0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
2: Broken glass, shatters on the ground.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
4: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
5: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
4: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
6: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
4: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
7: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Radio Oost.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd erop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Trulease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: Hey! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
21: Hey, Remo!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
22: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Muziek was dat van Tommaso Albinoni. Het derde deel, het Allegro uit zijn Hobo-concert in G-klein, opus 9. En je hoorde hoboist Pierre Lo samen met I Solisti Venezi onder leiding van Claudio Simone.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.

0: Een hele goede morgen. Het is bijna 8:09 op deze zondag 10 mei. Welkom bij Thuis op Zondag tot 12 uur op Radio Oost met in het eerste uur licht klassieke muziek. Collega Marie Sleijderink presenteert de tweede helft van dit programma. En dat is van 10 tot 12 uur. En tot die tijd ben ik je gast hier. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt met een noordoostenwind ook een fractie frisser dan gisteren. In de kop van Overijssel een graad of 16, terwijl in het zuidoosten van de provincie het 18 graden wordt. De noordoostenwind die neemt toe tot matig en wordt sterk vlagerig. Straks na het bulletin van 8:30 meer van onze weerman Gert Voerman. In het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgangstips voor je. In dit uur de vaste onderdelen, zoals de inspiratiecolumn, het regionale bulletin om 8:30, het weerpraatje en muziek van onder andere Puccini, Offenbach en Strauss. Tot 10:00 zijn technicus Erik Punt en ik bij je in.
1: Thuis op zondag.
0: Voor de vijfde zondag na Pasen, de laatste voor hemelvaart, ook wel zondag rogate of bidzondag genoemd, componeerde Johann Sebastian Bach in 1724 de kantate Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, BWV 86. Het is een zogeheten solo-kantate voor vier solisten. De vier stemmen klinken alleen samen in het slotkoraal. We gaan luisteren naar de alt-aria Ich will doch Rosen brechen. En daarin strooit de viool virtuose figuraties rond. Zo extreem dat wel een directe relatie met de tekst moet bestaan. Het plukken van rozen en het prikken van de doornen. Maar wat Bach er precies mee bedoelt, dat is niet helemaal eenduidig. Je hoort de alt-tenor. Ja, het is eigenlijk de countertenor, moet ik zeggen, voor de altstem. Robin Blaze, samen met de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Shunsuke Sato. De aria Ich will doch Rosen brechen uit kantate BWV 86.

0: Countertenor Robin Blaze zong de alt-aria Ich will doch Rosen brechen uit Kantate. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, BBV 86 van Johann Sebastian Bach. En de begeleiding was van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van violist Shunsuke Sato. Het is bijna 17 minuten over 8. De inspiratiekolom van vandaag die wordt verzorgd door Leo-Jan van Dalen. Hij is voorganger van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle.
1: Goedemorgen. Ken je de brief van Paulus aan de Romeinen? Het is de langste brief in het Nieuwe Testament. En ik wil graag vanmorgen een stukje lezen uit die brief, omdat het bijna Hemelvaartsdag is. Een paar dagen nog, aanstaande donderdag, en we vieren Hemelvaart. De reden dat ik hiervoor kies, is dat Hemelvaart een soort ondergeschoven kindje is. Bij christelijke feesten denken we aan Kerst en aan Pasen, misschien ook nog wat aan Pinksteren, maar Hemelvaart, nou, dat wordt meer geassocieerd met douwtrappen bijvoorbeeld. Of een lekker lang vakantieweekend weg. Leuke dingen doen. Toch is Hemelvaart een christelijke feestdag. En dat heeft een reden. Daarom een stukje uit Romeinen 8. Ik lees Romeinen 8 vanaf vers 31, waar Paulus aan de gemeente in Rome het volgende schrijft. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God. En hij pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Als Paulus deze dingen schrijft aan de christenen in Rome, is keizer Nero aan de macht. Het was een vrede man. Ook een vrede keizer. Hij vervolgde de eerste christenen. We hebben buiten Bijbelse bronnen die vertellen welke verschrikkelijke martelingen die eerste christenen moesten ondergaan onder keizer Nero. Paulus schreef deze brief dus aan christenen die vervolgd werden. En hij wil hen bemoedigen en natuurlijk ook nieuwe dingen leren. In Romeinen 8 zegt hij, weet je, niets kan ons scheiden van Jezus Christus. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. En waarom niet? Omdat Jezus Christus voor ons gestorven is. En ook voor ons uit de dood is opgestaan. En ook nog aan de rechterhand van God is. En voor ons bidt en pleit. Kijk, daar gaat het over bij Hemelvaart. Als donderdag Hemelvaart gevierd wordt, wat vieren we dan? Nou, drie dingen. Dat Jezus in de eerste plaats bij de Vader is om voor ons te bidden en te pleiten. Hij is de gekruisigde, de opgestane en de verhoogde Heer. Hij is bij de troon van de Vader om voor jou en mij te bidden en te pleiten. Je zou in de tweede plaats ook kunnen zeggen, hij heeft een troon en een kroon gekregen. Jezus is verhoogd tot de allerhoogste majesteit, de troon van God. Een derde aspect is ook nog dit. Hij is als het hoofd en wij zijn als het lichaam. En omdat het hoofd van het lichaam al in de hemel is, weten we dat de rest van het lichaam de gemeente van Jezus eens zal volgen. In hem, het hoofd, hebben wij de zekerheid dat wij als gemeente, als lichaam, hem mogen volgen. Hemelvaart. Het is een prachtig feest. Het heeft een diepe betekenis. Hij bidt en pleit voor ons. En daarom sluit Paulus dit hoofdstuk af door in hoofdstuk 8 vers 38 te zeggen, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, Engelen nog machten, nog krachten. Heden nog toekomst. Hoogte nog diepte. Of wat er ook maar in de schepping is. Ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die Hij ons heeft bewezen in Christus Jezus, onze Heer. Ik wens je een hele fijne zondag. En straks ook een gezegende Hemelvaartsdag.
2: Thuis op zondag.

Muziek was dat van een vrij onbekende componiste in dit geval, Mel Bonis. Een veelzijdige componiste in het Parijs rond 1900. Zij leerde zichzelf piano spelen en later studeerde ze aan het conservatorium met onder meer Claude Debussy. Ze was heel terughoudend in zelfpromotie en had natuurlijk ook te maken met de beperkingen die vrouwelijke componisten in der tijd, en daar praten we over Parijs rond 1900, ondervonden. En na de Eerste Wereldoorlog raakte haar muziek grotendeels uit beeld. Goed, wij gaan verder met muziek van Puccini. Zijn opera Madame Butterfly uit 1904. Daaraan heeft Giacomo Puccini maar liefst 3 jaar gedaan vanwege een auto-ongeluk dat hem een jaar lang aan zijn bed gekluisterd hield. Madame Butterfly berust op een waar gebeurd verhaal. De Japanse Chocho-san, Madame Butterfly, trouwt met een jonge Amerikaanse legerofficier tijdens dienstverlof in Nagasaki. Hij verlaat haar daarna terwijl ze zwanger is. En de aria die wij gaan draaien heet Koro a Bocca Chiusa. En dat betekent letterlijk het koor met de gesloten mond. Het zogenoemde zoomkoor, gezongen achter het toneel, begeleidt de waken van Madame Butterfly onder de sterrenhemel terwijl ze op zijn terugkeer wacht.

Het Zoomkoor was dat uit de opera Madame Butterfly van Giacomo Puccini. En je hoorde het koor en orkest van het Opera Theater van Rome onder leiding van Sir John Barbey Rolley. Het is een half minuut over 8:30, tijd voor het regionale bulletin. De bouw van 32 sociale huurappartementen aan het burgemeester de Beaufortplein in Markelo kan worden hervat. Sinds vorig jaar augustus lag de nieuwbouw stil. De Raad van State zette toen een streep door de vergunning, omdat de gemeente Hof van Twente mogelijk fouten had gemaakt in de parkeerberekening rondom het appartementencomplex. Vooral het ontbreken van eigen parkeerplaatsen zorgde voor veel discussie. De werkzaamheden worden binnenkort weer ingepland en hervat. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de kruising van de Reriklanden en de Komschotlanden in Enschede zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt. Door de botsing raakten beide voertuigen flink beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Twee slachtoffers zijn door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie sloot de weg tijdelijk af voor hulpverlening en deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En bij het politiebureau in Nijverdal waren gisteren meer dan 30 verschillende hulpdiensten en instanties aanwezig om bezoekers kennis te laten maken met hun werk. Op het terrein stonden ruim 70 voertuigen opgesteld, waaronder politieauto's, brandweerwagens, ambulances, bergingsvoertuigen en andere hulpverleningsvoertuigen. En ook waren er verschillende demonstraties te zien. Hulpverleners stonden de hele middag klaar om uitleg te geven over hun dagelijkse werkzaamheden en vragen van bezoekers te beantwoorden. Op onze site en in de app een verhaal met video hierover. En sinds zijn winst bij The Voice of Holland staat het leven van Ruben Hillen uit Hengelo plotseling in een hogere versnelling. Een eigen single, een platencontract en binnenkort optredens in een uitverkocht Gelre Dome. De Overijsselse winnaar van The Voice of Holland zit midden in een muzikale achtbaan die voorlopig nog niet stopt. Op RTVO's vertelde Ruben gisteren dat hij vooral uitkijkt naar een optreden in het Gelre Dome in het voorprogramma van zijn coaches Suzanne en Freek. Naast een trofee leverde zijn winst hem ook een platencontract op en een overvolle agenda. Dit en meer nieuws en verhalen vind je op onze site en in de app.

0: pianomuziek van de Litouwse componist Leopold Godowsky. Hij schreef de Java-suite na een lange reis door Azië, waar hij gegrepen werd door de ritmes en de klankkleuren van de Javaanse gamelan. En dit was het deeltje De Tuinen van Buitenzorg uit die Java-suite dus. Moet ik nog even bijvermelden dat de pianist, dat was Marc-André Hamelin. Nou, je hoorde het pingeltje, dat betekent dat wij gaan praten over het weer. En dat doen we met onze weerman Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Toen ik vanmorgen hier naartoe reed, ja, het was eigenlijk best wel aangenaam weer, moet ik zeggen. Het was wat frisjes, maar zonnetje, het was een mooie blauwe lucht.
1: Ja, en dat geldt voor de hele provincie. Het is vrij helder. Je ziet wel wat die hoge bewolking. Inderdaad ook wel fris hoor. Kijk je naar het KNMI-station Twente. Die had als minimum 2,9. Maar vlak boven de grond toch nog even grondvorst. Min 0,5. Dus het is best wel een frisse nacht. Maar die temperaturen actueel een paar minuten geleden tussen de 8 en 10 graden. De provincie KNMI-station Twente zit nu alweer op 8,8 om een voorbeeld te noemen. En vandaag krijgen we het spel weer met opklaringen en ook stapelwolken. Dat zag je gisteren ook gebeuren. Ik denk dat op de meeste plaatsen stapelwolken net wat minder zijn dan gisteren. Want vooral in de kop van de provincie was het gisteren toch even een tijdje bewolkt. Dat zal vandaag denk ik niet gebeuren. Er zijn dus wel stapelwolken, dus ook zon. En die temperatuur loopt weer op. Zo'n 16 graden in de regio Steenwijk, 17, 18 graden Zuidoosten. Dus iets frisser dan gisteren. En dan komt dat die wind geleidelijk de noordhoek op zoekt. Dan komt een noord-noordoostenwind te staan. Die wordt in de loop van de dag matig. En die komt over die koudere Noordzee. En dat betekent dus dat vooral in de middag, en vooral later in de middag, die temperatuur duidelijk wat begint te dalen. Wordt bijvoorbeeld wat frisser aan. En dan blijft het wel droog. En dan vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Temperatuur is op 4, 5 graden. Over het algemeen het zuidoosten van de provincie net nog wat zachter. 6 tot 7 graden. Daar kan een spatje regen in het zuidoosten vallen. En kijk je naar morgen, ja, dan wordt het duidelijk een stuk kouder. Het is half tot zwaar bewolkt. Tweede helft ochtend, begin van de middag, passeert er een koufront. Plaatselijk wat regen of een bui. Koude lucht zit erachter. Morgen maximaal van slechts 11 tot 12 graden. Normaal zitten we rond de 17 graden. En vooral morgenavond komt er ook nog een vrij krachtige wind te staan. Vooral in het kop van de provincie met kans op windvlagen. Dus morgen wat guurder en vooral een stuk frisser.
0: Ja, en zit er ook nog regen in de lucht dan, Gert?
1: Ja, morgen aan het eind van de ochtend, de eerste helft van de middag, komt dat koufront door. Dan kan er plaatselijk wel lichte regen op zitten. Dan wordt het een tijdje droog, maar in de namiddag en avond een aantal buien. Vooral in het noordwesten van de provincie. Ik denk dat het zuidoosten een stukje minder is. Maar vooral het noordwesten is het tot nu toe nog steeds keurig droog gebleven. En dan is het dinsdag op de meeste plaatsen weer droog. Wolken, af en toe wat zon, temperatuur 12, 13 graden. Maar woensdag en donderdag komt er sinds lange tijd een echte depressie op de Noordzee te liggen. Dat betekent beduidend meer buien. Zeker op de donderdag, maar ik denk ook al op de woensdag. Temperatuur zo ergens tussen de 12 en 14 graden. En af en toe een stevige wind uit de westelijke richting. Dus denk als we de boekhouding eind volgende week gaan opmaken, of eind deze week moet ik dan eigenlijk zeggen, dat op diverse plekken ook in het westen eindelijk wat regen is gevallen.
0: Ja, nou, op zich, de natuur kan het wel gebruiken, toch?
1: Natuurlijk kan het zeker gebruiken en dat past ook een beetje bij de tijd. Hè? Want morgen is in de IJsheilige, 11 tot 15 mei. En dat is van oudsher toch in de volksweerkunde een koudere periode.
0: Okay.
1: En het lijkt erop dat we er precies bij aansluiten.
0: Donderdag is het natuurlijk hemelvaart. Heel veel mensen hebben vrij. Er zijn ook veel jongeren die gaan dauwtrappen. Een beetje regen waarschijnlijk.
1: Ja, wat buiig denk ik echt. Dat de open weertype met die typische Hollandse stapelwolken. Daar vallen die buien. De ene plek wat meer, de andere plek wat minder. Er kan misschien ook elke keer hagel tussen zitten. En die temperaturen zoals zo'n 13 tot 14 graden. Dus echt wel wat aan de gure kant. Misschien is dat de juiste term.
0: Ja. Gert, mag ik je danken. En fijne dag verder.
1: Ja, hetzelfde.
0: Hoi.
1: Hoi.
2: Thuis op zondag.

Ja, muziek van Johann Strauss, de Angelica Polka opus in 123. En het werd gespeeld door de Wiener Philharmonica onder leiding van Frans Welser Möst. De ster van de Franse componist Georges Bizet is pas na zijn dood gaan reizen. Zijn leven lang vocht hij voor erkenning als operacomponist. En voor het toneelstuk La Arlésienne, het meisje van Arlais, componeerde hij maar liefst 30 melodieën. Later werden deze stukken geselecteerd en bleven er uiteindelijk 2 suites over. En de tweede suite, de meest uitgevoerde, zit heel veel vol met melodieën, exotische melodieën, zoals we die later aantreffen in de opera kraker Carmen. En we gaan luisteren naar een voorbeeld. De pastorale uit de tweede suite van Georges Bizet. En je hoort het London Festival Orchestra onder leiding van Alfred Scholz.

De London Festival Orchestra speelde de pastorale uit de suite nummer 2, Le Arlésienne van Georges Bizet. Wij gaan verder met de muziek van Jacques Offenbach. Hij componeerde bijna 100 operettes en 1 opera, Le Comte de Hoffmann, oftewel Hoffmanns Erzählungen. 3 verhalen van de schrijver E.T.A. Hoffmann waren de inspiratiebron voor deze opera. En een geliefd deel is de Barcarolle. En je hoort een uitvoering door de Radio Symfonie Orkester uit Stuttgart onder leiding van Sir Neville Mariner.

De Barcarolle was dat uit Hoffmanns Erzählungen van Jacques Offenbach. Gespeeld door het Radio Symfonieorkest uit Stuttgart. We besluiten dit uurtje, dit eerste uur van Thuis op Zondag, met Over the Rainbow uit The Wizard of Oz. Gezongen door Judy Garland.

Ja, compleet met fluitende vogeltjes was dat. Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow uit The Wizard of Oz. In het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgaanstips voor je. Verder onze natuurrubriek. En we gaan bellen in het kader van de Vinylweek met een luisteraar die zijn lijstje, want het is een man in dit geval, zijn lijstje of voor die week heeft ingestuurd. Verder natuurlijk ook heel veel muziek van Diana Ross, Leo Moorman, Chef Special en Alison Moyet. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9:00 en de reclame.

0: slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
7: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Social Deal, Wellness Deals.
13: Wereldsteek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
20: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Radio Oost. Thuis op zondag.

Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer op

0: Diana Ross en de Supremes waren dat met You Can't Hurry Love.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.
0: En dat plaatje past natuurlijk helemaal goed in de Vinylweek. Want dat is het tot en met komende vrijdag, de Vinylweek op Radio Oost. Een hele goede morgen, waar je ook bent of wat je ook doet. Fijn dat je hebt afgestemd op Radio Oost met Thuis op Zondag. Na 9:30 heb ik muzikale uitgangstips voor je. En we gaan bellen met een luisteraar die zijn lijstje heeft ingeleverd voor de Vinylweek. Verder heb ik onze natuurrubriek. We hebben uiteraard veel muziek. Zoals Sheryl Crow, Andrew Gold, Seth Special en hierna Guilty van Teddy Swims. Tot 12:00 is dit.
1: Thuis op

0: Guilty was dat van Teddy Swims. De Aziatische hoornaar zorgt op steeds meer plekken in de provincie voor overlast. Deze wesp vormt een grote bedreiging voor de honingbijen en andere insecten, omdat de hoornaar hier nauwelijks natuurlijke vijanden heeft. En daardoor kan de soort zich ongehinderd verspreiden. De bestrijding richt zich vooral op het vangen van koninginnen, waarvoor geen nieuwe nesten en kolonies kunnen ontstaan. In Enschede bijvoorbeeld zijn vrijwilligers in de weer met speciale vallen om zoveel mogelijk koninginnen te vangen. Verslaggever Sophie Bestman nam een kijkje in Enschede en sprak er met Leontine Uithof. Zij is coördinator vrijwilligers bij de provincie Overijssel, en met Iris Borghuis, die zich vrijwillig inzet bij de bestrijding van de hoornaar.
1: We komen net bij de proefopstelling aan en we zien dat er een Aziatische hoornaar in zit. Dus deze val werkt.
2: Natuurleuk.
1: De proefopstellingen die staan eigenlijk op plekken waar vorig jaar laat in het seizoen, om en nabij oktober, nesten zijn gevonden, waar dus koninginnen zijn uitgevlogen.
3: Die proefopstellingen hebben een belangrijk doel.
4: Ja, we willen eigenlijk uitvinden welke val het meest selectief is. Dus welke val het meeste Aziatische hoornaars vangt, maar het minste andere insecten. En we proberen natuurlijk ook met die selectieve vallen zoveel mogelijk koninginnen te vangen. Want elke koningin die gevangen is, maakt geen nieuw nest.
1: Nou. Ik heb vriesspray op de Aziatische hoornaar koningin gedaan. Daarmee sterft ze een snelle dood.
3: De afgelopen jaren is de Aziatische hoornaar sterk in opmars in Nederland. Zo zijn in Enschede vorig jaar 25 nesten opgespoord en verwijderd. De Aziatische hoornaar vormt een gevaar voor de biodiversiteit in ons land.
1: Elk nest dat eet zo'n 90.000 insecten in een seizoen. En dat komt eigenlijk neer op zo'n 11 tot 12 kilogram aan insecten. Nou ja, als je dat dan uitrekent in een buurtje zoals dit, ja, dan is dat gewoon echt heel veel. Eén zo'n nest niet bestreden wordt, dan kan het volgend jaar leiden tot 4 tot 7 nesten. Dus wat ik net zei, met één nest dat eet 90.000 insecten, dan is het volgend jaar 4 tot 7 keer 90.000 insecten. Dus als wij er nu niks aan doen, dan helpen we die insecten niet.
3: Meerdere provincies zijn gestopt met het actief verwijderen van de nesten, omdat de groei te hard toeneemt. In Overijssel is de bestrijding nog wel in volle gang, en dat werpt tot nu toe goed zijn vruchten af.
4: Ja, in Overijssel hebben we vorig jaar met heel veel vrijwilligers nesten gezocht, koninginnen gevangen in het voorjaar. En daardoor is de vermenigvuldigingsfactor 1,3, 1,6. In andere provincies was de vermenigvuldigingsfactor van deze nesten 4 tot 7. Dus veel hoger. Ja, wij denken dat dat komt in Overijssel omdat zoveel vrijwilligers zich hebben ingezet en de provincie dat beleid ook ondersteunt.
3: Dat blijft de provincie sowieso ook dit jaar nog doen en mogelijk volgend jaar ook. Volgens de vrijwilligers is dat dan ook van groot belang.
4: Er staan 1400 soorten op het menu van de Aziatische hoornaar. Ook zweefvliegen, gewone vliegen, sociale wespen. Ik denk als je getallen hoort hoeveel ze eten, dan is het een kwestie van rekenen om te bedenken dat dit toch wel een hele grote invloed gaat hebben op de toch al heel matige insectenstand in Nederland.
2: Thuis op zondag.

0: Dead Old Devil Called Love was dat van Alison Moyet. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Leon Moorman. De koning van de deep pop uit Zwolle. Het plattelaans gevoel, zo heette dat. En dit is If Not Now, Then When, Chef Special.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

Sheryl Crow uit de jaren 90. All I Wanna Do was dat. Ik heb, beste luisteraars, eventjes een kleine reminder. Het is vandaag moederdag, hè? Denk wel aan de moeders in huis vandaag. Verrassen met een ontbijtje op bed of een bloemetje of een leuk cadeautje. Goed, het eerste blokje muzikale uitgangstips heb ik voor je. In de voorstelling Voermans en ik kun je vanaf 2 uur in Academiehuis De Grote Kerk in Zwolle teksten van Pauline Pisa, gedragen door haar eigen stem, afgewisseld horen met muziek van het Respiro Quintet. Verlangen, onvermogen en de voortdurende spanning tussen aantrekken en afstoten komen tot leven in deze intieme voorstelling. Geen romantische sprookjes, maar liefde in haar rauwe, ongemakkelijke werkelijkheid. 2 uur dus, Academiehuis De Grote Kerk in Zwolle. En het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Benjamin Perry Wenzelberg brengt met sopraan Elisabeth Hetherington vanaf 2:30 in het Muziekcentrum in Enschede een ode aan de vergeten componiste Marianne Martinez. Met haar expressieve zangstem, virtuose klaversimpelspel en vurige composities fascineerde zij het publiek. En later als docent richtte ze een zangschool voor meisjes op. Na haar dood raakte haar naam langzaam in de vergetelheid. En dan praten we ook over een leven in de 18e eeuw, waarin het sowieso lastig was voor vrouwen om door te breken als componisten. 2:30 dus in het Muziekcentrum in Enschede. In de verkeerde weg voert het Ragazze Quartet vanaf 11:00 straks in Schouwburg Odeen om Zwolle 3 hoogtepunten uit de 20e-eeuwse strijkkwartetliteratuur uit. Allemaal afkomstig uit de Sovjet-Unie. Zoals het indringende pianoquintet van Shostakovich. En dit werk wordt gecombineerd met het vurige tweede strijkkwartet van Prokofjev en het schurende tweede strijkkwartet van Gubaidulina. Thema van dit koffie- en klassiekconcert is: hoe verhoud je je als kunstenaar tot een dictatoriaal regime? 11:00 dus in een Schouwburg Odeon in Zwolle. En de laatste van dit blokje, ook in Zwolle, in Cultuurhuis Domusica in Zwolle, kun je maandagavond naar een concert door accordeonist Archie Churchill Moss en de jonge violiste Grace Smith. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Engelse folkmuziek. Maandagavond dus, Cultuurhuis Domusica in Zwolle.

0: Ja, en dit betekent, dit muziekje, dat het tijd is voor de Vinylweek. Want dat is deze week tot en met vrijdag. De stembussen voor deze Vinylweek die staan open. Tot en met woensdag aanstaande kun je stemmen op je favoriete platen uit de 60s, 70s en 80s. En als je meedoet, maak je automatisch kans op een gepersonaliseerde vinylplaat met muziek van jouw stemlijstje. Jawel. En we hebben iemand aan de lijn die zijn lijstje al heeft ingestuurd. En dat is Robin Hengelman uit Enschede. Robin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, jij, ik heb begrepen, jij zit midden in je schoolexamens, of niet?
1: Ja, inderdaad. Vrijdag was mijn eerste examen.
0: Kijk, en hoe ging het?
1: Ja, wel goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Welke school volg jij, Robin?
1: En ik doe nu FAVO op de ROC.
0: ROC van Twente. Ah, kijk eens aan. Kijk, als je praat over muziek uit de jaren 60, 70 en 80... dan denk je toch al snel aan mensen van zekere leeftijd. Maar jij bent nog hartstikke jong, hè? Je bent 16, geloof ik, 17?
1: Ik ben 19.
0: Oh, 19. Oh, excuses. Je bent 19, maar dan nog. Dat jij... Je vindt het wel mooie muziek.
1: Ja, uit die periode. Ik vind het prachtig.
0: Ja. Hoe komt dat zo, Robin?
1: Nou ja, vooral ook gewoon mijn ouders. Mijn ouders luisteren ook gewoon veel muziek.
0: Ja.
1: En het is ook van, ja, die tijd is gewoon een heel stuk mooier muziek zin, vind ik zelf. Er zit veel meer passie in.
0: Oké. En ik begrijp ook dat jij, zeg maar, je hebt de oude platenspeler van je ouders, heb jij opgesnort, geloof van de zolder gehaald. En ja, toen ben je platen gaan draaien en kopen.
1: Ja, inderdaad.
0: En je struint ook tweedehands markten af. Heb je al bijzondere platen op de kop kunnen tikken, Robin?
1: Nee, niet bepaald veel. Heel veel, wat hier in Enschede is, nogal heel veel Duits en zo. Ik ben niet bepaald heel goed in Duits.
0: Ja, en het is ook de eerste keer, heb ik begrepen, dat jij stemt op de Vinyl Top 100, hè?
1: Ja.
0: Ja, als ik jouw lijstje bekijk, ja, ik draaide hier voor Fleetwood Mac, maar ja, je hebt ook een plaat van Fleetwood Mac erop staan. Maar, maar niet Little Lies.
1: Nee.
0: The Chain.
1: Ja.
0: Ja, en als ik jouw lijstje verder bekijk, Robin, veel Michael Jackson zie ik staan.
1: Ja.
0: Queen staat er ook wel op. Heb jij echt favoriete bands? Dat zijn jouw favoriete bands? Of heb je nog meer?
1: Ja, Doe Maar vind ik ook heel erg goed.
0: Doe Maar, kijk, de jaren 80.
1: Ja.
0: En waarom?
1: Ja, gewoon dat alternatieve, dat punk een beetje. Ik vind dat gewoon geweldig. Dat hun meningen in de tekst, hun zijn lyricaal gewoon heel goed.
0: Ja, klopt, ja. Ja, dat klopt. De mannen hadden wel goede teksten altijd, zeker voor die tijd.
1: Ja.
0: Hey, en daarom gaan wij ook een plaat draaien voor jou. Want je hebt een bepaalde voorkeur. Welke plaat van Doe Maar wil je graag horen?
1: Watje.
0: Watje, en waarom is dat?
1: Ja, ik vind het gewoon een prachtig nummer. Ik weet niet wat het is, ik voel het gewoon heel goed.
0: Nou, daar gaan wij naar luisteren. Robin? Jij hebt je lijstje ingestuurd, dus dat is voor elkaar. En daarom maak je dus ook kans op die mooie prijs. Die gepersonaliseerde vinylplaat met jouw stemlijstje. Met de muziek van jouw stemlijstje, moet ik zeggen. Nou ja, als je dat kon winnen, dan zou het helemaal mooi zijn, lijkt mij. Hè?
1: Ja, inderdaad. Goed voor mijn collectie.
0: Ja, dat precies, ja. Ik zou zeggen, heel veel succes met je examens. Niet te hard studeren. Dan gaat het te veel in je hoofd zitten, zou ik zeggen.
1: Ja,
0: en,
1: dank u wel.
0: Veel succes.
1: Dank u wel.
0: En dit is Doe Maar met Watje.
2: De Vinylweek op Radio Oost.

0: Doe maar van wat je op verzoek van Robin Enschede. Ik kende dit nummer van Doe maar helemaal niet.
1: Ik ook niet, Bas. Dus je bent niet de enige.
0: Nee, oké. Wat was jouw eerste vinylplaat trouwens?
1: Dat is een hele mooie, Bas. Dat is een hele mooie. Dat was Mattia Bazzar, Ticento. Italië, gekregen van mijn vriendje destijds. Nou, inmiddels al 30 jaar mijn man. Dus het heeft geholpen.
0: Nou, dat heeft hij goed gedaan.
1: Slimmerik.
0: Monique, het is vandaag Moederdag en volgens mij ga je daar heel veel aandacht aan besteden. Althans, heel veel.
1: Ja, zeker. Ja, dat mag je best zeggen.
0: Want ik ga daar oproepjes gedaan.
1: Veel aandacht aan schenken. Ik denk dat dat ook heel erg mooi in mijn programma, in ieder geval tussen 10 en 12, past. We hebben oproep gedaan vorige week. Ook gezegd bij jou hier in de uitzending dat ik 3 bossen bloemen weg mag geven. Nou, daar is gehoor aan gegeven. Er kwamen mooi veel oproepjes binnen.
0: Ja, ik heb best wel veel inzendingen gezien.
1: Ja, er kwamen mooie oproepjes binnen, maar het ging natuurlijk ook wel een beetje om een leuk verhaal daarbij.
0: Ja.
1: En daar hebben mensen mij ook niet in teleurgesteld. Dus dank je wel daarvoor. Helaas, ik kan niet alles honoreren. Ik heb er 3 naar eer en geweten geselecteerd. Eén daarvan gaan we ook mee bellen om rond de klok van 10:30.
0: Oh, in plaats van streekpakket.
1: In plaats van het streekpakket. Dus ja, deze week precies, geef ik geen streekpakket weg. Ik geef 3 bossen bloemen weg. En 1-2 belletjes daarbij. Ook een bos bloemen waar we gewoon een verhaal bij hebben. En wat ik mooi vond, ook dat het heel breed was. Dat zul je straks wel horen tussen 10 en 12. Het wordt niet alleen aangevraagd voor moeders.
0: Oh.
1: Iets ruimer ook. En ook niet alleen voor levende moeders. En dat vond ik ook wel een mooie.
0: Oké. Ja. Ja, ik ben benieuwd.
1: Ja,
0: ben benieuwd.
1: Ja, dus mensen hebben mij verrast daarin.
0: Heb je ook nog muziek, Monique?
1: Ja, we hebben heel veel muziek. Moederdagmuziek natuurlijk. En, daar hink jij op, live muziek.
0: Ja,
1: volkszanger Michael uit Enschede.
0: Uit Enschede.
1: Ja. Ik moet je zeggen, ik heb me nu een beetje in hem verdiept natuurlijk. Maar dat ik nog niet echt van hem gehoord had. Zeg misschien weer over mij, hoewel ik dat soort muziek. Wolter Kroes, hij doet heel veel Tino Martin.
0: Hollandse hits.
1: Op Radio NL is die heel bekend, volgens mij wel. Nou, misschien bij ons ook binnenkort nog wel veel bekender. Maar we gaan lekker met. Ik ga met hem kletsen. We gaan muziek van hem draaien. En hij is ook bezig met eigen nummers. Of hij heeft zelfs al heel wat eigen nummers uitgebracht. Dus ik denk dat deze muziek ook heel erg past bij deze zondagmorgen.
0: Nou, helemaal goed. En verder nog?
1: De
0: plaat van Poorthuis?
1: De plaat van Poorthuis natuurlijk. De column van Remco Keijzer. De quizwet IDAT. Een hele leuke quizvraag. Lekker actueel. Dus lekker luisteren.
0: Helemaal goed. En wij gaan nu ook luisteren. Namelijk naar de nieuwe single van de Stones.
1: Wauw.
0: In the Stars.

Ja, stevig plaatje hoor. The Rolling Stones, de nieuwe single In The Stars. Ik heb weer een blok muzikale uitgangstips voor je. Amsterdam Sinfonietta, onder leiding van Candida Thompson. Zij speelt samen met cellist Kian Sultani en Camanche-speler Kaihan Kalor donderdagavond in het muziekcentrum in Enschede westerse en Persische muziek. Zo spelen ze de prelude uit Tristan en Isolde van Wagner, maar ook Samaran voor solo cello, solo percussie, harp en strijkers van Sai en werken van Mendelssohn, Mahler en Kalhor zelf. Donderdagavond in het muziekcentrum in Enschede dus. Het uit Schotland afkomstige Brogeel, ooit begonnen als schoolpunkband, brengt donderdagavond in het Burgerweeshuis in Deventer een mix van folk, rock, indie en pop. Hun shows zijn één grote meezingende, dansende chaos vol energie, emotie en communitygevoel. En ze zijn inmiddels uitgegroeid tot een van de spannendste live acts van Groot-Brittannië. Donderdagavond dus in het Burgerweeshuis in Deventer. En met 12 voorstellingen vanaf donderdag tot en met 31 mei is Tombola de nieuwe locatieproductie die Wilming Theater en het Muziekcentrum in Enschede dit jaar op de IJsbaan Twente in Enschede realiseren. Tombola gaat over de mensen die nog wonen in oude volkswijken, die niet zomaar weg willen omdat het hun plek is, omdat hier hun leven zit, hun herinneringen, alles wat ze kennen. In de voorstelling spelen onder andere John Buisman, Justus van Dillen, Goncha Karasu, Reza Mariali, Tom Muller, Sarah Tempas en Jules Vrijdag. Vanaf donderdag tot en met 31 mei diverse tijden en die kun je opzoeken op de agenda van het Wilming Theater in Enschede. En de laatste, singer-songwriters Bertolf Lentink en Diederik Nomden delen ruim 20 jaar muzikale vriendschap. Ze ontmoeten elkaar in 2003 bij een concert van Paul McCartney in Tour

Seven Nation Army was dat van Ben LeOncle. Ja, de Seven Nation Army is natuurlijk eigenlijk een iconisch liedje, zou je kunnen zeggen, van de White Stripes. Er zijn ongelooflijk veel covers van en ik vind zelf dit een van de leukere covers, zou je kunnen zeggen. Goed, het was ook het laatste nummer voor de eerste helft van Thuis op Zondag. Gemaakt door Sophie Bestman, Erik Punt en mijn naam is Bas Treffers. Straks na 10 uur kun je luisteren naar de tweede helft van dit programma met Monique en natuurlijk met de bossenbloemen die worden uitgedeeld in het kader van Moederdag. Wij zijn er volgende week weer vanaf 8 uur op de vroege zondagmorgen. Wat mij betreft heel graag tot dan. Een hele fijne zondag verder. Goed gewoon.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
8: europakinderhulp.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere

0: Verhalen, struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: In het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saksen trekken Monique Sleiderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saksisch.
9: Vandaag, Albert, vandaag ging het hier gebeuren. Klootschieten.
10: Wij zijn klootschieten.
8: Wij zijn Neder-Saksen. Elke dinsdag op TV Oost.
9: Wat een drukte hier, hè?
10: Ja.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoog risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
13: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
14: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
13: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
15: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
13: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: Ja, heerlijk. You bring on the sun, the London Beat.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Een hele, hele goede morgen op deze mooie, toch volgens mij redelijk zonnige zondagmorgen, 10 mei. Misschien niet overal in de provincie, maar hier in Twente, toen ik van de Oud-Marsum naar Hengelo reed, was er een welkom zonnetje en dat geeft een heerlijk gevoel. En anders brengen wij die zon gewoon bij jou thuis deze zondagochtend, want het is moederdag. Vorige week deed ik een oproepje wie zijn of haar moeder wil verrassen met een mooie bos bloemen. En ik kreeg ook hele mooie aanvragen binnen en dit programma. Maar straks gaan wij dus 3 moeders blij maken met bloemen. Maar ook voor alle andere moeders en ook niet-moeders, laat dat even heel duidelijk zijn, zijn we er dit uur en draaien we lekkere muziek. Komt er de column van Remco Keizer en hebben we volgende uur een live gast. Volkszanger Michael is al onderweg. Misschien staat hij op dit moment wel voor de deur. En laat hem lekker zo binnen. Hij gaat voor ons optreden. Kortom, we hebben tot 12 uur een heerlijke uitzending. Dus ik ben blij dat je luistert naar
1: Thuis op

Ja, onmiskenbaar. Suzanne en Freek, halverwege. De aanvragen, ja, voor de bloemen voor Moederdag. Nou, ik kreeg een hele mooie aanvraag binnen van Bernadette Alberink. En zij vraagt een plaat aan voor haar overleden moeder en ook eigenlijk voor alle overleden moeders. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi, want die gaan we natuurlijk op een dag als vandaag ook gedenken, herdenken. En daar zijn we bij in onze gedachten en in ons hart. Ze zegt, haar moeder is jaren geleden overleden. En ze wil mensen bewust maken van hoe bijzonder ouders zijn. Vooral, let op als je ze nog hebt. Dus wie ze nog heeft, wees daar blij mee vandaag en schenk de aandacht aan. Ze schrijft, mijn moeder, Betsy Roetgerink Rikkink, is 23 mei 1970 overleden op 54-jarige leeftijd. En ik was toen net 14 jaar. En mijn oudste zus Riet heeft jarenlang de zorg voor mijn moeder op zich genomen. En ze was ook een soort tweede moeder voor mij en mijn zussen. We waren met 8 meisjes thuis. En de bloemen, en dat vind ik dan ook een heel mooi gebaar, zou ik heel graag aan mijn zus willen geven. Dus die bloemen gaan naar Riet Zilte Roetgerink in Holten.

0: Agnetha Veldskok, die we natuurlijk kennen van ABBA, Wrap Your Arms Around Me. Nou, ik kan me haast niet voorstellen dat de column van Remco Keijzer niks te maken heeft met zijn moeder of iets met moederdag. Wrap your arms around me. Remco, kom er maar in.
1: Column op zondag. Remco Keijzer.
2: Ja, goeiedag, beste Lu. En zo is het alweer mei. Man, man, man, wat vlucht de tijd voorbij. Een maand vol onderbrekingen en feestdagen bovendien. Moederdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, een paar keer hoesten en dan is het alweer bouwvak en daarna ligt de pepernoot alweer in de schappen van de supermarkt. Je schudt elkaar op 1 januari de hand en wenst iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar en vooruit wet ze alweer op de helft. Ik weet niet of die snelheid met leeftijd te maken heeft, maar de jaren verstrikken van mijn gevoel steeds sneller naarmate hij ouder wordt. Ik kan me de schoolvakanties van vroeger nog goed herinneren, toen ik nog op de lagere school zat. Oneindig lange periodes die me niet leken te stoppen. Elke zomerdag op de fiets naar het buitenzwembad en dan net zo lang ravotten tot het weer sloot. 2 gulden met voor de kiosk om snoepjes u te zoeken. Doe maar 1 banaantje, oh nee, 2. 3 toverballen, 1 knetterlolly, 2 smurfenkauwgoms. Hoeveel cent heb ik nou nog? Een kwartje? Ah, nog 1 toverbal erbij. En zo ging die bestelling tergend langzaam door. En ik was natuurlijk niet de enige. Al rillend, met een handdoekje om de nek, stonden we door rijen dik te wachten op onze beurt. Hadden we alles eenmaal in de pocket, dan verplaatsten we ons richting de zonneweide om al die heerlijke zoetwaren soldaat te maken. Daarna de metgebrachte pakjes Capri Sun als doslesser. We hadden thuis allemaal een zwemabonnement, maar mijn moeder en ik zwommen hem eruit, al dus mijn ma. In mijn jeugd namen onze olders ons ook vaak met naar een recreatieplas. De Oldemeijen bij Hardenberg, de Zwarte Dennen, in de volksmond ook wel de Stappers de Viever, plant Schoonhoven om soms wat verder weg, het Blauwe Meer bij Smulde. De auto werd volgepakt met parasols, windschermen, duikbrillen, klap- en strandstoelen, een tot de nok gevulde koelbox en een 4-persoons rubberboot, inclusief peddels. En wij zelf zaten opgevouwen tussen al die spullen. Een Franse goudkleurige Simca 1100 was destijds onze auto. Tijdens het streven van dit verhaaltje het merk ook maar weer eens opgezocht op Google. Wat een magistrale bakken eigenlijk. Mooi van lelijkheid. Bij warm weer kon je trouwens niet verzoenlijk met de blote benen op die leren bekleding zitten. Zo gruwelijkheid werd dat. Ik kan me nog herinneren dat we vroeger een cassettebandje van Tol Hansen in de auto hadden. Hij had toen net de hit Big City. En dan sta je op de stoep glijdend door de hondenpoep. Ome Jaap die trekt beneden een accordeon in 2. Amsterdam, holladie. Ik kwam als jochie niet meer bij van die tekst. En dan keierde er vrij met zingen. Big city, fa fa fa. Big city, fa fa fa. Big, big city, you're so pretty. Naar een tropische warme dag aan het water kwamen wij rood verbrand terug bij onze trouwe Simca, die door de hele dag pal in de zon had staan broeien. Een stapel cassettebandjes die op het dashboard lag was zo goed als vloeibaar geworden en ongeveer samengesmolten met het plastic dashboard. Einde oefening, niet meer te redden. De hitte eiste Hansen letterlijk zijn tol. Teruggrijpend naar die dag kan het trouwens maar zo dezelfde dag geweest zijn die eindigde in een enorme zomerstorm, met veel schade en omvallende bomen. We kwamen terug van een dagje water toen het weer ineens zo omsloeg dat dikke eiken omgingen als lucifersstokjes en letterlijk vlak achter de auto neervielen. Max Starm was niet waar. Onze gouden koets bracht ons die dag zonder kleerskeuren thuis. Alleen de hits op de cassettebandjes gingen verloren. Wat niet verloren ging, met de herinneringen aan die zorgeloze periodes. En hoe harder ik graaf, hoe meer er naar boven komt. De zomervakanties in Zouweland, met de boot naar Ameland en vanaf halverwege de jaren 80 naar de Schelling. De plek waar ik nou nog steeds een paar keer per jaar kom en dus ook nieuwe herinneringen maak. Tevens de favoriete plek van mijn moeder, die in maart 2015 op 69-jarige leeftijd overleed. Prachtig vond ze door. De zeelucht maakt me roezig, was een vaste uitspraak. Ze konden goed slapen, en dat herken ik wel. Bijzonder wat zo'n plek met u doet. Na het overlijden vertelde mijn vader dat de wens van mijn moeder was om uitgestrooid te worden op de Schelling. Exact een jaar na haar dood ben ik samen met pa en mijn broer naar het eiland gereisd om haar daar naar de laatste rustplaats te brengen. Vanaf het groene strand, het mooiste uitzicht van de wereld, bent u in natuurgebied de Noordsvader opgelopen. Na een half uur lopen dacht ik, dit is een mooie plek, maar ik wilde mijn vader laten kiezen. Op exact hetzelfde moment zei hij, hier moet gebeuren. En zo geschiedde. Midden in de natuur, met vuurtoren de Brandaris als herkenningspunt, is ze inmiddels al 10 jaar één met haar favoriete plek. Een soort van samengesmolten, net als de cassettebandjes op het dashboard van de Simca. Elke keer als ik aankom op de Schelling of vertrek, zal ik stevast buiten op het dek van de boot en kijk ik uit over het gebied waar ze is uitgestrooid. Altijd even een groet en een mooi of een juma. Vandaag is ze ook weer even extra in gedachten. Want ja, beste mensen, mocht het aan uw aandacht zijn ontschoten, het is moederdag vandaag. En je kunt het nog goed maken. Tankstation en supermarkt bunt gewoon open. Fijne dag en graag tot de volgende keer.
1: Radio Oost.

0: Sobretti.
1: Thuis op zondag, streekpakket.
2: Ja, het streekpakket van Thuis op zondag. Maar dat gaan we dus niet weggeven vandaag. Want het is moederdag en wij gaan dus een bos bloemen weggeven. Nou, eerder dit uur was er al een eerste bos bloemen. Met name ook voor alle inmiddels overleden moeders. En daar hadden we een hele mooie aanvraag bij. Met een heel passend bloemetje, denk ik. En nu gaan wij bellen met, ja, ergens in de provincie. Waar ook een moeder woont. Die het verdient.
3: Toch, hè?
2: Joke, goedemorgen. Met Monique Slijdering van Radio Oost.
3: Oh, hallo Monique.
2: Hallo Joke.
3: Hi.
2: Wat fijn dat ik jou aan de lijn heb.
3: Ja, zeg maar.
2: Ja, zeg het maar. Je bent live bij ons op de zender.
3: Ja, ik zie het.
2: Je ziet het ook zelfs.
3: Ja,
2: oh,
3: ja.
2: Heb jij TV Oost ook aan?
3: Altijd.
2: Ach, altijd? Echt?
3: Ja.
2: Oh, wat goed, Joke.
3: Ja.
2: En je luistert ook veel, dus?
3: Ja, ik luister heel veel, ja.
2: Ah, ik zeg gewoon je en jij, terwijl je wel een beetje op leeftijd bent. Mag dat? Je klinkt zo vertrouwd.
3: Ja, mag hoor. Je mag gewoon je en jij zeggen.
2: Nou,
3: dus,
2: hartstikke fijn, hartstikke fijn. Joke, er is mij gevraagd om jou te bellen. Het is vandaag moederdag en jij bent volgens deze aanvrager een supermoeder.
3: Ja, dat zeggen ze.
2: Ja, wat klopt dat een beetje? Wat voor moeder ben jij, Joke? Neem ons eens mee.
3: Ja, nou, ik kan me allemaal niks schelen. Geld is niet belangrijk.
2: Goed zo.
3: Ik geef liever alles weg dan ik zelf.
2: Ja. Ja.
3: Ja,
2: ach, lieverd, wat mooi dat je dat zegt. Ja, hier staat in de aanvraag van dat jij jezelf altijd vergeet, Joke.
3: Ja, doe ik.
2: Hoe komt dat?
3: Dat weet ik niet. Ik heb liever alles voor een ander over.
2: Ja, heb je dat altijd gehad?
3: Ja.
2: Ja, zegt ze, dat zit helemaal in jou.
3: Ja.
2: Ah, ja, vind je het fijn om voor een ander te zorgen?
3: Ja, zeker.
2: Wat doet dat dan met jou?
3: Ja, dat weet ik niet. Doe me goed, doe goeddoening.
2: Wat fijn. Je bent een warm mens, hoor ik al.
3: Ja.
2: Jij hebt kinderen. Hoeveel kinderen heb jij?
3: Vijf
2: maar liefst.
3: Ja.
2: Zo. En gaat het goed met alle kinderen?
3: Ja.
2: Ah, wat een rijkdom.
3: Ja.
2: Ja, toch?
3: Ja, zeker.
2: Ja, en wonen ze allemaal nog in de buurt? Of?
3: Ja, mijn kleindochter woont schuin zonder mij. En aan de overkant woont mijn dochter.
2: Maar dat is wel een hele steun, denk ik.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ze zijn toen bijna een jaar bij mij in huis geweest. Dus mijn man te verzorgen.
2: Ah, jouw man te verzorgen. Leeft jouw man nog?
3: Nee.
2: Nee. Hoe lang is dat geleden dat hij overleden is?
3: Straks 4 jaar in oktober.
2: Oké, okay, ja. En hoe gaat het met jou sindsdien?
3: Wel goed.
2: Ja?
3: Ja hoor. Je moet wel, hè?
2: Dat is wel waar. Ja,
3: ja.
2: Je moet wel verder.
3: Gaan door.
2: Ja. Ja. En heb je ook kleinkinderen inmiddels?
3: Ja, 6.
2: Zo. Nou, dan heb jij wel een druk leven.
3: Ja.
2: Hé, en zeg, zondag is voor jullie wel een bijzondere dag. Vandaag sowieso. Maar altijd, hè? Toch?
3: Ja, altijd. Alle zondagen.
2: Want?
3: Daar komen ze allemaal.
2: Ja.
3: Dat er soms 15 tot 20 man zit.
2: En dan kook jij ook nog, staat er hier.
3: Ja, zeker.
2: Oh, voor iedereen?
3: Voor iedereen. Dus ze kunnen allemaal mee in.
2: Ah, waar ben je goed in, Joke? Wat kun jij heel lekker maken?
3: Ja, pasta.
2: Pasta, zo.
3: En groentesoep.
2: Nou, klinkt goed, Joke. Groentesoep hoort voor mijn gevoel uit mijn jeugd ook wel bij de zondag.
3: Ja, zeker.
2: Toch,
3: zeker.
2: Van oudsher? Ja. Grote pan soep thuis, ja.
3: Ja.
2: Wat fijn. Ik voel helemaal dat warme gevoel van de moederkloek met haar kinderen.
3: Ja.
2: Nou, heerlijk. Joke, het is je van harte gegund. Er gaat een hele mooie bos bloemen jouw kant op. Aangevraagd door, ja, ik denk door alle kinderen, maar de aanvraagster in dit geval is... Welke dochter? Heb je gevoel?
3: Angelique.
2: Ja, dat klopt. Angelique heeft dat aangevraagd en die zegt... Ja, mijn moeder vindt het zo normaal om anderen te verrassen. En dat is eigenlijk echt niet normaal. En nu gaan we haar eens verrassen. Nou...
3: Heel leuk.
2: Super fijn, denk ik. Hè? Ja. Vandaag wordt er niet bezorgd, dus je moet er nog even op wachten. Maar komende week krijg jij een hele mooie bos bloemen.
3: Is goed.
2: Ja, en wij hopen, jouw dochters, maar wij met z'n allen hopen, Joke, dat jij nog heel lang mag leven en nog heel veel warmte en liefde aan andere mensen mag geven. Maar ook aan jezelf, hè?
3: Ja, zo goed.
2: Moet je wel doen. Ja? Hé, dankjewel, Joke. Dag. Fijne moederdag.
3: Ja, dankjewel. Dag, Monique.

Ja, Rondé, hard to say goodbye. Ja, moederdag, hè? We gaan gewoon door. We hebben nog een derde bos bloemen weg te geven. En een heel mooi, mooi verhaal hierbij. Ik kreeg namelijk een mail doorgestuurd van iemand die zegt... ik heb misschien wel, heel bescheiden, een leuke tip voor een mooi nummer ook voor moederdag. En misschien ook wel om een bos bloemen weg te geven. Met een gitarist vorm ik sinds enige tijd een duo. En onlangs hebben wij een eigen nummer, een bijzonder nummer uitgebracht. Mama. We wilden dat als ode aan de moeders, aan moederdag. Maar het werd eigenlijk nog veel bijzonderder. Want, het duo bestaat dan uit Fabi Kwakkelaar en de gitarist Ruud. En nou wil het geval dat op het moment dat ze dat nummer hebben opgenomen, vlak na de opnames, Ruuds moeder ziek is geworden. En maandag 13 april is Ruuds moeder overleden. Het nummer is dan ook op de uitvaart gedraaid. Wat natuurlijk al heel bijzonder is. Omdat Ruud zelf op gitaar speelt in dat nummer. Het is een soort laatste eer aan Ruuds moeder geworden, zeg maar. En wij wilden dit nummer dan promoten voor moederdag. Maar je snapt dat voor ons de lading van dit nummer nog veel bijzonderer, veel intenser is geworden. Zou het misschien mogelijk zijn dat jullie dit nummer kunnen draaien? Voor iedereen, maar vooral natuurlijk voor Ruuds moeder. Dankjewel, Ruud. Ruud en Fabi staat hier. We gaan het nummer draaien. En de bosbloemen komt ook jullie kant op. Als er misschien wel een klein beetje troost ook voor dat overlijden dat nog zo vers is. De band heet, het duo althans, Honeysuckle Rose. We gaan luisteren naar Mama.

0: Raad van Poorthuis.
1: Vandaag is het zondag 10 mei en natuurlijk weet iedereen dat het moederdag is. Uiteraard heb ik daar een liedje bij gezocht. Het mooie Mother, How Are You Today? Een grote hit voor een van de meest succesvolle duo's in Nederland, Maywood. Een prachtige carrière met veel hits, maar volgens mij hebben ze lange ruzie gemaakt en samen gezongen. Maar wat blijft is deze mooie ode aan alle moeders in Overijssel, Maywood.

0: Play it cool. München en Vrijheid heette ze volgens mij. Hè? München en Vrijheid, dacht ik toch. Vrijheid staat hier. Welkom, zeg ik tegen Michael.
1: Ja, ik zeg een hele bijzonder goedemorgen.
0: Toppetje, fijn. Je stond altijd op mijn lijst. Was al bij collega's van mij geweest, maar nog niet bij mij.
1: Nee, zeker niet. Maar eens maar de eerste keer wezen. Maar we zijn er, hoor.
0: We zijn er, ja. Voor wie Michael niet kent, je mag jezelf ook voorstellen. Je bent geboren toch in Enschede?
1: Ja, zeker weten.
0: Woont nu in Wierden.
1: Ja, ik woon in Wierden bij mijn vriendin alweer 3 jaar, zeg maar. En kom officieel uit Enschede. En de mensen kennen mij natuurlijk allemaal uit de muziek. Hè? Als zanger Michael natuurlijk.
0: En dat is ook jouw echte naam, hè? Jouw voornaam.
1: Ja, jij vroeg net, Michael, is dat wel je echte naam?
0: Ja, heel veel mensen, zoals echt een artiestennaam.
1: Klopt, inderdaad. Heel veel mensen vragen van, hey, is dat een artiestennaam? En is het een merk? Het is trouwens ook nog een motormerk, Cross Motors, inderdaad.
0: Maar dan kom je niet meer in de problemen.
1: Nee, daar kom ik niet meer in de problemen. Ook wel weer heel leuk natuurlijk, maar het is echt mijn echte naam. Dus heeft mijn moeder goed bedacht.
0: Ja, mooi. Precies. Lekker je eigen naam pakken als artiestennaam. Tim, ga straks het volgende uur gaan we met je uitgebreid met je praten. Ga je voor ons zingen op lekker live. En we moeten jou in de hoek van de volksmuziek. Tino Martin, Wolter Kroes, het hele grote brede Nederlandstalig publiek.
1: Ja, absoluut. Thomas Berger natuurlijk.
0: Uiteraard die hier uit de streek.
1: Dat zijn wel voorbeelden natuurlijk. Maar goed, het gaat hartstikke lekker. En zelfs in België al. Dus in
0: België?
1: Ja. Het gaat al de grens over.
0: Is dat dan ook heel erg bewust gepland van jou? Hoe ontstaat dan zoiets?
1: Ja, nee, wij sturen gewoon via de platenlabel Hit It Music waar ik bij zit. Die stuurt gewoon de liedjes toe. En ik zelf werk heel hard met mijn producer Jeroen Derksen aan mijn carrière. En op een gegeven moment pikken ze daar ook de liedjes op. En het komt gewoon allemaal...
0: Het is een stukje verder rijden, Michael, maar voor de rest...
1: Dat is het zeker, 3 uur ongeveer.
0: Je bent het gewend, je kwam vanmorgen uit Rotterdam, weet ik. Straks meer daarover had je gisteren een optreden, inderdaad. Had je gisteren een optreden. Het is wat. Ja, je moet er wat voor doen, jongen.
1: Ja,
0: als je
1: zeker,
0: verder nog wilt stijgen aan het firmament. Straks meer over zanger Michael. Blijf lekker bij ons, want ook het volgende uur hebben we heel veel lekkere muziek en leuke onderdelen. De quiz niet te vergeten. Wij gaan eruit met Cool and the Gang. Tot zo.

0: quickwash.nl.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

0: ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hanta-virus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. Die opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen!

0: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
0: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Never Say Goodbye, dat hoef ik helemaal niet. Gloria Gaynor.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Ach, wat vliegt de tijd. Welkom bij dit laatste uurtje alweer van deze Thuis op zondag. Tot 12 uur nog lekkere muziek. De quiz Wet I Dat. En we hebben natuurlijk onze live artiest Oet Erske. Michael, tegenwoordig woon achter in Wierden. Die lekker voor ons gaat optreden. Hard aan de weg timmen te krijgen. Er zijn al wat berichtjes van mensen die zeggen: ken jij Michael nog niet? Nee, ik had nog niet kennis gemaakt met Michael. Maar die hem dus al wel kennen, Michael. Dat zijn jouw fans. Hartstikke top. Leuk om te horen. Die zitten er klaar voor zijn optreden. En ik heb er ook heel erg veel zin in. Dus wat mij betreft, blijf lekker luisteren. Sowieso tot 12 uur. Ach ja, we zijn er gewoon de hele dag, dat weet je wel. Onze technicus is er ook klaar voor. En die gaat een heerlijk nummer voor ons instarten nu. Kom maar op. Dit is Thuis op Zondag.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ja, we krijgen appjes binnen natuurlijk. Ik snap het ook wel, aanvragen nog voor plaatjes voor moederdag. We kunnen niet alles honoreren, maar hier komt er eentje binnen van Bert-Jan uit de Losser. Bert-Jan, jij schrijft, ja, mijn moeder is pas overleden. Kun je daar iets voor draaien? Nou, Bert-Jan, dat gaan we zeker doen. Hopelijk verzacht het wat en kun je even wegmijmeren. Jij wilt heel graag Marco Borsato met De Bestemming. Voor jouw moeder, voor alle andere moeders die misschien wel onlangs overleden zijn, of iedereen die een hele fijne, mooie herinnering heeft aan zijn of haar moeder.

0: is...
1: En ik vind het een heerlijk nummer. Ik ken ook wel mensen die zeggen, nou, voor mij wat te veel van te groeien. Michael, wat vind jij van zo'n nummer, dit nummer?
2: Ja, dat is fantastisch. En het is ook mooi dat hij er weer is, hè? Ja, maar hij treedt nog niet op. Maar ik denk dat het niet heel lang meer gaat duren als hij weer op het podium staat, denk
1: die
2: ik.
1: Die gaat zeker weer optreden.
2: Het begint weer te kriebelen, hè?
1: Dat geloof ik ook. Nou ja, en laat we eerlijk zijn. Wij verlangen toch met z'n allen ook wel weer naar hem en naar nieuwe nummers misschien.
2: Absoluut.
1: Wel.
2: Nee, ja. dat ongetwijfeld. Maar ja, weet je, er was iets van een special op tv ook met hem, zeg maar. Mm-hmm. En dat merk je toch wel weer dat hij dat het toch langzaam weer begint te kriebelen. En,
1: ik kan me dat voorstellen. En jij helemaal, denk ik, als rasartiest. Want het zat er van jongs af aan al in bij jou, hè?
2: Ja, het zat al vroeg in, 2010, hè, begon het allemaal. Dus,
1: toen deed je mee aan een talentenjacht.
2: Ja, klopt. Ja, zeker.
1: Waar was dat?
2: Dat was in Oude Pekela, in het Hoge Noorden. Ik ben ooit ontdekt door het duo Lucas en Gea.
1: Oh, wie kent ze niet, ja, Lucas en Gea?
2: Liedjes als Steeds Weer Hel Je, Kristal de Heimat. Mm-hmm. Dat had ik nooit van jou verwacht. Dat zijn allemaal hits geweest natuurlijk. Maar ja, die hebben mij wel de kans gegeven en een kruiwagen gegeven naar het succes eigenlijk, waar ik nu sta. En ik ben onwijs dankbaar voor namens die mensen natuurlijk dat ze mij zo hebben ondersteund in de muziek.
1: Want het was een talentenjacht. Won jij die? Of?
2: Ja, die won ik inderdaad. Ja. Van 25 deelnemers of zo, die won ik toen.
1: Nou,
2: en ik zag mijn vader nog zo kijken. Die stond met een cameraatje. Die dacht, ja, heb jij nou gewonnen? Dat meen je niet.
1: Ja,
2: dat zag ik ook. Ja.
1: Geweldig.
2: Ja, en toen werd alles anders. En,
1: wat werd toen anders dan?
2: Nou, op dat moment gaat echt, dan verandert wel je leven, zeg maar. En dan is het wel dat je dan echt artiest daar helemaal inrolt in die wereld. En dan kom je echt op de Mega Piratenfestijnen.
1: Werd jij daarin begeleid door Lucas en Gea?
2: Ja, door Lucas zelfs of zeker. Mm-hmm. Omdat ik toen destijds 14, 15 was. Dus ik was echt nog wel jong erbij, zeg maar.
1: Kuken, zeggen we dan.
2: Ja, en kuken, zeker wel. Ik kwam net uit eigen kroon,
1: ja,
2: zeg maar.
1: Ja. Om daarna nooit meer weg te gaan.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En, maar ja, ik werd wel goed begeleid. En ook tevens mijn vader was verantwoordelijk voor het management destijds. En nu jarenlang verder veel succes in Nederland en België. Dus,
1: jij kiest bewust voor Nederlandstalig product?
2: Ja, nou, ik sta er wel open voor om uiteindelijk ook wel mijzelf te verbreden. Misschien een keer een duet met een artiest. En misschien wel een keer wat anders natuurlijk. Maar ja, het is wel puur Nederlandse levenslied inderdaad.
1: Ja, jij gaat niet nog de slag naar het Engels of zo maken?
2: Nee. Op dit moment niet.
1: Heel stellig nee. Waarom?
2: Ik geniet en ik hou echt van dit gebeuren wat ik doe, zeg maar. En ik hou van het Nederlandse lied. En ik ben daar ook zelf groot fan van. Dus,
1: ben je dat altijd al geweest? Want ik kan me voorstellen dat in jouw jeugd misschien... zeker in mijn jeugd was dat Nederlandse lied niet zo populair.
2: Ben ik eigenlijk altijd al geweest. Maar dat kwam ook door dat mijn vader een radioprogramma had destijds bij Twikkelstad FM. Dat was ook een zender in Twente, zeg maar.
1: Wat grappig, want jij doet dat nu ook weer
2: bij Ed de Verlosser inderdaad. Ja. Onze collega's van Ed de Verlosser, die kijken namelijk ook mee natuurlijk bij Bert Bos dan. Ja. Maar dat gaat ook heel leuk. Doe ik elke vrijdag heb ik een radio-uitzending.
1: Dat zijn collega's.
2: Zijn gewoon collega's, hè. Dan kunnen we ook lekker babbelen. Dus dat is allemaal geen probleem natuurlijk.
1: Nee,
2: maar dat doe ik ook. Inderdaad, vind ik ook heel leuk om te doen. En daaraan kun je zien dat ik echt een passie heb voor het Nederlandse lied. En daar promote ik ook weer de Nederlandse artiesten, zeg maar. Ja. Met nieuwe liedjes. Maar,
1: Ken jij ze zelf? Jij ziet nummers van Tino Martin, Wolter Kroes, Thomas Bergen, Gerard Joling. Je kent ze allemaal?
2: Ja, ik kom ze ook allemaal tegen. Dus dat is ook heel leuk. En dan zeg ik wel eens, ik zing wel eens een nummertje van jou. Maar het leukste is dat ik met Jeroen Derksen werk. En Jeroen Derksen is verantwoordelijk voor de doorbraak van Thomas Bergen.
1: Ja.
2: Dus dat moet ook niet vergeten worden. En dat is weer de producer die dus nu mijn liedjes maakt. Dus dat is ook leuk.
1: Ik hoor al dat jij daar natuurlijk wel veel verwachting van hebt.
2: Ja, zeker. Jeroen en ik kunnen heel goed met elkaar. Ik zit volgende week weer in de studio. Dus,
1: wanneer komt jouw doorbraak dan? Kom maar,
2: Michael. Nou, Jeroen, vertel het maar even. Het ligt ook aan de muziek natuurlijk wat je maakt. Maar, en het publiek natuurlijk. Maar we doen ons best. En het gaat in mooie stapjes gaat het omhoog. Ja, we vinden het super hoe het nu gaat en waar ik ook nu sta. Dus ik mag niet klagen. Dus,
1: het mag niet klagen. Je weet dat het in Twente wat het betekent, hè?
2: Zeker, ja ongetwijfeld.
1: Dat donders goed, Geert, eigenlijk.
2: Daar gaat het zeker.
1: Nou, straks meer nog van jou. Maar ik wil je eigenlijk gewoon wel eens lekker horen zingen. Want jij timmert hard aan de weg. En wat ik wel leuk vind, veel covers, maar ook heel veel eigen nummers, hè?
2: Ja, we hebben al 25 eigen liedjes gemaakt, waarvan ook heel veel nog op de plaats. plank liggen die allemaal nog uit gaan komen. Dan heb ik gezegd, volgende week zit ik weer in de studio met ook een heel leuk liedje wat we gaan maken. Dus,
1: wat ga je nu voor ons zingen als eerste?
2: We gaan een liedje doen, we dansen tot het ochtendlicht. Een lekker zomers liedje. Is ook echt wel lekker voor op de radio, voor de luisteraars. Dus,
1: Jij je installeren?
2: Ga ik doen.
1: Alvast mijn camera aanzetten, dan ga ik jou filmen. Maar dan kan je dat allemaal weer lekker delen op de sociale media. Zoals hij neemt nog even lekker een slokje koffie. En dan kan ik vertellen dat wij gaan luisteren naar Michael. Straks gaan we nog verder met hem praten, want ik wil weten waarom hij naast zingen ook zo enorm houdt van tuinieren. Ik heb een behoorlijke tuin, dus daar kunnen we straks nog wel even over doorgaan met elkaar. Hij timmert hard aan de weg. Dus niet alleen in Nederland, maar ook in België. Daarover straks ook meer. Ik ga aan de kant, ik ga ruimte maken voor Michael. Hij gaat zingen. We dansen tot het ochtendlicht.

0: Weet u dat?
1: Ja, de weet u dat vraag rond de klok van half. Nou, heel ietsjes later, maar dat is ons vergeven, toch? De vraag die gesteld wordt door de Overijssel Academie. En ik heb aan de telefoon Albert Bartels. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hey. Op deze mooie zondag. Schiet de zon bij jou in Zwolle?
2: Ja, nou, ik kom net in Zwolle aan. Ik kom in Dalfsen. In Dalfsen was mooi weer.
1: Ja.
2: Hier is wel iets meer wolken.
1: Ja, dat gevoel had ik er een beetje. Dat wat meer naar het westen in de provincie het ietsje minder wordt. Nou ja, misschien komt dat nog, hè?
2: Pas.
1: Heb je al een beetje door naar moederdag of doe je er niet aan?
2: Nou, ik ga straks naar mijn schoonmoeder.
1: Ja. Oh, nou, mooi toch?
2: Mijn moeder is uit de tiet, dus kan niet meer. Maar mijn schoonmoeder is nog toch al weg.
1: Ah, wat netjes. Wat ben je toch ook een goede schoonzoon?
2: Ja.
1: Toch?
2: Ik zal het overbrengen.
1: Ben je favoriete schoonzoon, of dat niet?
2: Nou.
1: Dan moet je gewoon vragen voor gidsen senior gids toch doen.
2: Ja, ik ga gewoon.
1: Nou, Albert, je hebt weer een mooie vraag voorbereid. Het is een open vraag, dus wie maakt jullie toes lekker niet te makkelijk. Je moet goed nadenken of weet ik veel, de media maar raadplegen of te googlen. Maakt mij niks goed. Gooi de vraag er maar eens in.
2: Ja, nou, we waren afgelopen vrijdag bij de prijsuitreiking van Laurens de Dent. Die kreeg de Johanna van Burenprijs.
1: Ah, was mooi. Ik was er ook. Ja, was top.
2: Mooi hand. Ja. Nou, Laurens kent iedereen natuurlijk. Theatermaker, acteur, schrijver, dichter, een nummer op. Echt een veelzijdig talent. De jongeren in Ollegrond zat hij ook in. Maar dan wil ik weten, hij kreeg de Johanna van Burenprijs. Wie was Johanna van Buren?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Ja, door is de priester vernoemd. Dus maar wie was Johanna van Buren eigenlijk? 074-2456-665. Of appen, maar ik denk dat bellen in dit geval sneller is. De beller is sneller, zeggen we altijd. En wie was Johanna van Buren? Je hoeft niet alles te wennen. Je hoeft niet de doopsteel te lichten, zeg maar. Maar wie wil wel een beetje, hè?
2: Waarom zijn bekend? Waarom is er priester nog?
1: Oké, nou, wie hebt iemand aan de lijn? Goedemorgen.
2: Oh, dat is nou.
1: Ja.
3: Goedemorgen.
1: Ja, met wie?
3: Met Jan Lammering.
1: Jan?
3: Johanna van Buren.
1: Ja.
3: Dat is van mij een dichteres.
1: Een dichteres. En weet je er nog wat meer van?
3: Nee, meer voor mij een beetje meer. Misschien ongetwijfeld meer van vroeger of zo, dat weet ik eigenlijk niet. Ze komt door de Hellendoorn, hè?
1: Komt door de Hellendoorn, zeg hij. En dichteres Albert, ben je al tevreden?
2: Ja. Ja, het is wel één keer goed eigenlijk, of niet?
1: Ja, dat moet niet bepalen. Dat kan ik niet bepalen, natuurlijk. Hè.
2: Ik vind in één keer helemaal goed.
1: Wat ben je toch ook aardig weer?
2: Ja, het is een mooi dag. Ja. Ze is iets van vroeger. Ze is overleden in 1962.
1: Dat is ook al even lenen, hè?
2: Ja. Dat is alleen maar lenen, ja.
1: Ja, ik kan hier niet kent zijn.
3: En geboren in 1831.
1: Kijk, in één keer komt het geheugen weer naar boven.
2: Nou, helemaal goed.
1: Ja, 18.
3: En door Albert de groeten.
1: Ik moet al, mag je zelf doen? Albert is aan de telefoon.
3: Oh.
1: Zeg maar even wat, Albert.
2: Dank je wel.
3: Albert, hallo, de groeten nog.
2: Ja, aan van wie?
3: Van deze kant. Wie
2: ja, dank je wel.
3: Een keer tegenkomt bij de pot in Barreklo.
2: Oh ja, nou weet ik het weer. Ja, je hebt gelijk.
3: Oude nog veel met elkaar praat.
2: Ja, zeker hebben we dat. Ja, nou weet ik het weer. Ja.
1: Kijk aan, jullie kennen elkaar nog. Hartstikke mooi. Ja, blijf aan de lijn, want dan kunt u even uw naam en telefoon om noteren. Want dan krijg je dit echt een mooie boekje. Zonder meer is het interessant. Overijssel in 25 vragen. Hoe het oosten werd wat het is. Ook een uitgave van de Overijssel Academie. Nog heel even, Albert. Iets meer nog, oude Johanna van Buren?
2: Ze is altijd vrijgezellig blind trouwens.
1: Oh, oké.
2: Dat vind ik ook wel. Dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. Ja, en ze is zeker in Salland en Twente echt een grote bekendheid. Nog steeds. Dat is best wel bijzonder. Mm-hmm. Omdat ze zo lang in de tijd is. Maar ja. Nog steeds is zeer geliefd.
1: Ja, en ik denk in die tijd ook best bijzonder dat een vrouw zo schreef. En ze begon trouwens ook op latere leeftijd. Hè? Op je 46ste.
2: Ja, 49ste.
1: Ja, begon ze dan met... Dus voor iedereen die denkt van... Ah, maar zit, is dat te laat? Het is nooit te laat, hè?
2: Ja, nee, precies.
1: Nooit te laat. Om creatief te worden.
2: Eenmaal over die prijs uit Oudertem nooit kreeg. Maar er werden al een heleboel mooie mensen die de prijs hadden. Willem Wilming, Herman Finkers, Benny Joling, Daniel Lorus en Johannes Verstegen. Dus Laurens zit in een hartstikke mooi rij.
1: Het is wel een rijtje, een eervolle prijs om te krijgen. God, ze ook niet zomaar uitreiken. Daar wordt echt wel selectie gedaan. Dus, ik denk net als hij dik verdient dat Laurens den heeft kreng. En ik weet dat Laurens op dit moment alweer nadruk is in Heizingen met een mooie theatervoorstelling Los van de Grond. Succes door in Heizingen, dat wil ik nog heel hem zeggen. Albert, dankjewel.
2: Ja, hier ook, meneer.
1: Voor een mooie vraag en een mooie uitleg te bieden. Een mooie zondag nog, inderdaad. Wie, trouwens, wie gaat een nummer draaien wat I heel graag wilt horen, weet ik?
2: Oh, dat is Oedervlog, denk ik, of niet?
1: Nee, het is niet aanvraag, nee. Maar ik weet dat I dat heel graag hoort, namelijk Jan Henk de Groot. Klopt toch?
2: Oh, die. Oh ja, nee, sorry. Ja. Nee, moederdag. Het is moederdag natuurlijk. Nee, de mama van Michel.
1: I snapt het helemaal. Nou, dat dreef hij speciaal voor uw schoonmoe. Kan uw dag niet meer stuk. Dag Albert. Yo.
2: Hoi.
0: Weet u dat?
4: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

Jan-Henk de Groot, hij maakt deel uit van de troubadours. Die komen uit Groningen. Mama van Michel. Mamme, moet ik zeggen op synchronisch. Mamme van Michel. Wij gaan luisteren naar een andere artiest met een En die mag je nooit meer vergeten. Ga ik in ieder geval nooit meer vergeten. Want zoveel sfeer brengt hij nu wel vandaag. De laatste nieuwe single van hem. Daar gaan we naar luisteren. Het maakt niets uit. Hier is Maiko.

0: Maaiko, woehoe! Ja, ik was je gelijk aan het filmen, jongen. Want dan, we zijn hier voor alle markten thuis. Ga lekker weer naar jouw plek toe, naar je microfoon. De andere microfoon, niet de zangmicrofoon. Dan wil ik nog even verder met je praten. Dit was namelijk de laatste nieuwe single.
1: Het maakt niks uit,
0: inderdaad.
1: Zeker.
0: Vertel even, welk nieuw materiaal, waar ben je allemaal mee bezig?
1: Nou ja, dit liedje gaat eigenlijk nog heel erg goed in Nederland en België natuurlijk. En die is ook gemaakt door mijn producer Jeroen Derksen. En er liggen al wel wat liedjes klaar. Dus in juni komt er sowieso een nieuwe single. Noorderzon heet die. En we zijn bezig met nieuw materiaal. Dus er komt genoeg aan.
0: Ja. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat bij jou? Is het lastig? En trouwens, ben je fulltime met muziek
1: ja,
0: bezig?
1: Ja, zeker weten. Alleen ik ben... eigenlijk ben ik ook hovenier. Dus,
0: Vandaar die tuinen. Nou snap ik.
1: Ik doe ook nog tuinen, inderdaad. Ja, ja. Dat doe ik ook nog wel hier en daar. Ik heb heel veel mensen waar ik ook de tuin doe en zo. En dat vind ik ook heel leuk. Om te doen. Maar
0: is dat jouw
1: passie.
0: Vak ook eigenlijk?
1: Ja, is ook mijn vak. En dat is ook echt mijn passie. Maar als ik vandaag of morgen moet kiezen voor wat ik eigenlijk zou willen doen en waar mijn hart ligt, is het echt het podium
0: dat
1: en artiest zijn. Dus,
0: maar je kan in de tuin ook heerlijk zingen, hè? Je kan...
1: Ja, dat doe ik dan eigenlijk niet. Heel weinig. Ik luister wel radio, maar dan luister ik meestal naar Radio Oost. Dus,
0: kijk, zo horen wij dat graag.
1: Mooi,
0: ja, maar die omslag heb je nog niet helemaal gemaakt naar fulltime artiest, zeg maar. Maar ben je, dat is wel wat je graag zou willen.
1: Nou ja, eigenlijk ben ik het wel fulltime. Het is wat ik doe, eigenlijk best heel veel optredens. Elk weekend sta ik wel op podium natuurlijk. Alleen, ik vind de combinatie gewoon leuk. Dus ik vind het ook wel leuk om door de week wat te doen te hebben. Dus vandaar die tuinen erbij. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Maar
0: het lijkt mij een mooi moment om eens eventjes de vraag van Wilfried Poorthuis erin te gaan gooien. Wilfried is iemand die heel veel kennis heeft van alle streektaalartiesten. Maar ook van streekartiesten. En hij zei ook, Michael moet je een keer hebben. Dan ben ik wel eens benieuwd wat voor vraag Wilfried heeft aan jou. Luister.
2: Hoi Michael, mooi dat je er bent. Ik wil beginnen met een compliment. Want ik heb je al een paar keer zien optreden. En ik heb zelden iemand gezien met zoveel enthousiasme en drive om er een mooi feestje van te maken. Mijn vraag aan jou is, er breken veel volkszangers door op dit moment. Denk jij nooit eens van, waarom ik niet?
1: Ja, zeker weten. Nou, daar zijn we dus hard mee bezig, hè? In de studio. Maar ik vind het leuk wat hij zegt. En daar ben ik echt dankbaar voor. En ik vind het ook mooi dat mijn naam wel gevestigd is, zeg maar, Maaiko. Dus daar ben ik sowieso blij mee. Ja, we hopen natuurlijk allemaal nog een keer een liedje te maken wat heel Nederland mee kan zingen van Maaiko. En daar gaan we ons uiterste best voor doen.
0: Ja, je hoeft er maar één te hebben, Maaiko. En dan is het echt het landelijke podium daar.
1: Ja,
0: hè?
1: Jullie steunen nu al een heel mooi podium voor mij vandaag.
0: Dus zit er een nummer bij jouw nieuwe nummer? Bij dat je denkt, vaak hoor je dat mensen zeggen, ja, ik had gelijk in de gaten, dat gaat hem worden.
1: Nou, we hebben nog steeds wel bij Het Maakt Niets Uit dat het nog veel kan doen, want we merken gewoon dat hij steeds harder gaat en beter gaat. En als je naar de streams kijkt, gaat hij ook erg lekker, zeg maar, op het Spotify gebeuren. Maar je hebt toch echt radio en tv nodig. En dat gaat nu ook best wel veel loskomen. Ja, we hopen gewoon echt een keer, net als iedere andere artiest en collega natuurlijk, dat je een keer een liedje hebt wat te raken is.
0: Ja.
1: Maar je ziet het ook aan Yves Berens en Tino Martin. En op een gegeven moment, als je veel liedjes uitbrengt, kan er zomaar een keer wat tussen zitten.
0: Absoluut, zo werkt het. Ik dacht nog wel even, al die artiesten die jij dan tegenkomt en waarvan jij zegt, Wolter Kroes en noem maar op. Ik zing nummers van jou. Dat vinden ze allemaal goed. Hoe gaat dat in dat wereldje?
1: Ja, dat klopt. Nee, dan mag je gewoon zingen, maar je moet het natuurlijk wel melden bij de Buma Stemra.
0: Daar is niet iets van dat er afgunst is, dat ze denken, oh, weer een nieuwkomer, de markt wordt weer krapper.
1: Nee, dat helemaal niet. Want kijk, ik zing natuurlijk al 16 jaar lang al. En heel veel mensen kennen mij natuurlijk al wel in die wereld. Ik merk wel dat de vijver steeds groter wordt. Maar aan de andere kant is het ook heel leuk natuurlijk. Want je merkt dan ook dat het Nederlandse lied steeds populairder begint te worden.
0: En, de markt is nog niet verzadigd.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Het is echt ook veel optredens van privéfeesten tot festivals wat er allemaal aankomt.
0: Ja.
1: En wat ik doe. Maar dit is gewoon echt mijn passie. En ik hoop gewoon een keer, net wat Wilfried zei, denk ik, een klapper maakt en dan...
0: Ik zat net te denken, en een keer een lekker Duitstalig nummer, joh. Een beetje jatten, zeg maar, oneerbiedig. eigen tekst erop. Dat doet het goed, Michael, hoor.
1: Ja, dat geloof ik best wel, inderdaad. Maar net wat ik ook net zei, en tegen jou, Het Maakt Niets Uit, dat zou ook nog in het Duits kunnen, in principe.
0: Je kunt ook omdraaien. Dat kunt ook omdraaien. Doen,
1: mijn producer woont in Duitsland, dus ik zal hem volgende week eens even vragen.
0: Is nog groter dan de Nederlandse markt.
1: We kunnen het proberen.
0: Ja, precies.
1: Moet je hem wel draaien dan?
0: Ik zal hem als eerste draaien. Maar daar zijn natuurlijk ook grappige dingen die via die weg zijn.
1: Ja, je ziet het ook bij Marco Schuitmaker bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Dat zie je ook natuurlijk, dat hij dat ook probeert in Duitsland. En Thomas Berg heeft dat jarenlang geprobeerd. Jan Smit, noem maar op. Maar ja, we focussen ons nu echt wel op Nederland en België. En we zijn al heel blij dat België erbij gekomen is, Vlaanderen. En natuurlijk mijn eigen regio hier natuurlijk, heel Overijssel en omstreken heel Nederland.
0: Maar je gaat nog niet met een zachte G
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar het gaat alle kanten op. Gisteren nog in Rotterdam geweest.
0: Ja, dus, wat was dat voor
1: ja, privéfeest ook. Dus we gaan echt door heel Nederland. Dus,
0: gaaf, hè?
1: Het is gewoon fantastisch wat ik allemaal meemaak.
0: Is dit een jongensdroom?
1: Ja, dit is wel een droom die uitkomt, ja. Oh. Ja, zeker. Oh. Ja.
0: Nou, mooi. Ik vind het super. Maiko, nog tot slot eigenlijk. Slot, je gaat gewoon lekker weer terugkomen een keer, hoor. Dat lijkt me hartstikke fijn.
1: Dankjewel.
0: Maar waar gaan we jou zien, horen? Waar kunnen we meer van jou lezen?
1: Nou ja, 21 mei doen wij in Losser een heel leuk muziek optreden met meerdere artiesten. Dat is dan weer van de collega's van RTV Losser onder andere. Dat hebben wij bij Erve Kranensberg, dat ken je natuurlijk wel.
0: Ja, Kranensberg, ja.
1: Dat is ook fantastisch, 21 mei, met allemaal Hollandse artiesten waar ik zelf ook optreed. Maar ja, zoals vanmiddag heb ik ook nog een optreden in Apeldoorn. Dus eigenlijk overal nergens. Maar eigenlijk meld ik alles wel op Facebook, Instagram en de website natuurlijk, zangermaiko.nl. Ja. Dus alles is online te vinden. Dus dat gaat echt goed komen.
0: Ja, we gaan straks aan het einde, dus je moet vooral lekker blijven, gaan we een nummer draaien voor jouw moeder, hè?
1: Oh ja, dat zou
0: je. Oh ja, dat heb je ook. Maar
1: speciaal voor moeder
0: uit, hè? Speciaal voor moeder, maar dat doen we als laatste.
1: En voor alle moeders die kijken nu ook.
0: Nou zeker, dan maken we het ook nog heel even spannend ook. Dus blijf luisteren naar het einde. We hebben in tussentijd natuurlijk nog even een andere lekker nummer, maar straks het nummer voor jouw moeder.

The middle of the road, Sacramento. Ja, tot zover deze Thuis op een Zondag. Dank ook aan technicus Erik. Punt, alles in goede banen geleid. En volgende week heb ik de heleboel te gast, weet je nog wel. Busje komt zo, Gerard Oosterlaar komt hier. En die gaat lekker vertellen. En nou, aan vooral veel nummers draaien uit die goede oude tijd. En wat ze tegenwoordig doen. Blijf lekker luisteren naar Weekend Overijssel. Ik heb je

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer. Stihl, sterk werk.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID.

0: onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS-journaal.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Radio Oost. Weekend.

0: Nancy Boyd en Let's Hang On. Hey, goedemiddag. Weekend Overijssel. 7 minuten over 12. Gezellig dat je erbij bent. Leuk om wat van je te horen.
1: José de Bruin.
0: Dat ben ik. Ik ben er tot 2 uur. Ik vind het superleuk dat we zometeen weer een 12-letterwoord hebben. Ik heb hier een prijzenpakket voor je klaargelegd. En die kan jij winnen als je zometeen meespeelt met het 12-letterwoord. Nou, vandaag is een belangrijke dag, hè? Het is vandaag 10 mei. Het is vandaag Moederdag. Ja, voor de moeders die wakker werden met koude koffie, scheef ontbijtje op bed en kruimels door het hele huis. En die het straks stiekem zelf allemaal weer moeten opruimen. Het is Moederdag voor de moeders die hun kinderen vandaag even extra stevig vasthouden. Het is ook Moederdag voor de moeders die alleen nog een stem in hun hoofd horen of een foto tegen zich aandrukken. Het is Moederdag voor de vrouwen die een kindje moeten missen. Voor stilgeboren namen die nooit hard genoeg uitgesproken kunnen worden, maar voor altijd bestaan. Het is Moederdag voor de vrouwen die zo graag moeder wilden worden, maar bij wie het stil bleef. Het is ook Moederdag bij de moeders die hun kinderen moeten delen. Met een andere ouder, een andere week, een lege kamer. Het is vandaag Moederdag voor de moeders die vandaag doen alsof ze sterk zijn, terwijl het eigenlijk pijn doet. Het is Moederdag voor de kattenmoeders. Het is Moederdag voor de hondenmoeders. Voor de goudvismoeders die net iets te hard praten tegen het aquarium. Het is Moederdag voor vrouwen die zorgen. Voor vrouwen die dragen. Voor vrouwen die troosten en blijven geven. Zelfs als ze leeg zijn. Vandaag vieren we geen perfect plaatje. Vandaag vieren we liefde, zachtheid en opoffering.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Het goede doel op Radio Oost en alles geprobeerd. Hey hallo, het is je zondagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
1: Weekend Overijssel.
0: Dit is misschien wel de meest verrassende plek van Hengelo. Ja, dat vind ik in elk geval. Het is echt van alles wat. Als je geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld kunst of dans, of juist heel lekker gaat op techniek, dan moet je vanmiddag misschien wel eventjes naar OIFO in Hengelo. Zij gooien de deuren open voor iedereen die maar langs wil komen. Je kunt er genieten van workshops, van proeflessen en natuurlijk van het Techniekmuseum. Manager van het OIFO Kunstschool, Mirjam van der Leer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, en staat er buiten al een hele lange rij?
2: Ja, nee, er staat nog geen lange rij. We zijn heel snel de laatste pijlen aan het neerleggen. En we zijn er helemaal klaar voor.
0: Heerlijk, wat is er vandaag om al te doen? Want ik zei het al een beetje, het is eigenlijk van alles en nog wat, hè?
2: Ja, we hebben echt een open huis vanaf 1 uur. En je kan gaan etsen maken, je kan een trombone gaan uitproberen, of piano spelen, kijken hoe we met glasbewerking gaan doen. Maar je kan ook rustig even kijken bij de cursisten tentoonstelling, want we hebben een hele tentoonstelling van al het werk van beelden wat er gemaakt is. En wil je gaan dansen, is het ook mogelijk. Dus, maar ook het museum is vandaag toegankelijk. Dus je kan echt wel de hele dag een beetje hier rondwarrelen en een beetje je eigen dingen uitkiezen wat je leuk vindt om te doen.
0: Wat heerlijk. Ja, ik zei het al, ik vind het de meest verrassende plek van Hengelo. Ik denk dat jij het daarmee eens bent, hè?
2: Ja, zeker. Omdat het zo verschillend is.
0: Precies.
2: Ja, inderdaad, wat je al zei, het is van techniek tot oude ambachten. Ja, wie doet dat nou nog, bronschieten en edelsmeden? Dat hebben we gewoon.
0: Precies, bij jullie doe je dat. Is het dan ook specifiek bedoeld voor jongeren, voor kinderen, of mag ik er met mijn 36 nog steeds naartoe?
2: Ja hoor.
0: Gelukkig.
2: We hebben echt cursisten zelfs in de 90.
0: Oh, wauw. Oh, wat een gek. Ja. Zijn dat dan, moet ik dan denken aan hele oude mannen en vrouwen die op speechen toch staan weer te dansen?
2: Nou, dat is misschien een beetje gevaarlijk, maar wel bij de keramiek bijvoorbeeld.
0: Oh, ja.
2: Dat kan je natuurlijk wel tot heel lang doen. En beeldhouw ook.
0: Ja, dat is zeker. Ja, dat is een beetje goed. Een beetje in beweging blijven, sociale contacten onderhouden. Heerlijk. Ja,
2: de muziekinstrumenten natuurlijk ook hartstikke goed, ook voor het brein.
0: Ja.
2: Om dat goed actief te houden.
0: Ja, zeker. Is dit eigenlijk iets wat jullie vaker doen, zo'n open dag?
2: Ja, we doen het 1 keer per jaar. Om te laten zien wat we doen. Ook voor de omgeving in Hengelo. Wie zijn wij nou? En dan komen we een beetje cursisten te werven. We zijn wel erg gelukt dat wij... We gaan heel goed.
0: Oh, goed zo.
2: En we horen het allemaal in het land met muziekscholen. En dat allemaal niet overal heel fijn gaat. Maar hier gaan we heel hard. Dus voor nieuwe cursisten hoeft het niet. Maar we willen wel altijd gewoon toegankelijk voor iedereen blijven. En gewoon laten zien, dit doen wij en dit zijn wij.
0: Wauw, wat te gek. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik krijg hier dus helemaal de kriebels van. Ik wil dit heel graag. Tot hoe laat kan
2: ik vanmiddag?
0: Ja, maar tot hoe laat kan ik langskomen? Tot 2 uur maak ik programma.
2: Oh, nou, dan kom je daarna gewoon eventjes langs. Zorg ik dat er warme koffie is.
0: Oh, heerlijk.
2: En dan tot 4 uur zijn we open.
0: Tot 4 uur. Mirjam, dankjewel, hè, en heel veel plezier vandaag.
2: Gaat lukken. Tot vanmiddag. Doeg.

0: Jimmy Cliff op Radio Oost. Hey, hallo, gezellig dat je erbij bent. Even naar Ewout, hoor.
1: Yo, goedemiddag, Lucie. Ik ben net wakker. Groetjes uit Pessen, fijne moederdag.
0: Ja.
1: Een fijne zondag.
0: Dankjewel.
1: Groetjes van deze kant.
0: Ja, groetjes terug en goedemorgen.

hè, dat 12-letterwoord. Maar er zijn toch veel mensen in de app bezig met het 12-letterwoord. Op het spel staat een prijzenpakket van Radio Oost. Het enige, en dat is best lastig hoor, wat jij hoeft te doen is te raden welk 12-letterwoord ik zoek. Kijk je mee via TV Oost, dan zie je de letters verschijnen in je beeld. Anders dan moet je even pen en papier pakken en dan sleep ik je doorheen, zodat ook jij mee kan spelen met dat 12-letterwoord. Nou, 1, 2, 3, daar gaan we dan. Het 12-letterwoord heeft vandaag de cryptische omschrijving onzichtbare kracht. Het 12-letterwoord heeft vandaag de cryptische omschrijving onzichtbare kracht. Op het beeld zie ik twee letters staan. Er staat een plek 5 is Z. Dus Z op 5. En op plek 9 staat een H. Ik kan hier nog niks van maken, maar misschien jij wel. Onzichtbare kracht met op plek 5 de Z. En op plek 9 staat de H. Meespelen kan, hè? 06-4567-1-331. Bellen mag je ook doen op 074-2456-665. Ik hoop dat ik dan misschien jouw zakjes wel aan de telefoon heb. Nou, dat zou te gek zijn. Dan win jij namelijk het prijzenpakket. We loten een winnaar uit alle juiste antwoorden. En je mag meerdere keren meespelen. De Dire Straits hoor je zo. Naar Bruce Springsteen en The River.

0: De Dice Rates en Money for Nothing. Dit is Radio Oost op je zondagmiddag. We puzzelen allemaal. Met het 12-letterwoord komen veel foute antwoorden binnen. Zometeen even een aantal met je doornemen en dan hoop ik je een klein beetje op weg te kunnen helpen. Eerst naar het laatste nieuws uit onze provincie. Een bestuurder is vanochtend rond 9 uur met de auto in de sloot terechtgekomen in Almelo. De auto schoot van de weg, stak als spookrijder 2 rijbanen over en eindigt in het water. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De bouw van ruim 30 sociale huurappartementen aan het burgemeester de Beaufortplein in Markelo kan weer doorgaan. De Raad van State heeft de eerdere schorsing van de vergunning opgeheven nadat de gemeente extra onderzoek liet doen naar de parkeersituatie. Omwonenden en horecaondernemers die maakten zich zorgen over parkeerproblemen rond het complex. Volgens de woningcorporatie zijn de extra sociale huurwoningen hard nodig in Markelo en de regio. Overijssel en de gemeente in de provincie pleiten in Brussel voor strengere Europese regels tegen geluidsoverlast. Volgens het Europees Comité van de Regio's moet lawaai net zo serieus worden genomen als luchtvervuiling, omdat het slecht is voor de gezondheid en de natuur. Inwoners hebben vooral last van brommers, van scooters en van het verkeer, terwijl ook natuurgebieden hinder ondervinden van verkeersgeluid. Nieuwe Europese regels die zijn er voorlopig nog niet, maar provincies hopen dat het onderwerp hoger op de agenda komt. En in Windesheim wordt na ongeveer 500 jaar weer bier gebrouwen. Vrijwilligers die hebben onder leiding van dominee Christian Baan de oude kloostertraditie nieuw leven ingeblazen met het bier Thomas Trippel. Dat bier dat verwijst naar de tijd van de moderne devotie, de middeleeuwse beweging rond eenvoud, geloof en naastenliefde. Ja, en wij waren natuurlijk bij het eerste slokje.
1: Dit is ook een historisch moment, want dit is het echte eerste in Windesheim gebrouwde bier sinds heel veel honderd jaar.
2: Ik vind het heel leuk. Het geeft me heel veel energie. Niet alleen omdat het iets van de historie weer in beeld brengt en tot leven wekt, maar ook omdat we dat met elkaar kunnen doen.
3: Het bier verbindt.
2: Het verbindt, ja. Ja, zeker.
0: De initiatiefnemers hopen dat het bier uit Windesheim straks een vaste plek krijgt in de regio. Maar ja, dan is natuurlijk wel de vraag, hoe smaakt het kloosterbiertje?
4: Heerlijk.
5: Lekker hoor.
4: Dit is toch goddelijk, ja. Zeker.
0: Meer nieuws vind je op oost.nl en via de Oost-app. Het weer dan. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af met een matige noordoostenwind. Het wordt ietsjes frisser met maxima tussen de 16 en 18 graden. Morgen nog ietsjes kouder, want dan trekt een zwak koufront over Overijssel. Er is meer bewolking, plaatselijk kan dan ook een lichte bui vallen. Het wordt dan met 12 graden echt een stuk koeler. Ik kreeg een appje binnen, HOC, gisteren naar Henk Wijngaard. Wil je alsjeblieft iets draaien?
6: José de Bruin.
0: Even gecheckt welke dat dan moest zijn. Nou ja, dat kan er maar één zijn, hè? Henk, die stond gisteren in Nieuw-Leuzen en vandaag op Radio Oost.

Het is Gloria Estefan in Get On Your Feet. Hey hallo, we spelen het 12-letterwoord. Oh, heerlijk. Ja, ik vind het zo leuk dat er mensen dan bellen met allemaal foute antwoorden. Eigenlijk geniet ik meer van de foute antwoorden. Eerlijk is eerlijk, dat is ook een beetje gemeen voor mij. Maar zo is het wel. Hey José hier, 12:15 geweest. Zullen we eens even kijken naar wat foute antwoorden? Het 12-letterwoord is eigenlijk zo simpel als dat het klinkt. Je raadt het woord van 12 letters. Heb je het dan goed, dan ga je in de hoge hoed. En ja, wellicht trek ik jou dan uit. En dan, nou, hoppakee, win jij een prijzenpakket. That's it. Niet meer, niet minder. Ik krijg al klachten. Er moeten meer letters bij. Ja, oké, er komt zo nog een letter bij. Beloofd. Eerst maar even naar de app 06-4567-1-331. Even kijken hoor. Wie is dit? Oh, Ernie, die is altijd fanatiek aan het meepuzzelen. Die zegt, het is ongezondheid. Gezondheid? Nee, dat is niet. Het is niet ongezondheid. Op het bord staan nog maar 2 letters. De Z op plek nummer 5 en de H op plek nummer 9. Het had wel gepast, ongezondheid. Maar dat is niet waar. Moeizaamheid krijg ik binnen. Dat is een moeizaam antwoord. Dat is ook helaas niet goed. Ik denk dat het 12-letterwoord aanzethouder is. Nee, dan staat de Z op de verkeerde plek. En de H trouwens ook. En volgens mij zijn het ook meer... Nee, sorry Michel, is niet goed. Het spijt me. Jasper Willems, die zegt het is ongezienheid. Dat is ook niet goed. Deze is prachtig. Wat een ongelooflijk mooi woord. Ik heb dit ook nog nooit gebruikt, maar het is wel heel erg mooi. Even kijken, wie stuurt het in? 1, 2, 3, even kijken of ik klik. Oh, Ellen. Ellen die zegt horizonhemel. Of horizonhoog. Prachtig, Ellen. Alleen niet goed. Wazigheid. Wazigheid. Maar dan wazigheid met CH? Nee, het is helaas niet goed. Het antwoord op het 12-letterwoord is volgens mij duurzaamheid. Groeten van Marlies Roelofs. Marlies, de groeten terug. Het is helaas niet goed. Wel een prachtig paard, zeg, waarmee op de foto staat. Heel mooi. Robert van Essen die zegt... Hey José, het is zelfzaamheid. Dat is ook niet. Nee, dat is het ook niet. Helaas. Heb je nog een letter? Ik kom er niet helemaal uit. Wim, ja, komt er zo meteen aan. Dirkje zegt... Hey José, dat 12-letterwoord, hè, is dat... afwezigheid is niet goed. Inge Hesselink uit Oldenzaal zegt, is het ongezienheid? We zitten wel heel erg in de heids, hè? Werkzaamheid. Werkzaamheid, zegt Johanna. Nee, dat is ook niet goed. Nee, het is echt best wel nog een ingewikkeld, volgens mij, woord. Heilzaamheid, zegt Hans nog. Het is echt niet buigzaamheid. Behulpzaamheid? Nee, dat is allemaal niet goed. Nou, zullen we er gewoon maar een letter bij doen? Het 12-letterwoord. De cryptische omschrijving is onzichtbare kracht. We hebben tot nu toe 2 letters. Wat gebeurt er nou als ik eentje verder klik? 1, 2, klik. Oh, nou, daar komen 2 letters bij. Dat is best wel oké. Onzichtbare kracht is het 12-letterwoord. De cryptische omschrijving. We hebben nu op plek 4 een G. Op plek 4 staat een G. Op plek 5 staat de Z. Maar ik denk wel dat we kunnen concluderen dat het eindigt op heid. Want op plek 9 staat nog steeds de H. En het woord eindigt met de D. Dus, nog even, resume. We hebben op plek 4 de G. Op plek 5 de Z. Op plek 9 de H. En op plek 12 de D. De cryptische omschrijving is onzichtbare kracht. Ik denk dat je het nu eigenlijk al wel weet. Ja, ik geloof wel eigenlijk in jou. En ik denk dat jouw puzzelkrachten wel zo goed zijn dat je het al weet. Jouw antwoord doorappen mag je doen via 06-4567-1-331. Of bel naar 074-245-6665. Uit alle goede antwoorden lood ik straks je

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bouw.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
11: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
12: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
11: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
13: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
11: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een

0: eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
2: Beeldentuin Mariënheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
15: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: De trends op je zondagmiddag met een shout. Hey, hallo.
1: Weekend Overijssel.
0: 8 over 1 en we zitten met ons handen in het haar. Volgens mij allemaal.
1: José de Bruin.
0: Een 12-letterwoord heeft als cryptische omschrijving onzichtbare kracht. Op het bord staan nu 4 letters, 4 van de 12 en het gaat alle kanten op. Ja, dus echt, ik vind dat zei ik net ook al, stiekem ook best wel heel erg leuk dat het niet in één keer te raden is. Het 12-letterwoord met onzichtbare kracht. Ja, dat kan natuurlijk ook van alles zijn. We zijn er wel over uit dat het waarschijnlijk gaat eindigen op heid. Dus H-E-I-D. Maar ja, wat voor heid? Nou ja, in elk geval denk ik tot 1 uur of 2 veel gezelligheid. Je krijgt er zo weer een letter bij, hoor. En we kijken even naar een stemlijstje. Want die vinyl top 100 komt er natuurlijk uit.

0: is Fleetwood Mac en Seven Wonders op Radio Oost. Mooi dat je erbij bent op deze zondag. Ach, wat word ik veel gebeld over dat 12-letterwoord. Hartstikke leuk. Als ik het niet meteen oppak, komt het omdat het gewoon heel erg druk is. Zometeen krijg je er weer een letter bij. Maar eerst naar iets anders heel belangrijks.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: Vanaf volgende week is het zover. Dan draaien we veel van vinyl. Draaien we eigenlijk het beste van vinyl, vind ik stiekem. Ja, het zijn echt heerlijke weken. Omdat die ook mede bepaald worden door jou. Jij bepaalt wat jij wil horen op de vrijdag. Want dan is er de Vinylweek Top 100. En dan draaien we dus 100 platen van vinyl. Jij mag bepalen wat op 1 komt. Je mag bepalen wat op 100 komt. Moet je alleen even jouw stemlijstje invullen. Dat doe je op oost.nl. Daar vind je vanzelf de Vinylweek. Daar klik je op. Nou, dan vul je zomaar even je lijstje in. Heerlijk is dat. Alhoewel het, dat overkwam mij wel een beetje moeilijk kiezen is. Want je hebt 30 plekjes en die zitten zo vol. Is dat ook zo bij jou, Willemien? Willemien, ben je er nog?
2: Ja,
0: oh, ja. Nou, oké. Okay. Ja. Was het ook zo bij jou dat je het allemaal zo gevuld had?
2: Er is zoveel keuze van de platen in onze tijd toen wij jong waren. Heerlijk.
0: Ja, is het ook. Je bent nog steeds je klinkt hartstikke jong, Willemien.
2: Ja, dat ben ik ook.
0: Nou, precies. Jong van geest in elk geval, toch?
2: Ja, ja.
0: Wat is er nou anders als je nou denkt aan die tijd van toen vergeleken met nu?
2: We konden heerlijk swingen. We hadden een leuke jeugdclub hier in het dorp. En ja, we gingen veel uit in de weekenden. En het was allemaal geweldig. Muziek, heerlijk.
0: Heerlijk. Waar ben je opgegroeid, Willemien?
2: Hier in Heten.
0: Oh, je bent gewoon in Heten geboren, getogen en nooit meer weggegaan.
2: Nou, eventjes weg en weer terug, ja.
0: Kreeg je spijt, ja?
2: Ja, nou zoiets, ja.
0: Ik herken dat wel, ja. Dan denk je altijd, moet weg, moet naar een grote stad. Ik heb kriebels, kriebels, kriebels. En dan vervolgens ben je zo weer terug.
2: Ja, helemaal goed, ja.
0: Precies. Ja. Nou goed en leuk. En je ging veel uit daar in die omgeving. Veel swingen, zei je al. Op welke muziek deed je dat dan?
2: Ja, ik had mijn lijst ingevuld. Er waren zoveel keuzemenu's van muziek. Ik ben fan van heel veel muziek. Alleen niet van hardcore.
0: Alleen niet van hardcore. Je vindt alles goed, maar die knetterharde stampmuziek die hoeft van jou niet zo.
2: Nee. Oh ja. Maar voor de rest maakt het alles. Ja.
0: Wat heb je nou? Wat is het nou zo specifiek aan hardcore? Heb je slechte ervaring met hardcore?
2: Nou, ik wil nog wel lekker zwingen. Maar dat was ook in onze tijd nog niet zo.
0: Dus, nee, dat is ook zo. Ik moet zeggen, het was mijn tijd wel. Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb echt het bloed uit mijn oren zo'n beetje. Het is echt. Maar goed, ieder is zijn eigen ding, hè. Wij hebben bijvoorbeeld meer met de Moody Blues.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Of met Bruce Springsteen, The River, heb ik zo net nog gedraaid. Ja, prachtig liedje.
2: Ja, die had ik er ook bij gedaan, ja. Er zijn zoveel keuzes, maar het is lastig van. Er is zoveel mooie muziek in onze tijd.
0: Ja. Wat vind je nou de allerbeste plaat die erop staat?
2: Ik heb Sweet Caroline gevraagd om te draaien met speciale herinneringen. Mm-hmm. Maar ik kan eigenlijk geen keuze maken. Alles is mooi.
0: Oh, dat heb ik precies zo.
2: Ja, avond van weinig groot is mooi. Zoveel.
0: Ja, ik denk altijd, ze krijgen echt een zware taak. Als ik later tussen de plankjes lig, zeg maar, wat ze dan moeten draaien op mijn begrafenis, ik heb echt geen idee. Kan alles zijn.
2: Nou, daar heb ik ook zoiets. Ik heb al eens een keer een lijstje gemaakt.
0: Oh ja. Maar ondertussen is hij ook alweer veranderd.
2: Dat denk ik wel. Ja. Er komt een keer wat anders bij, ja.
0: Maar je zei, Willemien, je hebt een bijzondere herinnering aan Neil Diamond en Sweet Caroline. Wat is die dan?
2: Nou, dat brengt sfeer. Ik had pas iemand die overleden was en die wou het ook graag draaien, want dat was ook zijn lievelingsnummer. En ja, als ik die hoor, dan begint alles een beetje te stromen. Dat is geweldig, vind ik hem.
0: Alles begint een beetje te stromen. Wat is dat dan?
2: Nou, je wordt vrolijk, je wordt blij, je kan er wat emoties in kwijt, van alles. Ja.
0: Heerlijk. Nou, zet hem knetterhard. Dank je wel, Willemien, voor het invullen van je stemlijstje. En als bedankje krijg je ook nog een klein cadeautje van ons opgestuurd.
2: Oh, hartstikke leuk. Nou, jullie succes met het programma.
0: Dank je wel, Willemien. Heel hard meezingen dan, met Neil Diamond.
2: Ja. Doei, dag.
0: Doei, mooie zondag.
2: Dank je, hetzelfde. Doei.
0: Ik hoop dat het bij jou ook gaat stromen. Nou, met z'n allen dan maar even inzetten.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

Sugar. Hey, hallo, Harry Styles en Watermelon Sugar op Radio Oost. Het is 2:04. Mooi dat je nog steeds bij bent. Krijg klachten. Ja, heel veel klachten. Het 12-letterwoord. Het is niet te raden. Het is onduidelijk. Het is heel veel, maar niet goed. Het is, ik denk dat ik wel flink wat goede antwoorden heb gekregen. Maar het gaat toch nog een beetje alle kanten op. Het 12-letterwoord, het cryptische omschrijving daarvan, is onzichtbare kracht. Zal ik gewoon één ding zeggen wat heel veel binnenkomt en wat het dan niet is? Want ik vind het ook sneu. Ik word veel gebeld met dit antwoord en dan moet ik zeggen, nee, sorry, dat is fout. Nee. Ik word namelijk veel gebeld over het woord buigzaamheid. Buigzaamheid. Buigzaamheid is niet goed. Als je nou in je hoofd had van, hey, het is buigzaamheid. Helaas, ik zie alleen maar appjes binnenkomen met buigzaamheid. Ik ben heel buigzaam, heel flexibel. Ik wil je graag helpen, maar dit is niet het goede antwoord. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving is onzichtbare kracht. Ik doe er nog één keer een paar letters bij. 1, 2. Ah, nu weet je. Nu weet je, ik weet het zeker. Als je meekijkt via TV Oost, dan zag je net in beeld verschijnen een Z. De Z, het woord begint met een Z. Dan krijgen we op plek 4 de G. Dan krijgen we op plek 5 de Z weer. Dan op plek 9 de H. Oh, en dan hebben we ook nog een letter erbij. Ja, dat heid wisten we eigenlijk al, toch? Op plek nummer 11 staat nu de I. En op plek 12 de D. Ik weet zeker dat je... Ik durf bijna mijn hand ervoor in het vuur te steken dat je hem nu weet. Je antwoord insturen mag via 06 44

De Capson Brothers en Que Será Mi Vida op Radio Oost. Het is 2:58. Dit is het laatste nieuws uit onze provincie. De energiefabriek bij de rioolzuivering in Hengelo blijkt al jaren zonder geldige vergunning te draaien. De provincie Overijssel vergat destijds een handtekening te zetten. En daardoor lijkt de fabriek op papier te veel stikstof uit te stoten. Het waterschap wil de fabriek niet stilleggen omdat het te veel geld kost en belangrijk is voor de rioolzuivering. Samen met de provincie wordt gezocht naar een oplossing. Een bestuurder is vanochtend rond 9:00 met de auto in een sloot terechtgekomen in Almelo. De auto schoot van de weg, stak als spookrijder 2 rijbanen over en eindigt in het water. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De bouw van ruim 30 sociale huurappartementen aan de burgemeester de Beaufortplein in Markelo kan weer doorgaan. De Raad van State heeft de eerdere schorsing van de vergunning opgeheven nadat de gemeente extra onderzoek liet doen naar de parkeersituatie. Omwonenden en horecaondernemers die maakten zich zorgen over parkeerproblemen rond het complex. Volgens de woningcorporatie zijn de extra sociale huurwoningen hard nodig in Markelo en de regio. Overijssel en de gemeente in de provincie pleiten in Brussel voor strengere Europese regels tegen geluidsoverlast. Volgens het Europees Comité van de Regio's moet lawaai net zo serieus worden genomen als luchtvervuiling, omdat het slecht is voor gezondheid en natuur. Inwoners hebben vooral last van brommers, scooters en verkeer, terwijl ook natuurgebieden hinder ondervinden van verkeersgeluid. Nieuwe Europese regels zijn er voorlopig niet, maar provincies hopen dat het onderwerp hoger op de agenda komt. In Nederland is Vieren Moederdag vooral klein en persoonlijk. Het blijkt uit nieuw onderzoek. Bijna de helft geeft geen cadeaus. Nee, derde die zegt, nou, ik vier het helemaal niet. Als we dan toch een cadeautje geven, dan zijn het vooral bloemen. Ja, je verwacht het niet. De meeste mensen besteden dan dus tussen de 10 en 25 euro eraan. Nou, vind nog maar een bossie voor 10 euro, dan ben je gespek kopen. Volgens het onderzoek vinden veel Nederlanders Moederdag niet zo belangrijk. En voelt het voor sommigen vooral als een hele sociale verplichting. Moet je weer bij je schoonmoeder op visite. Nou, dat soort werk. Het meer nieuws vind je op oost.nl en via de Oost-app. Gezellig om wat van je te horen via 06-4567-1331. Zometeen naar het antwoord op het 12-letterwoord. Ik denk dat je het al weet. Ik kom toch nog wel weer een hoop binnen dat allemaal fout is. Maar op een gegeven moment houdt het ook op, weet je wel. Het 12-letterwoord is de onzichtbare kracht. Misschien heeft het wat te maken met Moederdag. Begint met een Z. De vierde letter is een G. Dan komt er weer een Z. Plek nummer 9, daar staat de H. Op plek nummer 11 de I. En op plek nummer 12 de D. Wil je meespelen? Dat kan nog. Even kijken, precies 3 minuten en 12 seconden. José

0: Haten.
1: Mart Hoogkamer samen met Miss Montreal. Houden van haten. Heb je meegespeeld aan het 12-letterwoord? Hou dan even heel goed je telefoon in de gaten. Als ik je bel en je neemt op, dan win jij namelijk een prijzenpakket van Radio Oost. Daarin zit van alles. Met het logo van RTV Oost erop, volgens mij. Ik moet nog eens een keertje kijken. Ja, ik weet dat degene die de prijzenpakketten maakt, die kijkt altijd een beetje waar ze zin in heeft. Dus ik hoop dat het vandaag een goede dag is. Het is echt mooi weer, dus er komt vast allemaal hele leuke dingen komen erin. Goed, 12-letterwoord. Het cryptische omschrijving was onzichtbare kracht. We hadden al flink wat letters op het bord staan. Het begon met een Z, het eindigde met een D. Heb je meegedaan, hou je telefoon dan in de gaten. Ik hoop dat de telefoon ook wordt opgepakt. Niet opnemen is ook niet winnen. Zo streng ben ik ook.
2: Met Karin.
1: Karin, met José van Radio Oost.
2: Hallo.
1: Hallo Karin, wat heb jij een schattig hondje op de foto?
2: Dankjewel.
1: Oh, is dat jouw puppy?
2: Nou, puppy, ze wordt woensdag al 3 jaar.
1: 3 jaar? Oh, ja. Wat een dotje. Ja, we moeten het even uitleggen, hè, want veel mensen zien dit natuurlijk niet. Dat is een mooie labradorhond. Een hele... Ja,
2: nee,
1: gewoon,
2: een golden retriever.
1: Is de golden retriever?
2: Ja.
1: Ik had gezegd dat het... Nou, wat leuk. Ik... Ja. Hoe heet hij of zij?
2: Zij, Luna.
1: Luna. Luna en ja. Karin. Oh, en Luna ja. Is natuurlijk een schatje. Die vreet niks op. Die koudt niet aan de stoelpoot en zo.
2: Niet meer.
1: Ik wil dus heel graag een puppy, Karin. Maar ik durf het niet aan, want ik heb 2 kinderen. Nou, dat is eigenlijk wel genoeg.
2: Ja, precies.
1: Karin, ik denk dat dit 12-letterwoord dan ook wel een beetje gaat over jou en over Luna.
2: Ja, zorgzaamheid.
1: Zorgzaamheid, dacht je. Nou, zullen we dat eens even invullen? Even kijken of dat goed is. 1, 2, 3. Ik zie je op het scherm verschijnen dat helemaal goed is, Karin. Gefeliciteerd.
2: Oh, toppie. Dankjewel.
1: Jij krijgt een RTV Oost prijzenpakket. Nou, weet ik dat Jan Willem dus ook heel erg gek is op honden. Dus ik vraag even of hij er ook wat leuks doet voor de hond.
2: Oh, wat lief.
1: Ja, hè. Karin, nog één vraag aan jou. Wat zou jij willen horen op deze moederdag? Is dat normaal met Mama Warismi Pils? Of wil je dan toch liever Abba en Mamma Mia?
2: Normaal. Mama Warismi Pils.
1: Had ik helemaal goed ingeschat. Dankjewel, Karin. Een mooie zondag.
2: Jij hoor, dankjewel.
1: Doei.
2: Doeg.

0: Tribune.
1: Vanmiddag om 16:45. Go Ahead Eagles, PSV, FC Twente, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Telstar Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Blijven wel honderden prijzenpakketten sturen. Sorry. Ja, sommige mensen worden heel boos dat ze niet gewonnen hebben. Het spijt me. Maar ja, dan moet je volgende week gewoon weer meespelen. Dat is de enige oplossing die ik voor je heb. Het is 2:10. Hey, hallo, José hier. Het 12-letterwoord. Het juiste antwoord was zorgzaamheid. En dat allemaal in verband met Moederdag vandaag. Ik kreeg een leuk berichtje binnen van Rob.
1: Hey, José, toppetje voor mij. Wil je een plaatje voor iedereen? Percy Sledge met een Man Loves a Woman. Groetjes Rob.
0: Rob, de groetjes terug. En dankjewel voor deze plaat.

0: van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heet neps alle soorten hold.
9: Wat moet korter?
8: BRTT heb ze alle soorten hold.
9: Nee, korter.
8: BRTT heb ze volle hold.
9: Korter.
8: Een bult hold, BRTT.
9: Korter.
8: RTT hold.
9: Korter.
8: Hold.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus.
12: De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaan.

0: eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Radio Oost. De Oosttribune.
14: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
15: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbink.
1: Precies 8:08. Welkom bij weer een lange uitzending van de Oosttribune op Radio Oost. Want we zijn er tot 7:00, omdat de voorlaatste speelronde van de Eredivisie, de Vriendenloterij Eredivisie, al die wedstrijden tegelijk moeten worden gespeeld. En die beginnen allemaal om 16:45. Zo zijn we dan live bij Telstar Heracles Almelo. We zijn bij Go Eagles thuis tegen PSV. Fortuna Sittard tegen Pek Zwolle. En natuurlijk de kraker FC Twente thuis tegen Sparta Rotterdam. En daar zijn de belangen voor FC Twente natuurlijk groot. Kan het nog plek 3, misschien nog wel plek 2 worden. We gaan het er later over hebben. Ook in het lagere amateurvoetbal is het soms loeispannend. Bijvoorbeeld bij TVV in Enschede. TVV Vleringen, het verschil op de ranglijst. 1 punt in het voordeel van Vleringen. Vandaag TVV Vleringen. Dat is ook de voorlaatste speelronde in die vierde klasse. In een andere vierde klasse, de vierde klasse B van het zondagvoetbal op sportparken Doeschoor in Goor. SV Hector thuis tegen Bentelo. Bentelo de koploper met een puntje meer dan Hector. En dat ook nog met nog twee speelrondes te gaan. Hoe mooi wil je het hebben, Joop Vaarhorst, vanaf Goor?
2: Ja, veel mooier wordt het niet, Paul. In de absolute slotfase van deze competitie. Je zegt het al, nog twee speelronden en dan zo'n affiche. Bentelo kan vandaag dus kampioen worden. Moeten ze wel voor winnen. Ja, en wat als Hector wint? Dan klimt die ploeg weer over Bentelo heen. En dan heeft Hector de beste papieren om volgende week de titel in de vierde klasse B binnen te halen. En wat het vandaag niet beslist, zelfs Twente Goor en FC Eibergen maken nog kans om kampioen te worden. Dan moet het wel heel raar lopen, hoor. Maar ja, zijn dingen nog mee om die titel? Dus vier ploegen maken in deze competitie twee speelronden voor het einde nog kans op kampioen te worden. En het is geweldig druk hier op het Doeschoor. Ik denk wel 1000 man, diverse tappunten, een DJ en dan nog een port voetbal die inmiddels een minuut of 6 onderweg is. Het is nog 0-0. Weinig grote kansen gezien. Nu duikt Bentelo wel op voor het doel van Hector, maar dit gevaar wordt verijdeld door de doelman van Hector. Dus het moet nog een beetje losbranden. En jij loopt al langer mee, Paul, in het voetbal. Ja, wedstrijden zoals deze zijn vaak niet goed, hè?
1: Zijn vaak niet goed, inderdaad. En dan is het vaak degene die misschien het meeste geluk heeft, of degene die uiteindelijk de meeste veerkracht toont in dat soort wedstrijden en de minste spanning op de benen heeft, die gaan dat soort wedstrijden winnen. Nou ja, het Doeschoor, ik kom er heel vaak, dat weet je. Dus, daarom kijk ik ook
2: spannend,
1: mee.
2: Spannend, ja,
1: voor mij is het wel een beetje spannend, inderdaad. Maar inderdaad.
2: Welk gevoel zit je nu in de studio dan?
1: Ja, ik zit mee te kijken. Ik heb het op het scherm laten zetten, dus met welk gevoel zit ik hier?
2: Dat snap ik heel goed. Het is jouw clubpie.
1: Is mijn clubpie, inderdaad. Mooi. En ik hoop natuurlijk dat Hector die wedstrijd wint. En mijn neefje doet nog mee, ja, althans. Of hij zit op de bank, dat weet ik niet.
2: Ik zit te kijken. Hij zit op de bank volgens mij.
1: Hij zit op de bank. Oh, dan zal
2: Stijn Schabbink
1: zal misschien nog wel invallen. Hoe dan ook, straks meer van Job Vaarhorst vanaf het Doeschoor in Goor. SV Hector Bentelo, vierde klasse B, daar is het nog 0-0. En zometeen gaan we ook met Dirk de Braak contact leggen. Want die zit dus in Enschede bij die wedstrijd tussen TVV en Vleringen. Daarnaast natuurlijk de allermooiste muziek die u nog steeds aan kunt vragen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331 of anders bellen. Met 074-2456-665. Dit is de Oosttribune, tot 7:00.
0: De Oosttribune.
3: Sometimes the turn of the world still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell.

0: when.
1: Chef Special. If now, then when. Ja, zometeen dus even kijken hoe het gaat in Enschede bij die spannende wedstrijd tussen TVV en Vlieringen. Dat straks maar, nu maar eens even kijken in Goor bij SV Hector, vierde klasse B. Thuis tegen Bentelo, het gaat allemaal om het kampioenschap en dus de promotie naar de derde klasse. Wie heeft het beste van het spel, Joop Vaarhorst?
2: Het spel is nog niet heel best, maar we gaan nu wel de eerste grote kans van de wedstrijd krijgen. Want Hector mag op een meter of 17 aanleggen voor een vrije trap. En dat gaat Oleksandr Nikolajchuk doen, beter bekend als Sasha, de Oekraïne van Hector. Die mag aanleggen vanaf de cirkel, vanaf de 16. Dit is echt een grote kans hoor, de eerste grote kans in deze wedstrijd. Sasha met nummer 9 op de rug met de aanloop in de verre hoek. En dat is een hele goede redding van de doelman van Bentelo. Maar de aanval is nog in leven voor Hector, die bal wordt weer volgetrokken. Ja, en dan weet de verdediging van Bentelo die bal weg te ruimen. Maar hier was de eerste grote kans in deze, ja, toch eigenlijk wel bijna alles beslissende wedstrijd in de vierde klasse B voor Sasha. Ja, misschien kun je dat beter vertellen, Paul. Want het is best bijzonder hoe die jongen bij Hector is neergestreken, toch?
1: Ja, en dat heeft dan weer iets minder met die oorlog te maken. Oleksandr Nikolajchuk, Sasha noemen ze hem liefkozend inderdaad, is al een aantal jaren in Nederland. Heeft ook op verschillende plekken in Nederland gewoond en ook bij verschillende clubs gespeeld. En heeft ook nog in de opleiding gezeten bij Dynamo Kiev.
2: Dus dan kun je wel wat.
1: In vroeger, hij kan absoluut voetballen, maar hij is niet meer de jongste. Dat kun je ook zien inderdaad. Maar, en het is bovenal een hele aardige jongen die nog heel erg fanatiek is. En ook buiten de trainingen om vaak op het voetbalveld te vinden is om bijvoorbeeld vrije trappen te trainen. Dat zie ik dan wel eens als ik daar kom. Nou ja, het heeft tot nu toe nog niet geholpen, zie ik.
2: Maar, hij was wel dichtbij, maar die bal ging inderdaad werd goed gekeerd door de keeper. Was ook de hoek van de keeper, dus deze moest hij eigenlijk ook wel hebben. Maar dit was wel echt de eerste grote kans in deze spannende pot voetbal.
1: Spannende pot, dat is het zeker. En je had het ook over de kansen voor andere clubs op het moment dat het hier gelijk zou eindigen, Job. En dat is helemaal zo, omdat volgende week, en dat is weer jouw clubje, VV Twente tegen Bentelo speelt.
2: Ja, volledig objectief zijn we toch ook
1: vandaag. Kan even niet anders.
2: Thuis tegen Rekken. Nou, die zullen ze normaal gesproken wel winnen. Terwijl Bentelo er vandoor is. Voorzet richting Javiel. Maar die bal wordt daar goed weggewerkt door de verdediger van Hector. Maar het schot van ver, die wordt daar geblokt op de 16. De aanval blijft nog in leven. En dat is het buitenspel. En zegt de scheidsrechter, het is een vrije trap voor Hector. Want het is buitenspel. En ook wel goed om even te melden. Het zijn twee officiële KNVB-grensrechters, Paul. Want ik heb in het verleden zelf vaak bij Hector gevoetbald. Ja, ik kan niet anders zeggen, we zijn er wel eens ingevlacht hier.
1: Ja, maar dat is die lagere klasses gebeurd natuurlijk heel vaak. En dat is ons op andere velden ook wel eens gebeurd. Overigens, Vlieringen leidt met 1-0. We hebben even contact met Dirk de Braak, alleen die kan nog geen verbinding leggen. Dat is in die andere vierde klasse, waar het dus ook zo spannend is. Straks meer van Job Vaarhorst vanaf het drukke sportpark het Doeschoor bij die wedstrijd tussen SV Hector en VV Bentelo. En zoals gezegd, later deze middag natuurlijk ook weer de Eredivisie met de voorlaatste speelronde en vier wedstrijden die we tegelijk gaan volgen.
3: De Oosttribune.

0: Ja, dat hadden we ook alweer gehad. Er wordt heel veel gebeld en ook heel veel geappt naar 0645671331 voor verzoekjes. We proberen zoveel mogelijk mee te nemen. En het is natuurlijk moederdag, dus die verzoekjes mogen daar natuurlijk ook om gaan. Verder volgen we dus wat beslissingen in het amateurvoetbal. En later dus ook... ja, we hebben een goal volgens mij. Ik moet even naar Job Varens.
1: Ja.
0: Job.
1: Ja, Bentelo is op voorsprong gekomen in de 16e minuut van deze spannende titelkraker. Het is Javiel die die bal binnenschiet achter doelman Eekhout. Een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Daar kwam de aanval van Bentelo tot stand via die linkerflank. Dribbelde de vleugelaanval de 16 in. En die vond daar Javiel, stond volledig vrij. En die kon vanaf een meter of 11 tegendraads binnenschieten. De doelman van Hector Eekhout zat er nog met de voet aan. Maar kon niet voorkomen dat die bal tegen de touwen ging. Ja, het is een domper voor Jopol. Maar groot feest bij Bentelo. Want met deze stand, ja, we zijn pas een kwartier onderweg, is Bentelo de kampioen van de vierde divisie, of vierde klasse.

0: Anouk en Nobody's Wife. Het is dus 0-1 bij die wedstrijd tussen SV Hector en Bentelo. Daar hebben we nu ook contact met Dirk de Braak in Enschede. TVV, de Turkse voetbalvereniging, als ik me niet vergis. Thuis tegen Vleringen. En ook die wedstrijd is al enige tijd geleden in gang gezet. Hoe staat het voor Dirk de Braak?
1: Ja, goedemiddag Paul. Het is, we zijn hier inmiddels een dikke 20 minuten onderweg. En Vleringen leidt naar, na 8 minuten legt Bram Meen, die legt de bal erin. Ik moet wel zeggen, TVV is meer in de aanval. En ook al vermeen penalty momenten geweest waar de scheidsrechter niet aan wilde. Bij TVV trouwens ook oud-kampioen van FC Twente, Douglas, centraal achterin. Ja, die ging niet helemaal vrij uit bij het doelpunt van Bram Meen. Maar met name TVV in de aanval. Maar Vleringen op voorsprong.
0: Vleringen dus op voorsprong. En als die ploeg zal winnen, dan is de titelstrijd ook in die klasse beslecht.
1: Zeker. TVV moet wel winnen. Want het gaat Vleringen moet wel winnen. Want het gaat met TVV is twee punten. Met nog één wedstrijd hiernaar op het programma. Maar goed, bij een overwinning is Vleringen inderdaad kampioen.
0: Een beetje dezelfde situatie als die we bijvoorbeeld bij Joop Faros hebben. Kunnen we nog even gaan kijken? Joop, kan Hector al wat terugdoen?
2: Nee, Hector heeft het echt heel zwaar met Bentelo. Dat voornamelijk gevaarlijk is via de linkerkant. Daar speelt Nick Lindeman. Ja, die speelt daar Jeroen Heuten, de rechtsback van Hector. Eigenlijk wel helemaal dol draait hij hem in deze openingsfase van de wedstrijd. Het staat dus 1-0 door dat doelpunt van Mahmoud Yafil een minuut of vijf geleden. Wel een mooi verhaal. Yafil is eigenlijk een jongen van WVV. Een jongen uit Hengeveld. En zijn broer Hamoudi Yafil, die werd trainer bij Bentelo. En dus besloot zijn broertje om maar mee te gaan met zijn grote broer, met Hamoudi dus. Speelde in het verleden nog van HSC en wordt volgend seizoen de trainer van Markelo. Dus dat is een mooie stap omhoog voor die trainer die met Bentelo de laatste jaren echt wel de weg omhoog heeft ingeslagen. En ja, dat hoopt vandaag te bezegelen met het kampioenschap dus in de vierde klasse B. Maar goed, Hector is wel een ploeg van de mouwen opstropen. Nooit opgeven, Paul, jij weet het. Dus die ploeg geeft zich niet zomaar gewonnen. En dat hoeft ook niet. Bentelo had wel de betere kansen. Het had eigenlijk op 2-0 moeten komen via een van de topschutters. Rickert, maar die steunt op. Ik houd gewoon echt een van de betere doelmannen in de vierde klasse B. Kan denk ik wel een stapje hoger op, maar is ook een jongen van de club. Dus ik zie hem niet vertrekken bij Hector. Maar Hector heeft het dus wel erg moeilijk. En het is aan Eko te danken dat het nog slechts 1-0 is voor Bentelo.
0: Dankjewel. Straks meer van ook Job Vaarhorst daar. We gaan weer muziek draaien. Nielsen, sexy als ik dans.

0: Zucchero Fornaciari, senza una dona, de vierde klasse A van het zondagvoetbaldistrict Oost. TVV thuis in Enschede. Tegen Vleringen, Dirk ter Braak. We verlieten hierbij de stand van 0-1. En dus Vleringen op kampioenskoers. Is dat nog zo?
1: Dat is nog steeds zo, Paul. Ik moet wel zeggen, ja, TVV blijft voornamelijk in de aanval. Nu ook. En een kans. En oh, de bal op de lat. En in de rebound gaat hij wel binnen. Ja, TVV komt langzijn. Ja, en het zat er ook eigenlijk wel aan te komen. Het sportpark hier ontploft. En ja, ik moet ook zeggen, TVV, wat ik net zei, het zat eraan te komen. En dit is een goede goal, een mooie aanval. En de eerste poging, ja, die vliegt nog op de lat. En in de rebound wordt hij hard binnengeschoten. Is er nog een eerbetoon voor Yaya. Ja, het shirtje wordt getoond. Het zal wel een speler zijn die geblesseerd is. En TVV langzij.
0: 1-1 dus daar in Enschede. We blijven het natuurlijk volgen. Spannend. Spannend is het wellicht ook in Goor. SV Hector tegen VV Bentelo. Job Varos.
2: Ja, Bentelo is de betere ploeg hier op het Doeschoor. Hector heeft wel meer balbezit in de laatste minuten van, deze eerste helft. We zitten in minuut 33, terwijl misschien nu een penalty moment. Nee, daar is helemaal niks aan de hand. Het is wel een hoekschop voor Hector. Misschien dat de ploeg van trainer Joost Minkjan vanuit die hoekschop dan gevaarlijk kan worden. Want verder is het niet heel erg veel vanuit Hector perspectief. Bentelo gunt Hector de bal en laat die ploeg gewoon voetballen. Maar Hector is toch een ploeg die moet het hebben van fysiek spel. Ja, en dan hopen dat hij goed valt. Nu de korte corner van Haverslag. Haverslag vanaf rechts draait hij die bal voor met links. Dan is het zoeken naar de tweede paal. Ja, en daar kan helemaal niemand bij. En rolt die bal tergend langzaam over de achterlijn. Bentelo gunt Hector de bal. Maar ja, de ploeg van Minkjan doet er vrij weinig mee. En Bentelo staat dus 1-0 voor doordat het doelpunt van Javiel. En wel een domper hoor voor de doelpunt te maken van deze wedstrijd. Want hij moest net geblesseerd het veld verlaten. Hij sloeg zijn handen voor zijn ogen. En verliet in tranen het veld hier op het Doeschoor. Ja, ik bedoel, het is voor zo'n amateurvoetballer misschien wel de grootste wedstrijd uit zijn leven die hij speelt. Een wedstrijd om de titel tegen de nummer 2. Je doelpunt maken en dan na een minuut of 20 geblesseerd het veld moeten verlaten. Dus dat is een fikse tegenvaller voor Javiel. Terwijl Hector er nu vandoor gaat. Haverslag, goede onderschepping. En die wordt er even achteren volgens mij toch neergehaald. Maar de scheidsrechter zegt, dit is op de bal. En hier op het Doeschoor snapt helemaal niemand er wat van. Waar het hartstikke druk is. Ik denk dat er een mannetje of 1000 is. Ik zie meerdere tappunten en het bier vloeit rijkelijk. Maar het geldt niet voor de doelpunten. 0-1 na 35 minuten.

0: Robert Palmer en The Best of Both Worlds. Ja, twee werelden hebben we ook in deze uitzending. In de vierde klasse A en de vierde klasse B. En we moeten eerst naar Enschede. TVV tegen Vleringen. Het gaat daar ook om de titel met een puntje verschil. Vleringen stond voor, maar Dirk ter Braak, wat is er gebeurd?
1: Ja, jij verliet mij bij een 1-1 stand. En een minuut daarna maakte TVV gelijk de 2-1. En is de wedstrijd dus helemaal gekanteld. Staat op dit moment TVV dus op voorsprong. En gaat het op deze manier een hele spannende laatste speelronde worden.
0: Oh, dus Dirk ter Braak. Kijken we ook nog even in voor bij SV Hector Bentelo. Daar verlieten we Joop Faros bij de stand 0 tegen 1 voor Bentelo. Hoe lang nog daar tot aan de rust?
2: Nog 6 minuten officiële speeltijd. Zal wel iets bijkomen, want het spel heeft een tijdje stilgelegen door die wissel van doelpunten maken. Ja, viel die dus de enige treffer van deze wedstrijd liet noteren. Ja, Hector heeft nog steeds meer het balbezit dan Bentelo, maar doet er eigenlijk weinig mee. En Bentelo verdedigt die voorsprong eigenlijk wel met gemak en is dus op weg naar de titel in de vierde klasse B. Maar goed, 1 doelpunt van Hector en alles verandert, want als het gelijk wordt, het gaat dus 1 punt. En volgende week wordt er nog gevoetbald. Ja, dan blijft het gaat dus 1 punt. En Bentelo speelt volgende week tegen Twente Goor. En die ploeg die zou in theorie, als Bentelo het vandaag niet afmaakt, ook nog kampioen kunnen worden. Dus ook bij een gelijkspel doet Hector gewoon goede zaken. Maar goed, daar neemt natuurlijk helemaal niemand genoegen mee hier in Goor. Hector wil gewoon winnen, maar moet wel deze vrije trap van Bentelo dan zien te verdedigen. Aan de rechterkant van de 16 is het Brent Schutte, de middenvelder, de aanvoerder van Bentelo, die de bal voor het doel gaat gooien, denk ik. Of zou hij hem in één keer gaan schieten? Schutte, een van de betere spelers van Marklo, echt de leider van dit team, heeft die bal neergelegd. Op een meter of 18 van het doel. Hij kijkt naar zijn medespeler. Spelers voor het doel, gooit die bal voor. Dan is het bij de tweede paal. Nee, bij de eerste paal gaat die bal binnen. En dan is het 5 minuten voor de rust. Is het 2-0 voor Bentelo. Het is me even ontgaan in alle feestvruchten. Wie die bal heeft binnengekopt. Maar daar stond de verdediging van Hector te slapen hoor. Want hij kon die bal toch vogelvrij binnenkoppen. De verdediger van Bentelo. Dat is Wout Nijland. Ja, die werd helemaal door helemaal niemand gedekt. Paul, jij hebt de beelden in de studio. Ja, dit was een
0: ABC'tje. Ik had het idee dat er bijna een eigen goal was nog maar. Ja, kon het niet goed zien. Maar hoe dan ook, inderdaad, het was niet heel fijn verdedigd. Herhalingen hebben we hier niet, dus het is geen Eredivisie. Dus,
2: nee, maar okay. Het is wel 2-0 voor Bentelo. En dat is toch een domper voor Hector.
0: Een domper voor Hector, maar gezien het speelbeeld misschien ook wel verdiend. Kan nog alle kanten op, zeker ook in Enschede, waar het dus bij TVV tegen Vleringen 2-1 is. En dus Hector Bentelo vlak voor rust net de 0-2 voor Bentelo. Dat dus op titelkoers is en voor die promotie. Naar de derde klasse. Earth, Wind and Fire, September op Radio Oost.

0: is mei, maar we draaien september van Earth, Wind and Fire. We gaan weer naar het Doeschoor in Goor, waar de titelstrijd in de vierde klasse B, Joop Vaarhorst, al voorrust beslecht lijkt.
1: Ja, een minuutje geleden is Bentelo op een 3-0 voorsprong gekomen in de 43e minuut van de wedstrijd. Een gigantische fout in de defensie van Hector werd genadeloos afgestraft door Niels Rickert, een van de topschutters van Bentelo. Ja, die hoef je zo'n buitenkansje niet te geven, want dan verzilvert hij hem. En het is dus voor de rust al 0-3. Ja, dat moet wel heel raar lopen, wil Bentelo dit nog weggeven en daarmee dus de titel verspelen in de vierde klasse B. Want het is ook wel een terechte afspiegeling van de wedstrijd. 3-0 is misschien wat aan de forse kant, maar Bentelo is in deze eerste helft ook gewoon vele malen beter dan Hector. Staat terecht op voorsprong, maar 0-3 in zo'n spannende wedstrijd. Ja, het is toch wel een beetje zonde van alle spanning en alle inzet van alle Hectorianen hier op het Doeschoor. Die er alles aan hebben gedaan om dit een geweldige middag te maken voor de club. Maar het feest wordt toch echt gevierd in Bentelo vandaag. 0-3 en het is bijna rust.
0: Inderdaad, bijna rust. Maar goed, hoe dan ook, ze kunnen zich wel opmaken voor de nacompetitie. Want die periodetitel hebben de Groen-Witte wel.
1: Ja, nee, ze hebben het hele seizoen bovenaan gestaan. Dus ja, Hector had natuurlijk aan de voorkant niet verwacht dat ze mee zouden spelen om de titel. En als je dan het hele seizoen bovenaan staat, is het toch een beetje een smetje. Maar zoals jij ook al aangeeft, Hector dat gewoon in de nacompetitie om promotie naar de derde klasse gaat spelen. Ja, daar is iedereen bij deze club ook al heel erg trots op.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. If I can't make you stay.
3: Jasmine, Band-Aid.
2: Dit is de nieuwe

0: Er ja, rekte onnodig veel tijd bij, maar het is 2-5 en Bentelo wordt kampioen in de vierde klasse B.
1: Dankjewel Joop Vaarhorst. Straks horen we ook nog meer van hem. En vanavond ook beelden van die wedstrijd op TV Oost te zien. Ook van TVV Vleringen trouwens. Nu de reclame en het nieuws van 4 uur.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door het afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind

0: en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Radio Oost. De Oosttribune.
15: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
16: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En dan is het alweer 4:08 en gaan we ons langzaam opmaken voor de voorlaatste speelronde in de Vriendenloterij Eredivisie, waarin we vanaf 4:30 vier wedstrijden volgen. Telstar thuis tegen het al gedegradeerde Heracles Almelo. Dan hebben we Go Eagles thuis tegen de kampioen PSV. Voor Go Eagles zou er in theorie nog iets mogelijk kunnen zijn voor wat betreft de play-offs. Fortuna Sittard, PEC Zwolle volgen we ook. En de belangrijkste is natuurlijk FC Twente tegen Sparta Rotterdam. Maar het gaat voor FC Twente nog om plek 2, misschien wel plek 3. Er is dus nog van alles mogelijk voor de Enschedeze ploeg. We gaan het allemaal volgen. Er zijn meer wedstrijden in de Eredivisie, want alles moet tegelijk gespeeld worden. Daarom alles om 4:45. Zo is ook NAC Breda tegen Heerenveen. Feyenoord tegen AZ en FC Groningen tegen NEC. Excelsior Volendam en Ajax thuis tegen FC Utrecht. Al die wedstrijden dus om 4:45 die we gaan volgen. We volgden ook SV Hector in de vierde klasse B tegen VV Bentelo. Het werd uiteindelijk 2-5 voor de gasten die dus nu kampioen zijn in die vierde klasse B. Hoe gaat het bij TVV tegen Vleringen? Daar was het 2-2, Dirk te Braak. Maar de blessuretijd is wel heel lang daar, hè?
2: Ja, klopt. We spelen een veredelde verlenging, want we zitten in de 106e minuut. En Vleringen heeft echt nog de kansen gehad en scoort nu weer. Alleen, die wordt gewoon afgeplaatst. Het was weer Sam Kuipers, die ook de gelijkmaker al maakte. Die schiet nu weer in. Maar Vleringen heeft na de 2-2 echt nog opgelegde kansen gehad om de titel vandaag al binnen te halen. Alleen liet dat na. Na de 2-2 is het bij TVV niet meer gelukt om kansen te creëren. Kreeg natuurlijk ook een rode kaart. Ja, inmiddels dus minuut 107. Het nog altijd 2-2. Vleringen bij deze stand. Nog steeds 2 punten voorsprong in de competitie. En er komt nu nog een vrije trap aan voor TVV. Dit zou echt wel het allerlaatste moment van de wedstrijd kunnen zijn. De trainer van TVV die houdt het ook niet meer. En daar komt die bal voor. Die wordt weggekopt door Bram Meen van Vleringen. En dan fluit de scheidsrechter af en speelt Vleringen met 2-2 gelijk tegen TVV. Ja, en dan gaat Vleringen zich volgende week wederom opmaken voor een kampioenswedstrijd.
1: Dirk de Braak, dankjewel. Beelden van die wedstrijd tussen TVV en Vleringen, evenals Hector Bentelo, vanavond te zien in de Oosttribune op TV Oost. Straks is het betaalde voetbal. We hebben natuurlijk ook nog de allermooiste muziek. Je kunt het aanvragen. Moederdagmuziek, laat het dat zijn. Via de app bijvoorbeeld 06-4567-1331 of bellen met 074-2456-665.
0: De Oosttribune.

0: Alex Warren, Fever Dream op Radio Oost. Uitslagen, standen, berichten over amateurclubs die kampioen zijn geworden. Bijvoorbeeld de titel voor Berkham Go Ahead Kampen, VSW, Helios en Zwolse Boys. En, bijvoorbeeld, die zijn allemaal te vinden op onze website www.rtvoost.nl. Ook de uitslagen en standen zijn daar later vandaag ook natuurlijk weer te vinden. Actueel zoals altijd. Wij gaan door met de muziek. Couldn't It Be Magic? Donna Summer.
1: De Oosttribune.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 16:45. Go Ahead Eagles, PSV, FC Twente, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, Pek Zwolle en Telstar Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Bob Marley en de Three Little Birds op Radio O. Straks dus een vol programma in de Vriendenloterij Eredivisie. Met ook vier wedstrijden van overijsselse clubs. En verreweg de belangrijkste is natuurlijk die wedstrijd tussen FC Twente en Sparta. Tijmen van Wissing en Jan van Sta zijn daar om te kijken wat er allemaal nog in het vat kan en mag zitten voor de ploeg van trainer John van de Brom. Tijmen.
1: Ja, het is een sfeervolle middag. De laatste thuiswedstrijd van dit seizoen voor FC Twente. Althans, dat hopen de fans. Want FC Twente hoopt natuurlijk klaar te zijn volgende week in Eindhoven als PSV de gastheer is. Want als Twente bij de eerste vier eindigt, dan hebben ze Europees voetbal. Dan hoeven ze niet de play-offs in. Maar ja, op dit moment staan ze vijfde. Ze zijn nog afhankelijk van onder andere NEC en Ajax. NEC speelt de lastige uitwedstrijd bij Groningen. En Ajax speelt thuis tegen Utrecht. Ja, jij kent die twee ploegen als geen ander, Jan van Sta.
2: Ja.
1: Wat zegt jouw gevoel? Hoe laat? Ja, deze wedstrijd, het is het, even kijken, 16:45, dus rond de klok van 18:30. Ja, waar staat Twente dan?
2: Ik denk vierde.
1: Ja, je denkt...
2: Ik denk dat mijn oude ploeg Utrecht, want dat is een beladen wedstrijd gewoon, altijd al. En nu, Utrecht moet ook altijd, die wil ook met een goed gevoel de na-competitie nog in, de play-offs in. Dus ja, wat dat betreft is dat een heerlijke wedstrijd om naar uit te kijken. Maar ja, dat zijn altijd wedstrijden, zou me niet verwonderen dat ze daar gelijk zouden spelen.
1: Twente speelt vandaag in de gebruikelijke opstelling. Maar ja, eerder deze week werden de supporters opgeschrikt met het nieuws dat... De doelman Lars Oenestal geblesseerd is tot deze zomer. Dus die zien we dit seizoen sowieso niet meer in actie. Titon is erbij vandaag en hij is de doelman. Is dat nog een aderlating in deze wedstrijd? Ik denk later, volgende week zeker, maar in deze wedstrijd?
2: Ja, nou ja, volgende week je geeft het al aan. Dan sta je waarschijnlijk wat meer onder druk en dan heb je Oenestal in topvorm. Maar dat is het vervelende. Die Oenestal was natuurlijk weer een sterkhouder. Dat was een puntenpakker. En ja, die Titon die heeft natuurlijk wel bewezen dat hij er zo in kan. Hè. Laten we dat voorop stellen. Het is ook geen misselijke keeper. Maar de klasse van Oenestal, er zijn er maar weinigen van, Tijmen.
1: Ja, absoluut. Nu zien we dat Dominic Scholte het veld betreedt. Want er gaat iets moois gebeuren. Ja, ik ga het nog niet helemaal verklappen. Maar Jan Strooyer wordt in het zonnetje gezet hier bij FC Twente. Deze week 75 jaar geworden. Hij blijft verbonden aan de club. De technisch directeur die heeft FC Twente toch wel weer kleur op de wangen gegeven. Hij kwam hier 6 jaar geleden. En Twente heeft onder zijn leiding echt wel wat laten zien. En hij heeft Twente weer teruggebracht naar de subtop van Nederland. En Jan, jij hebt volgens mij ook al wat gehoord in de wandelgangen. Hij gaat nu benoemd worden tot erelid.
2: Ja. Nou ja, goed, zijn verdiensten voor de club. Hij blijft senior scout, hè, in de eindfase, heb ik begrepen. Ja. Maar in deze functie neemt hij natuurlijk afscheid van de competitie en van zijn functie. Ja, en ik denk dat voor Ten Hag heel lekker is dat hij zo'n rechterhand heeft. En ik denk dat Jan is niet zo van dit soort dingen. Maar ik denk dat hij wel aan de binnenkant heel trots is dat hij dat neer heeft gezet. Want ja, dit is toch een stuk van zijn leven, deze club.
1: Ja, absoluut. Dus hij wordt nu toegesproken door Dominic Scholte. Een prachtig gebaar ook van de club. Jan kwam terug op oorlogsgrond en maakte dit weer tot een vruchtbare bodem. En dat is denk ik wel een typering die we kunnen opplakken op Jan Strooyer. En hij wordt nu toegesproken door Dominic Scholte. Ja, hij wordt dus benoemd tot erelid. Ja, er zijn ons in de afgelopen jaren veel ereleden omvallen. Maar er is weer een kakelverse erelid bij. En met 75, hij is bezig als een derde jeugd, Jan.
2: Ja, nee, maar hij is mes scherp altijd. En het is ook een liefhebber. Want dan kan je het ook lang volhouden. Dus wat dat betreft, hij heeft een enorm netwerk opgebouwd. En dit verdient hij als geen ander.
1: Hij is nu benoemd tot erelid. Oh. Jan Strooyer. En ja, hij is ook licht emotioneel. Ik ben toch even benieuwd, Paul. Ik weet niet of je, als je meeluistert, kun je het goed horen?
0: Ja, uitstekend hoor.
1: Gaat erin als zoete koek. Jan Strooyer weet wat het publiek wil. Hij laat een stilte vallen, want hij wil inderdaad nog Europees voetbal halen. Rechtstreeks met dit seizoen. En hij moedigt de supporters nog maar eens aan. En hij krijgt een staande ovatie. Jan Strooyer, de man die ooit hier begon als voetballer, is nu afgezwaaid als technisch directeur. Maar hij blijft verbonden aan de club als hoofdscout. En hij is dus vanaf nu erelid van de FC Twente.
0: Mooi, Jan Strooijer dus in het zonnetje gezet. Het nieuwe erelid van FC Twente. Straks meer van Tijmen en Jan bij FC Twente tegen Sparta. Gaan we nu eens even kijken in de Adelaarshof in Deventer. Go Eagles speelt daar zometeen thuis tegen PSV, de landskampioen uit Eindhoven. En als je een beetje goed kunt rekenen, Leon Glastra, onze verslaggever ter plekke, ja, dan is er in theorie zelfs nog iets mogelijk voor Go Eagles.
3: Zeker, zeker. Er is nog van alles mogelijk. Moet het natuurlijk wel een beetje meezitten. Dan moeten Groningen en Sparta best wel wat punten gaan verspillen in deze laatste twee wedstrijden. De kampioen natuurlijk op bezoek in de Adelaarshorst tegen nummer 11 Go Ahead Eagles. Heerlijk tweertje hier, lekker weer, volgeladen Adelaarshorst. Dus ook al is de kans op play-offs nog klein, ga ik er wel van genieten vanmiddag hoor.
0: Heb je al opstellingen?
3: Zeker heb ik dat. Go Ahead Eagles is ongewijzigd na vorige week. Met Sigurdarsson gewoon in de spits. Shurai, Edvardsen, Tengstedt. Verdedigend op middenveld staat Meulensteen. Met naast hem iets meer een aanvallendere rol Breum. En achterin Adelgaard naast Dirksen, Kramer, Semstedt. En op de goal de Busser. Voor wie voor hem wellicht zijn laatste thuiswedstrijd is. Dat weet je natuurlijk nog niet. En PSV heeft wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. Daar is Perisic terug in de basiself. En voorin staat Peppi, Bayraktarevic, Guus Til op het middenveld met de jonge speler Fernandes en Paul Wanner. Destekeer terug in de basiself naast Gazirovski, Flamingo, Sildilia en op de goal Kovar.
0: Leon Glastra, ook straks horen we meer van hem. We gaan straks schakelen en flitsen tussen vier wedstrijden. Want we zijn ook in Velsen bij Telstar tegen het al gedegradeerde Heracles Almelo. Dat is voor ons Nico Wansia. Nico, met wat voor gevoel gaat zo'n ploeg dan zo'n wedstrijd nog in?
4: Ja, je hoort dan termen vallen als de sportieve eer die op het spel staat. Dat soort dingen. Ja, je moet er toch maar iets van maken voor Heracles. Want daar staat natuurlijk niets meer op het spel. De belangen liggen vooral bij de thuisploeg, bij Telstar. Die ploeg is nog in een gevecht met Volendam en Excelsior verwikkeld. Om de na-competitie te ontlopen. Maar één van die drie ploegen zal toch echt de klos zijn over zeven dagen. Telstar op dit moment 15e, net boven de rode streep. Omdat het doelsaldo wat beter is dan dat van Volendam. Dus stelt voor Telstar alleen de overwinning in Heracles. Strijd dus voor de sportieve eer, zoals dat heet. Mist vandaag Scheperman en Van Horenbeek, die allebei geschorst zijn. En hun vervangers zijn Bozinovski op het middenveld en Te Wierik centraal achterin. En dat is voor de verdediger uit Hengevelde wel mooi. Hij maakt zijn rentree, is er bijna 2,5 maand uit geweest met een enkel blessure. Hij keert nu terug op de slotdag van het seizoen. Verder dezelfde naam als vorige week, toen Heracles ook al uitgespeeld was. Maar toen speelde het best een acceptabele wedstrijd op bezoek bij PEC Zwolle. Het verloor wel, maar het speelde niet onaardig. Nou, blijkbaar werkt het bevrijdend dat er niets meer te verliezen valt voor de Almeloers. Hopelijk zien we dat vandaag ook in de uitwedstrijd tegen Telstar, die over een minuut of vier gaat beginnen.
0: Aldus Nico Wansia. Ten slotte gaan we dan ook nog naar het zuiden van het land, naar Sittard. Fortuna Sittard thuis tegen PEC Zwolle. PEC dat volgend jaar wel weer in Eredivisie uit zal komen. Joran Zwart, dan ook weer die spreekwoordelijke eer om daar een goed resultaat neer te zetten.
5: Ja, er zijn vier ploegen die nergens meer aan spelen vandaag in de Eredivisie. Waarvan er twee tegen elkaar spelen. En dat zijn Fortuna Sittard en PEC Zwolle. Maar natuurlijk stelde ik die vraag afgelopen vrijdag ook aan Henry van der Vecht. En die gaf ook aan dat er natuurlijk wel veel is om voor te spelen. Televisiegeld. En die wil natuurlijk gewoon zo hoog mogelijk eindigen op de ranglijst. PEC Zwolle nu de nummer 12 met 37 punten. Fortuna de nummer 13 met 36 punten. En PEC Zwolle wil heel graag boven Fortuna eindigen. Henry van der Vecht was onder de indruk van de thuisploeg. Maar ja, die staan dus wel een plekje onder de Zwollenaren waar Ryan Thomas ontbreekt. Hij gaf het eigenlijk vorige week na de handhaving tegen Heracles al aan. Dat hij met het oog op het WK wat rust gaat nemen. Hij heeft natuurlijk last gehad van zijn hamstring de laatste weken. Hij wordt vervangen door Niek Wichtingen. Die voor het eerst in ruim 2,5 maand weer is in de basis. Mag beginnen bij PEC Zwolle. En Floranus is geschort. Dat betekent dat McNulty linksback gaat spelen bij PEC. En Veldhuis centraal achterin gaat spelen. Bij Fortuna een hele hoop afwezigen. Ook trainer Danny Buijs is er niet bij. Hij is geschort na zijn vele gele kaarten die hij dit seizoen al heeft gekregen. Terwijl de spelers nu het veld op gaan komen. Maar het belooft dus een wedstrijd om des keizers waard te worden. Waar PEC Zwolle dus wel de plek op de ranglijst wil handhaven. Zodanig dus Fortuna tegen PEC Zwolle.
0: Ook dat gaan we volgen en we houden u op de hoogte. Met natuurlijk als hoofdgerecht FC Twente tegen Sparta. Het gaat zometeen beginnen.

0: just might. Bruno Mars en I Just Might. We gaan naar de Grolsvest in Enschede. Tijmen van Wissing en Jan van Sta bij FC Twente tegen Sparta. Het is begonnen.
1: Eerste balbezit is er voor Titon, de 39-jarige goalie die het vandaag dus mag gaan doen namens FC Twente. Lars Oenestal heeft een buikspierblessure en komt niet meer in actie. Nu een geweldige paas van Uriasette richting Mats Rots. Wat is hij weer aanvallend ingesteld bij die openingsminuten in deze wedstrijd. Stand nog altijd 0-0. Uriasette met hier de actie richting de 16 meter. Gaat in de 16 meter, komt Schier met het schot. Oh, en dan ja, loopt hij zich eigenlijk vast. Daar zag je al twee spelers aan de binnenkant staan. Aanval blijft in leven. Mats Rots die hem... eventjes uit moet halen. Die wordt nu toch wel behoorlijk vastgehouden. Maar het mag allemaal doorgaan in de ogen van scheidsrechter Van der Laan. Maar het is ook voordeel voor FC Twente. Nou Jan, we zijn begonnen.
2: Ja, we zijn zeker begonnen. En als je ziet ook als je direct die ballen doorspeelt. Dan krijg je ook wat meer ruimte. En dan wordt het wat makkelijker. Maar ja, dit zijn wedstrijden. Ja, de spanning zal groot zijn. Maar je moet gewoon winnen. Maar dat Sparta, die hebben toch wel een paar aardige spelers voorop staan. Maar laten we dat niet vergeten. Dat het niet zomaar is dat we dan de poort open gaan zetten. Maar het is in ieder geval een fijn begin.
1: Oh, terwijl bij Feyenoord AZ, ja, het is niet heel erg meer van belang voor FC Twente in die strijd om de tweede plaats. Is nu al gescoord door Troy Parrott. En zo dus de Kuip weer eventjes aan het wankelen. Maar ja, FC Twente had het Feyenoord nog veel lastiger kunnen maken als ze vorige week zelf hadden gewonnen in Alkmaar van AZ. Maar het ging mis in die 95e minuut. Die knal van Peer Koopmeinders voelde als een zure appel. Nu moet Twente dat zien weg te poetsen met balbezit voor Ruud Nijstad. Maar ja, die speelt de bal eventjes breed. Hier is de wedstrijd. Een minuutje of 2,5 onderweg. Stand nog altijd 0-0.
0: Tijdens zei Troy Parrott al binnen de minuut scorend tegen Feyenoord. 0 tegen 1 daar. Er is ook gescoord bij Excelsior Volendam. Natuurlijk van belang voor de strijd tegen degradatie. 0 tegen 1 daar de goal van Pauwels namens Volendam. Ook daar dus een vroege treffer. Gaan wij eens even kijken bij Leon Grastra. Go Eagles tegen PSV. Wie komt daar het beste uit de startblokken?
3: Nou, we zijn 1 minuutje bezig, 17 seconden zelfs pas. En PSV heeft de aftrap inmiddels genomen door Peppi. Wel mooi om te zien dat voor de aftrap werd Jan-Willem Klink, de supporterscoördinator, in het zonnetje gezet. Hij is 25 jaar in dienst dit jaar bij Go Ahead Eagles. Prachtig gedaan door de supporters. Afgeladen stadion en Go Ahead heeft op dit moment het balbezit. Achterin bij Joris Kramer. Speelt de bal terug naar de Busser, voor wie het wellicht ook zijn laatste thuiswedstrijd is. Dus hij deed net al een aantal knuffels met zijn teamgenoten. Wellicht om hem door zijn laatste thuiswedstrijd mee te slepen. Nu bal naar aan de bal voor PSV. Op het middenveld. Erg rustig stad hier dus in Deventer. Nog weinig gebeurt. Wellicht op de andere velden gebeurt er al meer.
0: Straks weer meer van Go Eagles tegen PSV. Dan gaan we naar Telstar tegen Heracles Almelo. Nico Wansia.
4: 2 minuutjes onderweg, stand nog steeds 0-0. Het is een kleine dreun voor Telstar, die vroege voorsprong van Volendam op bezoek bij Excelsior. Want daardoor zijn zij nu virtueel naar de 16e plaats gezakt. En dat betekent dat ze nog meer aan de bak moesten dan ze eigenlijk al moesten in de wedstrijd tegen het al gedegradeerde Heracles. Maar dat kan dus wel frank en vrij spelen. Ik liet het vorige week al zien in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. En dat is het nu ook voornemen. Zo lijkt het in de openingsminuten van deze wedstrijd. Deze aanval strandt, maar Heracles heeft de bal meteen weer terug. Dan kan er een mogelijkheid komen voor Kolenovic in de 16 meter. Maar er wordt goed verdedigd door Danny Bakker die de angel uit deze aanval haalt. En zo zijn we 3 minuutjes aan het voetballen. 0-0 in Velsen-Zuid.
0: En hoe vergaat het PEC Zwolle in Sittard tegen Fortuna, Jonas Zwart?
5: Op dit moment nog 0-0, maar PEC Zwolle moet wel een paar keer in de achteruit. We hebben net een gevaarlijke kopbal gezien van Kai Sierhuis uit een hoekschop van de thuisploeg. En even daarvoor naar slordig balverlies van Veldhuis die buurmeester in wilde spelen. Kon Oekili er vandoor, maar zijn schot werd nog net gekraakt. Nu opnieuw Fortuna in de aanval aan de linkerkant van het veld. Maar de bal gaat over de zijlijn. Pettersson kan die bal niet binnenhouden. En zo mag PEC Zwolle gaan ingooien met Oliver Aartsen die rechtsback staat bij PEC Zwolle. Die neemt eventjes de tijd, omdat PEC Zwolle toch wel redelijk met de rug tegen de muren stond in deze eerste paar minuten. En dan kunnen ze gaan kijken of ze ook een keertje op de helft van Fortuna gaan komen. De bal gaat richting Koen Costons, die natuurlijk veel in het nieuws was de afgelopen week. Hij maakte vorige week een gebaar richting de eigen fans. En nadat hij een doelpunt maakte, die werd daarna vervolgens ook nog afgekeurd. Maar hij was het duidelijk niet mee eens met het gefluit van de thuissupporters. Hij heeft daar een berisping van gekregen van trainer Henry van der Vecht. Maar hij staat gewoon in de spits bij PEC Zwolle. Dat dus aantreedt tegen een gehavend Fortuna Sittard. Geen Ihattaren en ook een rits aan geschorste spelers. Maar op dit moment maakt de Fortuna wel de beste indrukken in deze eerste 5 minuten van de wedstrijd, waar dus nog niet is gescoord hier in Sittard.
6: De Oosttribune.

0: Ja, gaan wij zo vlak voor de reclame en het nieuws natuurlijk nog even naar die wedstrijden die we volgen. Allereerst de belangrijkste, Twente Sparta. Tijmen en Jan.
1: 11e minuut loopt. FC Twente staat nog altijd op 0-0 tegen Sparta. Maar dit is weer een prachtige paas richting Mats Rots van Uriazet. Die linkerkant draait op volle toeren vandaag, ook in deze wedstrijd. We hebben al grote kansen gezien voor FC Twente. De grootste was er eentje voor de spits, Sam Lammers. Hij is in vorm, zeker de laatste weken. Veel assist en ook doelpunten vorige week in Alkmaar. Vandaag schoot hij hem op de lat. En ja, dat na een afgeslagen hoekschop. Hij schoot hem wel meteen uit de lucht, maar die bal had binnen gemoeten, Jan.
2: Ja, dat is een 100% kans. Hè. Je maakt het jezelf dan makkelijker in zo'n wedstrijd. Want ja, je weet zelf wel, als Sparta eenmaal achter gaat komen, dan gaan ze wat meer naar voren spelen. Maar ja, het is eigenlijk Twente wat het spel moet maken. Maar Sparta speelt opvallend, ook aanvallend, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus we hadden al een beetje voorspeld een open wedstrijd. En ja, dan moet Twente de kwaliteiten die ze dan meer zouden hebben, ja, die moet je wel uitbuiten. Maar dit was, godzijdank, wat een 100% kans.
1: Was zeker een grote mogelijkheid. En zo is het dus nog steeds 0-0. Maar Twente is wel veel en veel beter dan Sparta.

0: thuis. Pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
9: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
10: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
9: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
11: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
9: Hoe veranderen hippies en kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website

0: tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
10: De Oosttribune. Paul Schabbink.
11: 4:05 en we zijn er natuurlijk tot 7:00, want we willen niets missen van het duel, met name tussen FC Twente en Sparta in de Grolsvesten. Daarom gaan we gauw naar Tijmen van Wissingen en Jan van Staan.
12: Pijnlijke aftocht voor Mitchell van Bergen. Hij grijpt naar zijn hamstring en hij moet al worden gewisseld. Na een klein kwartiertje voetballen hier in Enschede is dat nog altijd 0-0. Kansen zijn er voor Twente. Van Bergen, ja, die kan niet meer verder, Jan.
13: Nee, ik zag hem al. Hij ging een keer in de sprint wat terug om te helpen in de verdediging. En toen moest hij weer de andere kant op en toen voelde hij al. En toen kijk je al een beetje van het type speler. Ja, nou goed, als je een hamstringblessure hebt, kan je ook niet verder. Maar hij heeft het niet getroffen in de Grolsvesten.
12: Kasper Terro is in het elftal gekomen bij Sparta voor Mitchell van Bergen. Die zal ongetwijfeld niet zo heel snel zijn als van Bergen. Ja, en dat is natuurlijk wel lekker voor Twente, waar vooral de dominantie er is van de thuisploeg. En ze moeten waken voor de omschakeling. De kansen zijn er voor de thuisploeg, maar gescoord is er nog niet hier in Enschede.
11: Dan kijken in de Adelaarshorst in Deventer bij Leon Glastra. Die wedstrijd die ook om 16:45 is begonnen, zoals elke wedstrijd in de Eredivisie in de voorlaatste speelronde. Leon, hoeveel is het?
14: Nou, nog steeds 0-0 is de stand. PSV dacht ongeveer 9 minuutjes geleden wel een penalty te krijgen. Joris Kramer raakte Guus Stil op zijn voet, ogenschijnlijk in het 16 meter gebied. Scheidsrechter ging kijken bij het scherm, maar besloot vervolgens niet naar de VAR te luisteren en alsnog geen penalty te geven. Daarna kwam meteen ook een grote kans voor Victor Edvardsen. Die jaagde fel door op de keeper. Kovar ging de fout in, maar Edvardsen wist niet te scoren. Verder nog wat kleine kantjes aan beide kanten, maar nog steeds rustig. Nog altijd 0-0 hier. Met veel balbezit voor PSV en veel hoge druk van Go Ahead Eagles op de helft van PSV. Maar nog altijd 0-0.
11: Dan naar Velsen. Telstar tegen Heracles Almelo. Nico Wantia.
15: Daar was de wedstrijd een tijdje stilgelegen omdat de sproeiers ineens aangingen. Gelukkig gingen ze na een paar minuten ook weer uit. En dus rolt de bal weer in Velsen uit, waar Telstar het meest aandringt. Maar de grootste kans tot nu toe was voor Van Geelst. Hij stuitte op Ronald Koeman junior. En dus is het nog 0-0, ook na 18 minuten voetbal in Velsen uit.
11: En de vierde wedstrijd die wij volgen is in het zuiden van het land. Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Joran Zwart.
16: Ook hier nog geen doelpunten, 21ste minuut, 0-0 dus. Maar het is best wel een leuke wedstrijd. Het is niet allemaal goed wat er gebeurt, maar het spel gaat wel lekker op en neer. Met de grootste kansen voor Fortuna. De grootste was voor Peterson, die alleen op het doel van de Graaf afkomt. Maar hij schoof de bal voorlangs. En nu ook een gevaarlijke aanval van Fortuna met een doelpunt. Ja, daar is de 1-0. Lens Duivenstein krijgt die bal redelijk gelukkig mee van Kai Sierhuis. En verschalkt dan Tom de Graaf in de korthoek. En zo is 1-0 voor de thuisploeg. Een terechte voorsprong. Ik kan niks anders zeggen. Want ik wilde zeggen dat vlak na die kans van Peterson McNulty de bal bijna in eigen doel schoof. En PEC Zwolle heeft er eigenlijk nog weinig tegenover gesteld. Eén gevaarlijke counter. Coston gaf de bal mee aan de Roy. Die leek gevaarlijk te kunnen uithalen, maar gleed toen uit. Waardoor er niet eens een kans kwam. En zo is Fortuna nu dus na 21 minuten op voorsprong gekomen via Lens Duivenstein.
11: En dan moeten we ook nog even weer naar de Adelaars, want ook daar is gescoord, Leon.
14: Zeker, het is 1-0 geworden voor PSV Eindhoven. Na een prachtige voorzet van Kilian Sedilia, die slingerde de bal voor. En Ivan Perisic kopte de bal heel erg knap binnen, van ver weg. in de verre hoek langs de bussen. Prachtige goal. En dus moet Go Ahead gaan werken aan een gelijkmaker. En ze zijn meteen weer in aanval. Maar het is 1-0 geworden voor PSV. Natuurlijk een domper voor de Deventenaren.
11: Daar dus 0 tegen 1 in de Adelaar. Ajax FC Utrecht halverwege de eerste helft nog 0-0. Excelsior Volendam, daar is het 0-1. Groningen NEC nog niet gescoord, 0-0. Twente Sparta dus 0-0. En dan hebben we Feyenoord tegen AZ 0-1. Fortuna Sittard zojuist is op voorsprong gekomen tegen PEC Zwolle. En PSV in Deventer tegen Go Ahead Eagles 0-1. NAC Breda, Heerenveen en Telstar Heracles Almelo dus nog 0 tegen 0. Dit is de Oosttribune, tot 7 uur dus.
5: De Oosttribune.

0: I put a spell on you, the Creedence Clearwater Revival. We gaan weer kijken in de grotsvesten. FC Twente, Sparta, Tijmen en Jan.
1: Terho, de invaller bij Sparta met een voorzet. Een gevaarlijke voorzet. Lemkin werkt weg. 0-0 de stand hier na 27 minuten spelen. Kansen zijn er voor Twente. Maar ja, de afronding, de overtuiging in de 16 meter. Net het laatste paasje. Soms net te traag, soms net iets te weinig snelheid. Soms net de verkeerde keuzes. Toch Jan?
2: Ja, dat is het verhaal van de eerste fase. En dan spelen ze best wel aardig. Alleen ja, Sparta blijft natuurlijk nu ook wel in de wedstrijd. Maar ja, er komt er weer zo'n balletje. Maar Twente ook vaak wat misverstanden in de eindfase. Dat je zegt van nou, staan we wel goed, staan we nu ook weer. Geven zomaar weer een bal weg. Ja, dat is slecht. En dan voel je dat ook gelijk in het stadion. De mensen zijn dan teleurgesteld en die fluiten een beetje. Maar ze zakken een beetje terug, lijkt het.
1: Ja, want Sparta heeft net iets meer spelaandeel in de laatste minuten van deze wedstrijd. Ze spelen natuurlijk ook nog ergens voor. Die willen graag de play-offs halen. De laatste weken gaat het heel erg beroerd met Sparta. Die hebben zelfs een tijdje vijfde gestaan, ook nog in dit kalenderjaar. Want daarna is het verval erin gekomen sinds ook Maurie Stijn zijn vertrek heeft aangekondigd. Het is nog altijd niet officieel bezegeld dat Paul Simonis daar de trainer wordt. Hier is het trouwens Lauritsen met een kans. Lauritsen met een goal. Nee hoor. Dan is het nog net Ruud Nijstad die een beentje tegen die poging aanzet van Lauritsen. En anders had Titon echt gestrekt gemoeten. En ja, via Nijstad ging hij ook nog bijna in het goal. En nu is het qua hoekschoppen 5 voor Twente. En hier staat de eerste op de rol voor Sparta. Maar Jan, je voelt dan alles dat Twente de laatste minuten een beetje begint te kraken.
2: Ja, maar het heeft ook te maken dat het veld heel lang is. En naar de spitsen toe. En dan moet het middenveld moet helemaal terugkomen. En als ze dan de bal krijgen, kunnen ze nooit de spitsen meer aanspelen. En ja, Twente heeft natuurlijk in de diepte eigenlijk buiten Uria Setter hebben ze heel weinig snelheid voorop. Maar nu moet het weer alle hens aan dek met die lengte van Sparta.
1: Ja, Laurensen kan niet koppen. Vallende bal is wel voor Kitolano. Kitolano speelt de bal nu naar de rechterkant. Daar moet uiteindelijk weer een voorzet komen. Daar is het Daan Ros die dat wel uitstekend wint. En zo kan Zerouki overnemen. Kan Twente misschien omschakelen als deze bal goed is van Daan Rots op Uria Setter. Dan ontstaat er een kans voor Twente. Ja, Sundre Uria Setter. Oh, maar wat wordt hij eruit gelopen daar, zeg. Door Kitolano. Ja, die is ook snel, zeg. En ook Sambo staat daar nog bij. Ja, dat is even een... Ik dacht dat Uria Setter snel was.
2: Ja, maar die oogt wel heel snel. Maar het is meestal snelheid met de bal aan de voet. En als hij hem er langs gaat gooien, nou, dan is hij eigenlijk kansloos. Maar je ziet al hoe groot dat veld is geworden. Kijk eens waar de laatste lijn van Twente staat. En waar Uria Setter nu nog terugkomt. Nou ja, wat is niet wandelen, maar het is een drafje.
1: Het is een sukkeldrafje van Uria Setter. Maar Twente heeft het even moeilijk. En dus meldt de fanatieke aanhang zich. Die hadden trouwens ook weer een geweldige sfeeractie. En dus ja, zijn zij wel weer in topvorm. FC Twente nog niet. Want er moet een keer gescoord worden. Want Twente zit een beetje op een doodspoor in deze fase van de eerste helft van die wedstrijd. Die gewonnen moet worden van Sparta.
0: Gaan we ook even kijken bijvoorbeeld in Velsen. Waar Heracles Almelo op bezoek is bij Telstar. En die ploeg zal met name zitten te kijken naar... Nee, we moeten even naar Go Ahead Eagles, sorry Nico. Want ook daar is weer gescoord. En niet voor PSV, Leon.
3: Nee, het is 1-1 geworden voor Go Ahead Eagles. Kilian Sildilia, de man van de assist bij de 1-0 van PSV, maakt de overtreding en duwt Matisse Jurai in de rug. Hij krijgt een penalty en Van de Kerkhof, de scheidsrechter, wees resoluut naar de stip. Jurai mocht ook zelf aanleggen voor die penalty en hij schoot hem knap binnen en stuurde Kovar naar de verkeerde hoek. 1-1 dus de wedstrijd is hier helemaal los.
0: Dan toch maar even naar Velsen. Telstar Heracles, Nico Wansia.
4: Nou, daar is de wedstrijd nog niet echt los. 0-0 de stand na een kleine half uur gespeeld te hebben. Telstar probeert het wel, maar waar ze het hele seizoen eigenlijk redelijk vrijblijvend en vrij uit konden voetballen, ligt er nu toch wel wat druk op. Ze hebben natuurlijk een jaartje kunnen proeven aan het voetballen in de Eredivisie. En dat smaakt absoluut naar meer, maar dat staat wel op het spel in de laatste twee speelrondes. En dat zorgt toch voor wat verkramping, voor wat slordigheidjes zo links en rechts. En zo blijft de defensie van Heracles vrij makkelijk overeind. En heeft Heracles dus nog de beste kans van de wedstrijd gehad via Van Geel. Maar zijn inzet werd gepakt door Ronald Koeman junior. Wel veel balbezit voor de thuisploeg. Maar ze weten daar nog niet heel veel mee te doen. Als we een klein half uur gespeeld hebben, hebben we nog geen doelpunten hebben gezien. Dus bij Telstar tegen Heracles.
0: Kijken we ook nog even in Zwolle voor de verandering. Fortuna Sittard, PEC Zwolle. Hoe is het daar, Jonas Zwart?
5: Half uur op de klok, nog altijd 1-0 voor de thuisploeg door de doelpunten van Duivesijn. En ik keek hem zojuist even terug. Het was echt een schitterende assist van Kai Sierhuis. Achter het standbeen langs een 1-2'tje met Duivesijn. Die vervolgens de Graaf kansloos liet in de korte hoek. En zo heeft Fortuna dus de terechte voorsprong. Al was PEC Zwolle wel heel dichtbij de gelijkmaker. Goede aanval via de rechterkant van het veld met Velanas die de bal voorgaf. Een buurmeester kwam net een voetje tekort om de 1-1 aan te tekenen. De bal ging naast. Nu een tikje van McNulty op Duivesijn. Die gaat naar de grond, wil een penalty. Maar daar wil scheidsrechter Martens niet aan. En Tom de Graaf die hervat snel het spel omdat er ruimte ligt voor Pek Zwolle in de omschakeling. Maar het balletje gaat terug. Dus is het tempo uit deze counter van Pek Zwolle dat dus na 32 minuten tegen een 1-0 achterstand aankijkt.
6: De Oosttribune.

0: Damiano David en Nile Rodgers, Talk to Me. FC Twente tegen Sparta. Tijmen van Wissingen en Jan van Zaan.
1: Nou, we zitten in een geweldige fase. Stand nog altijd wel 0-0. Maar wat heeft Twente ineens voor een toverdrankje genomen? Dat stond ook op de spandoeken in het begin van deze wedstrijd. Maar hier is weer een kans voor Linsson. Het schot wordt gekraakt door Cutolano. Maar we hebben echt 2-3 geweldige mogelijkheden gezien. Na een paar geweldige acties ook van Sam Lammers. Wordt het een strafschot? Nee, het is buitenspel, zegt Van der Laan. Lammers wordt wel naar de grond getrokken door Martens Indy. Hij heeft de vrede weer getekend met zijn trainer. En hij mag vandaag ook weer de aanvoerder zijn van Sparta. Maar wat een paar heerlijke minuten hebben we gehad. We zien nu de actie van Sam Lammers. Dit is Ibrahimovic. Dit is ook wel een klein beetje Van Basten in zijn goede tijd. En dan uiteindelijk een omhaal van Thomas van der Belt op de lat. Maar Sam Lammers was wel echt weergaloos.
2: Ja, prima ballerina hè? In de 16. Ja. En dan zie je ook zijn vaardigheid en op de hele kleine ruimte. En dan stift hij hem ook nog bij de tweede paal. Maar dan zie je ook in die fase dat we dan weer door moeten voetballen. Dat het heel vaak dat er een aantal spelers een beetje toeschouwer zijn. In plaats van dat ze actief mee blijven doen. Want dit zijn geweldige ballen. Maar het zit ze niet mee. Twee keer tegen de lat aan. En het is wachten op dat ze een doelpunt gaan maken. Want het blijft toch altijd weer heel hard knokken om de eerste goal te maken bij Twente.
1: Ja, dat is absoluut. Met name Linsson heeft geen gelukkige dag. Nu ook weer balverlies. In de omschakeling ligt de ruimte voor Sparta. Dan is het de bal van Quintero. Die komt daar richting Lauritsen. Nee hoor, Titon is op tijd en op zijn post. En dan gooit hij weer Mats Rostaan. Er zit een heerlijk tempo in deze wedstrijd. De stand 0-0 doet bevroeden alsof het een saaie wedstrijd is die een beetje in evenwicht is. Dat ze elkaar in de greep houden. Maar niet van dit alles waar. Sparta probeert het en Twente ook. En we zagen net echt een paar hoge schoolaanvallen van FC Twente. Maar gescoord is er nog niet. Want dat is nog altijd het belangrijkste onderdeel. En ook het lastigste in het betaalde voetbal.
0: En dat is al wel twee keer gebeurd in de Adelaarshorst in Deventer. Bij Go Ahead Eagles tegen PSV. Waar het dus 1-1 is, Leon Glastra.
3: Zeker, 1-1. Maar net ook weer een grote kans voor PSV. Na opnieuw een gevaarlijke voorzet. Deze keer van Bajrak Tarević. En weer bij de tweede paal stond Ivan Perisic, de Kroatische international. Maar hij werkte met zijn elleboog binnen. En daardoor ging natuurlijk de scheidsrechter die floot. En de goal telde niet. Verder nu balbezit heel evenwichtig met in de set. Ismail Bajrak Tarević tikt de bal naar Sidilia. Die geeft de bal weer voor. Kopbal komt bij Gustil en net geen goal voor PSV. Wel gevaarlijk en ze drukt behoorlijk. Go Ahead Eagles dus in de verdediging. En het wordt altijd te kijken of PSV er doorheen kan komen. Nog altijd 1-1 hier in de Adelaarshorst.
0: Straks ook meer van die andere wedstrijden die we volgen. Telstar tegen Heracles waar het nog 0-0 is. En Pek Zwolle dat op achterstand staat in Sittard bij Fortuna 1-0.

0: Ferdy Lancé, als ze lacht, dan lacht ze echt ook uit de lang vervlogen tijden. Trouwens, we gaan weer... Ja, Jan hoor ik alweer bij FC Twente tegen Sparta. Daar zit je met Tijmen van Wissingen een enerverende naar een enerverende wedstrijd te kijken.
1: Ja, want wie gaat er nu koppen bij deze vrije trap van Sparta? Is dat Laurens of een verdediger van Twente? Oh, dat wordt een kans voor Marvin Jong. Daar komt de kans van Mito aan. Oh, dat gaat ook maar net goed hoor. Die bal gaat hoog over. Maar wat een mogelijkheid is dit voor Sparta, zeg. Op slag van rust, 0-0 de stand. Twente moet het dus doen, hier in eigen huis. Willen de play-offs ontlopen? En dat willen ze graag, want ja, in deze fase zonder Oenestal. Utrecht dat hier misschien naartoe komt. Ja, een ploeg in vorm, zoals Heerenveen. Nou ja, die staan weliswaar achter bij NAC. Maar ja, die hebben toch ook wel het momentum een beetje te pakken in de competitie. En voor Twente zal het toch een heel vervelend ja, nagerecht zijn van dit seizoen als je de play-offs in moet. En dit was wel een kans, zeg Jan.
2: Ja, het mooiste was wel dat Van Rooyen nu echt verdedigde en voordook. En dan wordt het schieten ook lastig. Hij ziet hem dan over het doel heen. Maar je weet, als die ballen van de zijkant gaan komen, ja, dan hebben ze die Laurensen. Ja, dat is natuurlijk een prima kopper. Ja, wie gaat er dan dekken? Dat levert altijd gevaar op. Maar Twente had gewoon al meer afstand te kunnen en moeten nemen als ze een beetje mazzel hadden gehad. Maar ja, dat doordrukken, hè, dat zit hem op een of andere manier zit het er ook niet echt mee. Ook vandaag ook weer niet. Ze spelen best wel aardig. En het is ook een leuke wedstrijd om naar te kijken. Een paar mooie acties gezien. Maar het eindschot, ik hoop dat ze zometeen nog naar vak P dat ze wat meer kunnen brengen.
1: Hier gaan we richting de slotfase van de eerste helft. Stand nog altijd 0-0 bij Twente en Sparta.
0: Hoe gaat het bij Nico Wans? Ja, bij Telstar tegen Heracles Almelo.
3: Nou, we voetballen nog. Daar is ook heel veel mee gezegd. Want zo heel veel gebeurt er niet voor de beide doelen. Al klonk er zo even wel gejuich hier in het Buco-stadion in Velsen-Zuid. Wat niet met de prestaties van Telstar te maken. Wel met de gelijkmaker van Excelsior in eigen huis tegen Volendam. Want daardoor is Telstar weer een plaatsje geklommen op de virtuele ranglijst. En staat het weer aan de goede kant van de rode streep. Maar Telstar heeft wel de handen vol met dit Heracles. Ondanks het feit dat die ploeg al lang en breed gedegradeerd is. Voorlopig bijt de thuisploeg de tanden een stuk op de goede verdediging. Die Heracles heeft staan hier in Velsen-Zuid. Weinig spektakel en al helemaal geen doelpunten in de slotfase van de eerste helft bij Telstar Heracles.
0: Bij Ajax Utrecht nog 0-0. Excelsior Volendam, Nico zei het, 1-1. Groningen NEC daar nog 0-0. Twente Sparta dus ook. Feyenoord AZ na die vroege goal van Perret nog steeds 0-1. En dan nog even naar Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Daar was het ook 1-0. Is dat nog steeds zo, Joran Zwart?
4: Ja, dat is nog steeds zo, maar Fortuna was heel dicht bij de 2-0. Casambio mee opgekomen, kwam daar in de 16, werd vrijgespeeld en raakte de buitenkant van de paal. En nu, oh, wat een vervelende terugspelbal van Veldhuis op de Graaf. Die kan de bal nog net voor de doellijn weghalen. Wordt wel zwaar onder druk gezet, maar PEC Zwolle voetbal te keurig onderuit. Even opgelucht ademhalen voor Thijs Veldhuis. Wat een beroerde bal van die nummer 5 van PEC Zwolle. Die dus speelt vanwege die schorsing van Floranos. Daardoor staat hij links centraal geposteerd door Henry van der Vecht. Maar hier had hij een hele vervelende terugspelbal voor de Graaf in petto. Maar die lost het gelukkig voor hem goed op. En zo blijft het 1-0. We zitten in de 45e minuut. PEC Zwolle, ja, ze hebben gewoon weinig kansen gehad. En ze moesten zojuist ook nog wisselen. Kai de Roy die greep al even naar zijn heup. Werd al behandeld. Maar hij kon uiteindelijk toch niet verder. Gabriel Reiziger is voor hem in de ploeg gekomen. Zo heeft PEC Zwolle dus voor rust al een keertje moeten wisselen. Kijkt het ook tegen een 1-0 achterstand aan. En ja, als de blessuretijd zometeen gaat beginnen. Kunnen we toch wel echt wel zeggen dat dat een verdiende achterstand is. Want PEC Zwolle heeft nog weinig klaargespeeld in deze eerste helft hier in Sittard.
0: Dan heb ik nog een andere tussenstand. Dat is NAC Breda tegen Heerenveen. Daar de blessuretijd van de eerste helft. En daar is het dus 1-0. Kijk even op de klok. En ja, dan ga ik toch wel even weer naar de grootvesten. Want dan gaat het tegen de rust, Tijmen en Jan.
1: Ja, nee, absoluut. We zitten in extra tijd van deze eerste helft. Er is me door alle commotie even ontgaan hoeveel minuten. Maar ik denk 1 minuutje, Jan.
2: Ja, volgens mij wel. Maar ja. Er is ook weinig oponthoud geweest. Alleen Van Berg heeft even op de grond gezeten. Dus,
1: ja, Daarots wordt nog in de diepte gestuurd. Komt hier dan nog een kans aan voor Linsson? Ja, dat is een goede actie van de IJslander. Maar hij draait wel terug. Dan is hier de bal bij Ruud Nijstad aan de linkerkant van het veld. Iedereen op de helft van Sparta. Buiten Titon is het Rots. Die moet gaan schieten. Mats Rots met een... Oh, die wil het heel ingenieus gaan doen met een paas door de as. En dan verspeelt hij de bal. Dan zit Seruki daar heel belangrijk tussen. Speelt hij de bal. Uitstekend onschadelijk gemaakt door Rambo, Ramiz, Seruki. En dan is het rust. En in de rust gaat er nog wat leuks gebeuren. Ik heb hem voor het eerst in mijn leven ontmoet. Hij is echt hoor, Robert en Brink.
2: Ja, hij is er echt. Hij is er echt. Ja. En ik was even bang dat jij weer ging trouwen.
1: Nee. Ik ga niet trouwen. Oh. Ik word niet herenigd. Maar er wordt zometeen een familie herenigd. Er zijn mensen uit Australië overgevlogen. En na jaren van afwezigheid zien ze elkaar weer. En Robert en Brink brengt die twee families hier zometeen in de rust bij elkaar.
0: Wat een liefde daar in de Grolsvesten in Enschede. Kijk nog even bij Leon Glastra bij die wedstrijd tussen PSV of Go Eagles en PSV. Is daar al rust, Leon?
5: Nog niet. Nog 1 minuut te spelen voor de rust. Nog altijd de stand 1-1. Ricardo Pepi, de spits van PSV, kreeg zojuist wel een kans. Maar die schoot er recht op de handen van de keeper De Busser. PSV heeft meer balbezit, druk behoorlijk. En Go Ahead komt maar moeilijk van de eigen helft af. Tot nu toe dus een lastige wedstrijd voor Go Ahead. Maar het staat 1-1. En PSV krijgt wel zijn kansen, maar scoort nog niet. En nog 1 minuutje tot de rust. Dus even kijken hoeveel tijd erbij gaat komen. En dan gaan we rusten met een stand van 1-1.
0: Is dat Rusty Velsen bij Telstar Heracles, Nico?
3: Nee, want we hebben die kleine onderbreking gehad met de sproeiers die aangingen. Dat duurde een paar minuten voordat ze weer uitgingen. Dus krijgen we er 2 minuten blessuretijd bij aan het einde van deze weinig enerverende eerste helft. Al was er in de slotfase nog wel een aardige kans voor Telstar dat in de omschakeling kon toeslaan. Heracles was in de aanval, verloor de bal. Er kwam een lange bal in de richting van Van Duin. Die ontdeed zich van Mike de Wierik, die wel naar het gras ging. Maar er was geen overtreding gemaakt door de spits van Telstar. Dus kon hij zo doorlopen richting het doel van Heracles. Alleen hij speelde de bal te ver voor zich uit. En dus werd die bal een prooi voor Timo Jansink, de keeper van Heracles. Nu nog een vrije trap voor Telstar, omdat Kulenovic een beuk heeft uitgedeeld. Die bal komt in de 16 meter. Blijft een beetje hangen op de rand van het 16 meter gebied. En dus is Heracles nog niet uit de problemen tussen aanhalingstekens. Al wordt de bal nu wel ingeleverd door Telstar. En is het Walid Ulcik die de bal naar voren kan trappen. En zo lijkt deze eerste helft van Telstar Heracles te gaan eindigen in 0-0.
0: En verrassend, Groningen op voorsprong gekomen in de eigen Euroborg tegen NEC. De Jonge met een goal in de... Nee, Rente is het volgens mij. Ja, Marco Rente, de oud-Herakliet. Die scoort voor FC Groningen. 1-0 dus bij FC Groningen tegen NEC. Ajax-Utrecht nog 0-0. Excelsior-Volendam 1-1. Groningen-NEC, zei ik 1-0. Twente-Sparta 0-0. Feyenoord-AZ, daar ook rust 0-1. Fortuna Sittard-Pek Zwolle, rust 1-0. Go Eagles tegen PSV. Daar is het 1-1. En nog geen rust, Leon Grastra.
5: Nog altijd geen rust. Ik heb even niet gezien hoeveel blessuretijd erbij komt. Zal vast niet veel wezen. Weinig onderbrekingen. Barek Tarevic heeft de bal. Nog een grote kans voor PSV. Daar komt Gustil net niet aan de bal. En Søren Tengstedt weet de bal weg te krijgen. En Dest moet de bal oprapen. Ik verwacht dat de scheidsrechter elk moment kan gaan fluiten voor de rust. PSV dus wel beter in de Adelaarshorst, maar Go Ahead heeft tegelijkertijd de zaken ook wel weer goed voor elkaar. Niet heel spannend. De bal nu achterin bij Kilian Sildilia. Speelt de bal terug op Jari Kasiorovski en Dest aan de linkerkant. Tot nu toe de Go Ahead Eagles dus goed voor elkaar. De enige goal gescoord door Go Ahead Eagles was van de penalty van Mathis Soerij, die alweer zijn 12e goal van het seizoen binnenschoot. Enorm knappe prestatie van de linksbuiten van... Oh, en het is 2-1 voor PSV. Wat een geweldige voorzet van Sergino Dest en Ricardo Pepi kopt de bal wederom knap binnen. En dan wordt het dus op slag van rust nog 2-1 voor PSV. Echt een hele knappe goal. En weer dus een kopgoal. En aan een knappe voorzet. Het wordt toch voor de rust vervelend voor Go Ahead Eagles. Nog 2-1 voor PSV. En de scheidsrechter elk moment gaan fluiten voor de rust. Heel veel echt balen voor Go Ahead. Dus in Deventer moet ze in de tweede helft een 2-1 achterstand goed gaan maken. 2-1 hier.
0: Gaan we ervan uit dat daar de ruststand is bij Go Eagles PSV 1-2. Dus NAC Breda, Heerenveen, rust 1-0. En u hoort het bij Telstar Heracles Almelo. Daar is het nog steeds 0-0 en inmiddels ook rust.

0: Hamar uit Deventer, al heb je niets. Straks tussen de tweede helft van de wedstrijden die we volgen in de voorlaatste speelronde van de Vriendenloterij Eredivisie. Nu gaan we even terug naar de vierde klasse. Daar werd Bentelo vandaag kampioen. In Goor won het met 2-5 van SV Hector, de nummer 2. Er werd een triller verwacht, maar Bentelo was beter en besliste eigenlijk voor rust de wedstrijd al toen het 0-3 was voor de bezoekers. Groot feest dus in Bentelo, dat voor het eerst mag uitkomen in de derde klasse. En ja, dat gaat natuurlijk een grootse gevierd worden. Hector is overigens veroordeeld tot de na-competitie. Dat pakte al vroeg de eerste periode. En kan dus ook alsnog opgaan voor een plek in de derde klasse. Feest dus bij Bentelo. En Job Faros is er altijd bij als het feest is. En die sprak onder meer met Brent Schutte, een van de spelers en doelpuntenmakers van VV Bentelo.
1: Ja, maar maak hem maar los hoor. Je bent kampioen geworden.
2: Hey,
1: tuurlijk, je hebt wat te vieren, toch?
2: Ja, zeker wat te vieren. Heel veel te vieren vandaag in Bentelo. Super, proost.
1: Wat een dag, hé.
2: Ja, supermooie dag. Supermooie dag. Het begin was goed. En ja, hier hebben we gewoon het hele jaar naartoe gewerkt. En dat is zo op het einde hier. Hier bij Hector, dat we zo mogen winnen, is natuurlijk iets ja, waar we als Bentelo zijn al een tijd naartoe willen. En ja, dat het nu lukt met deze groep, dat is echt fantastisch.
1: Want Hector heeft bijna het hele jaar volgens mij bovenaan gestaan. En toch leek het dan toch nog mis te gaan de laatste maanden. Maar ze gaven het weg.
2: Ja, ik denk dat Hector de afgelopen week inderdaad met alles bezig is geweest. Behalve dan met voetballen. Dus nou, ze proberen het veld te veranderen van hier naar een knollentuin. En allerlei rode kaarten proberen te omzeilen. Nou, dat is ook nog gelukt overigens. Dus ik denk dat zij met alles bezig zijn geweest. Behalve dan met voetballen. Ja, dat heeft gewoon geresulteerd dat wij hier kampioen zijn vandaag. Terecht, denk ik.
1: Is wel mooi, hè?
2: Ja, is zeker heel mooi. We hebben natuurlijk een tijdje geleden kampioen geworden van de vijfde klasse. En nu, ja, een tijdje later, van de vierde klasse. En ja, we horen gewoon thuis bij de vloer zijn in de derde klasse. En ja, dat was destijds toen ik ook terugkwam van HC. Ook de doelstelling, zo snel mogelijk naar de derde klasse in te gaan. Dat het dan nu gelukt is, dat is, ja, is fantastisch.
1: En nu?
2: Ja, ik denk dat we even een klein feestje gaan vieren. Hier even alle mensen bedanken natuurlijk die ons gesupport hebben. En daarna gaan we naar het café toe in Bentelo bij Spolder. Ik denk dat we daar nog even tot de late uurtjes doorgaan. Ik weet niet of we alleen maar in Bentelo blijven of we nog elders. Maar normaliter gaan we ergens nog afsluiten bij Bruins of ergens anders. Maar het gaat in ieder geval een ladertje worden. Daar kun je wel vanuit gaan.
1: De sponsor ook weer blij gemaakt. Ga ervan genieten.
2: Ja, precies. Dat gaan we doen. Super.
3: De Oosttribune.

0: De Oosttribune.
1: Vanmiddag om 16:45. Go Ahead Eagles, PSV, FC Twente, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Telstar Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: John Mayer en Heartbreak Warfare. De tweede helft is begonnen van FC Twente tegen Sparta. Dus terug naar dat rolstest, terug naar Tijmen van Wissing en Jan van Staan.
1: Balbezit voor Sparta. Stand nog altijd 0-0. Beide ploegen ongewijzigd. Ja, de eerste helft hebben we een wissel gezien aan de zijde van Sparta. Terro toen in de ploeg gekomen voor Mitchell van Bergen. Nu een actie van Daan Rots. Die loopt zich vast. Maar Twente is weer voortvarend begonnen hoor. En het tweede bedrijf heeft al twee kansen gehad. Met name Mats Rots weer aanvallend heel sterk. Nu moet Ruud Nijstad even opletten. Want die krijgt te maken met Terro. Maar dat doet hij ook. Hij speelt de bal rustig terug op Premislav Titon. De man van 39 jaar speelt de bal naar voren richting Daan Rots. Die wint het duel wel, maar ja, een echte kans ontstaat er niet. Ja, FC Twente zal toch ook hebben meegekregen dat NEC vlak voor rust nog op een 1-0 achterstand is gekomen. Na een foutje van Charon Cherry, de oude Enschedeer. En daarbij zat nog een voorzet van Younes Taha, de huurling van FC Twente. En zo zou het er heel rooskleurig uit kunnen zien voor Twente. Maar ja, je moet eerst zelf de zaken doen. Vooral daarop focussen, Jan. Ja, ik hoor het trainers vaak zeggen, maar je hebt wel gelijk. Want je kunt wel gaan kijken naar anderen, maar je moet het gewoon zelf eerst doen.
2: Ja, nou ja, goed. Je hebt in het stadion altijd het idee als die tussenstanden komen dat iedereen gaat staan juichen. Maar die mensen maken zich ook ongerust. Je moet voor je eigen ploeg juichen. Nu ook weer.
1: Ja, nu is weer een mogelijkheid voor Linsson, want die geeft hem mee aan Van der Belt. Van der Belt met het schot en dan wordt hij gekraakt en dan is het een hoekschop. Ja, je hebt natuurlijk liever een vrije trap. Inderdaad, ja, inderdaad. Dat zegt Van der Belt nu ook. Christian Linsson ook. Linsson heeft niet zijn beste dag en dat heeft hij eigenlijk al weken niet. De clubtopscorer van FC Twente was vorige week nog wel belangrijk met die assist op Lammers. Nu is er ook wat onmin naar scheidsrechter Van der Laan. En dat begrijp ik wel, want Van der Belt gaat door. Maar had liever een vrije trap gehad op 18 meter van de goal.
2: Ja, recht voor het doel ook nog eens een keer. Dus wat dat betreft is dit een goedmakertje, lijkt het wel.
1: Nu een hoekschop van Daan Rots. En dan is hij daar het wegwerken uiteindelijk van Vito van Krooi. Die ooit met heimwee uit Zwolle vertrok. En bij Sparta is hij meer in zijn hum. Nu is het Bart van Rooij die hem voorzet. Bart van Rooij nu dan de treffer. Nee hoor, weer wegwerken van Sparta. De druk neemt toe. Hier is Daan Rots rondom de 16 meter. Oeh, die moet geen hele onnodige risico's gaan nemen. Doet hij ook niet. En dan wordt Mats Rots aangespeeld. En zo is er een omsingeling van Twente in die openingsminuten bij de goal van Sparta. Maar de oud-doelman van FC Twente, Joël Drommel, staat vandaag ook weer uitstekend te keepen. En dus staat het na 50 minuten spelen nog altijd 0-0. Hier in een kolkende veste.
0: We gaan dan naar Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle, want ook daar is de tweede helft begonnen. Jornal Zwart.
3: Kolkend is het hier niet, maar de uitsupporters van PEC Zwolle vieren ondanks de achterstand wel een feestje. Ze zijn toch wel redelijk massaal richting Sittard gekomen. Een verre reis, er staat weinig meer op het spel. Maar zo'n 150 à 200 supporters hebben toch de reis gemaakt naar Sittard, waar ze zien dat PEC Zwolle moeizaam ook aan de tweede helft is begonnen. Ze krijgen nu ook een vrije trap tegen. Geen wissels gezien in de rust. Wel dus al die wissel voor de T. Toen reiziger De Roy moest vervangen, die vanwege een blessure niet meer verder kon. En zo heeft Henry van der Vecht voor rust al een keertje moeten wisselen. Nu de vrije trap dus voor Fortuna Sittard. Wat speelt richting de fanatieke aanhang. Komt die bal richting de eerste paal. Dan gaat een speler van Fortuna de lucht en blijft die bal liggen voor Sierhuis. Die tikt de bal binnen. Het is 2-0 voor Fortuna Sittard. Maar het is Oekili, het is geen Sierhuis. Oekili krijgt die bal gelukkig daar voor de voeten. Dat is de bal opnieuw de 16 in wordt getikt. En hij verschalkt Tom de Graaf van dichtbij. En zo wordt het een hele lastige middag voor PEC Zwolle. Wat toch al heel matig voor de dag komt hier in Sittard. En het kijkt nu dus ook nog tegen een 2-0 achterstand aan. Ja, het gaat dit seizoen al zo vaak mis in uitwedstrijden voor PEC Zwolle. Alleen bij Telstar werd gewonnen. Dat was de allereerste uitwedstrijd van het seizoen. En ook nu in de 17e lijkt er weer geen zegen in te zitten. En dat is toch wel heel erg magertjes als je maar één uitoverwinning in het hele seizoen mee te boeken. Maar wie weet tovert Henry van der Vecht nog een konijn uit de hooghoed. Maar er moet wel iets heel geks gaan gebeuren. Wil Fortuna hier niet met de zegen vandoor gaan. Want PEC Zwolle komt heel matig voor de dag. En er staat dus dik niet tegen een 2-0 achterstand aan te kijken.
0: Tweede helft bij Go Eagles tegen PSV. Dat een ruststand kende van 1-2 na een late goal nog van PSV. Is begonnen. Leon Glastra.
4: Zeker, we zitten nu ruim een minuut in de tweede helft. Inderdaad nog altijd 2-1 door die goal van Ricardo Pepi. Er is ook een wissel, heeft een wissel plaatsgevonden in de rust. Dean James is in het veld gekomen voor rechtsachter Alfons Samsted. Adelgaard zal daardoor naar de rechtsbackpositie verschuiven. En Dean James zal op zijn vaste positie van linksback gaan spelen. PSV heeft op dit moment de bal en nog altijd 2-1 hier. En Go Ahead moet dus proberen gelijkmaker te gaan forceren.
0: De tweede helft bij Telstar Heracles Almelo is nog niet begonnen. Daar is het dus nog 0-0. Ook Ajax-Utrecht nog 0-0. Excelsior Volendam 1-1. Groningen tegen NEC 1-0. Twente Sparta, dat hoorde u, 0-0 nog. Feyenoord tegen AZ, 0 tegen 1. Daar is de tweede helft zo'n 5 minuten oud. Pek Zwolle dus op een 2-0 achterstand bij Fortuna Sittard. Go Eagles PSV dus 1-2. NAC Breda leidt met 1-0 tegen Heerenveen. En ik zei het al, Telstar Heracles nog 0 tegen 0. Wij gaan met een stukje van Mother and Child Reunion van Paul Simon naar de reclame en het nieuws van 6 uur. Daarna nog een uurtje de Oosttribune met natuurlijk veel meer, onder meer van die wedstrijd tussen FC Twente en Sparta.

0: voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en

0: ambassadeur van Stichting MS Research.
1: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed werden 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En wij moeten gelijk naar de Grolsvesten, want daar is gescoord Tijmen van Wissing.
11: Hij stond 13 duels droog, Thomas van der Belt. Hij stond in deze wedstrijd 58 minuten droog en er staat nu 2-0. Want in een tijdsbestek van, nou wat zal het zijn, 100 seconden maakt Thomas van der Belt niet de 1, maar ook nog eens de 2-0. Het is ongekend wat Van der Belt ineens laat zien. In de eerste helft nog een omhaal op de lat. Maar nu is Twente helemaal los. 2-0 tegen Sparta.
10: Zometeen meer ook van de andere wedstrijden. Eerst de boodschappen.
12: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer.

0: nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hé, hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
10: De Oosttribune.
11: Schabbing.
12: 4 minuten over 6 en we zijn er tot 7 uur. Want we willen van de ontknoping in de vriendenloterij Eredivisie natuurlijk nog weinig missen. Ik kan u vertellen dat Feyenoord AZ zojuist 1-1 is geworden. Een goal van Hach Moussa na een uur voetbal tegen AZ. AZ dat door een vroege goal van Troy Parrott op voorsprong kwam in de Rotterdamse Kuip. Ajax Utrecht 0-0. Excelsior Volendam 1-1. Zometeen meer over Fortuna Pek. Daar is het 2-0. Bij Go Eagles PSV is het 1-2. NAC Breda Heerenveen 1-0. En dan hebben we nog Telstar Heracles Almelo. Die wedstrijd is stilgelegd, hoor ik zojuist, voordat we weer naar FC Twente gaan. Wat is er aan de hand, Nico Wansia?
13: Ja, we staan nu klaar voor de aftrap van de tweede helft. Die heeft even op zich laten wachten omdat de scheidsrechter Serdar Gusebuyuk geblesseerd is geraakt in de rust of in de slotfase van de eerste helft. Hij kan in ieder geval niet verder. En dus wordt er gewisseld van scheidsrechter. De vierde man heeft nu de tweede helft in gang gezet. En dat is een Enschedeër. Joshua Kuipers maakt zijn eredivisie debuut omdat Serdar Gusebuyuk is uitgevallen met een blessure. We zijn eindelijk begonnen aan de tweede helft met nog altijd de 0-0 stand bij Telstar Heracles.
12: Enschedeze scheidsrechter en ook een voetbalwedstrijd in Enschede, waar binnen korte tijd Van de Belt zich misschien wel kroont op man of the match met 2 goals in die wedstrijd tegen Sparta. Tijmen van Wissingen, Jan van Staal.
14: Ja, Twente is los in dat tweede bedrijf hoor. Hier is Daan Rossen vandoor aan de rechterkant van het veld. Twente speelt de hele wedstrijd eigenlijk al beter. Maar het ontbeerde een beetje aan de afronding. En nu dook Thomas van de Belt. Ja, we kennen hem allemaal nog. In het ene seizoen toen hij bij Zwolle zoveel scoorde. Dat geweldige seizoen onder Dick Schreuder. Nou, zijn voormalig trainer zal heel zuur nu op de bank zitten in Groningen. Want die staan met 2-0 achter. Hier is het Titon die op zijn oude dag even moet opletten. Doet hij ook? Ja hoor, Titon is op zijn post. Maar Thomas van de Belt is ook weer helemaal in het momentum. Hij geniet volop. Hij maakte 2 treffers. En Twente zo ineens van plek 5 naar plek 3. En ja, zo kan het gaan, Jan.
15: Ja, dat gaat heel snel dan in één keer. Maar je hebt nu altijd van het moment dat je denkt van joh, ga nou gewoon door. Want je ziet nou op een gegeven moment dan worden de linies heel groot uit elkaar gespeeld door dat Sparta. En Sparta heeft niks meer te verliezen. Dus dan denk je van nou, blijf nou gewoon weer doorjagen naar die 3-0. En je zit altijd te kijken van wie kunnen ze dan nog brengen. Hè? Want ja, bij Sparta die gaan nou een beetje van belang spelen en die gooien die ballen misschien naar voren toe. Maar ze moeten wel diepte houden bij Twente. Want ja, als het 2-1 wordt, dan weet je het wel. Dan zijn ze altijd aan het sidderen hier in het stadion. Maar ja, Twente moet doordrukken.
14: Twente moet doordrukken. Zoekt nu ook weer de aanval. Want Seruki kan overnemen. Seruki met de paas richting Daan Ros. Dan ligt het open in de achterhoede. Hij zou sneller moeten zijn dan Bruno Martens Indy. Daan Ros richting de 16 meter. Hij kapt, hij draait. Hij gaat naar zijn linkerbeen. Oh, het is toch wel een slimme vos nog hoor, die Bruno Martens Indy. En toch houdt Twente balbezit. Hier is Linsson op de 16 meter. Linsson met het schot. En daar is een goede redding van Joël Drommel. Want als hij er niet bij was geweest, had het hier al 4-5-0 gestaan, denk ik, Jan.
15: Ja, want die heeft een paar geweldige reddingen gehad. Hij laat in ieder geval zien dat het een... het was altijd al een groot talent. Maar bij Sparta heeft hij heel vaak toch de nul gehouden. Dus ja, wat dat betreft, ze hebben daar een prima keeper aan. Maar tegen deze doelpunten was hij echt kansloos. Maar je geeft het recht aan, anders staat het al misschien wel 4-0.
14: Twente moet dus hopen dat het op de andere velden ook zo blijft. Ajax Utrecht voorlopig nog 0-0. En Groningen NEC 2-0 voor de Groningers. En dus ja, longt er een hele mooie laatste speelronde in Eindhoven tegen PSV. Dan zou het maar zo kunnen zijn. Virtueel voorronde Champions League. Op dit moment voor FC Twente. Voor John van der Brom en zijn mannen.
9: De Oosttribune.

0: Moet ook even naar Sittard, Fortuna Sittard, Pek Zwolle. Daar is het wel beslist, Joran.
1: Ja, het duel is nu helemaal beslist. Kai Sierhuis maakt de 3-0 voor Fortuna. Dat geen kind heeft aan Pek Zwolle. Dat echt heel erg slecht voor de dag komt hier in Sittard. Het heeft niks te vertellen. En het is dik verdiend dat Fortuna hier de 3-0 maakt. Deze wedstrijd zit erop voor Pek Zwolle.

0: Rigueren, vamos a la playa. We gaan weer naar de grotsvesten. FC Twente thuis tegen Sparta en bijna op Rozentijn.
1: Ja, Twente heeft deze wedstrijd, zo lijkt, wel in de tas, hoor. Maar je mist dan toch wel weer ook weer een beetje de inhoud bij zo'n Urja Sette. We zitten ernaar te kijken, de schouders gaan hangen. Piazza staat weer klaar. Want als je even slim bent, dan ligt het helemaal open. Oh, dit is gewoon een hele vieze overtreding, Martens Indy. Ja, Mats Rots is daar heel boos. En terecht. En terecht. Want dit is gewoon een 100% doelkans die ontstaat. Als hij die paas geeft op Lindsholt. Ik snap dat hij hier heel boos is. Ja, toch Jan?
2: Heel terecht wat jij nu zegt. Van ja, dit zijn gewoon... Ja, hij kan het tempo niet meer aan.
1: Je kunt ook geen rood geven.
2: Dan is het te zwaar.
1: Dan is het te zwaar.
2: En maar te ver weg. Maar het is gewoon een hele nare overtreding.
1: Nou, maar, ja, want het ligt
2: open.
1: Ja, nee, maar het ligt open. Het is een 100% doelkans wat ontstaat. Nou, hier, daar gaat hij. De schouders gaan weer hangen bij Sindre Urjasæter. Hij kan het weer niet volhouden. Wat is er toch aan de hand met de Noorse buitenspeler? Weergaloos vaak in de eerste 20 minuten. Maar daarna gaat het tankje vrij snel leeg bij de buitenspeler. En nu komt Marco Piazza binnen de lijnen. En Van der Brom die troost ook Urjasæter. Want je ziet ook gewoon dat hij met een soort zagrijn van het veld gaat. Waar is de spelvreugde?
2: Ja, de spelvreugde. Ja, omdat hij is elke keer leeg. En hij is leeg gespeeld. Maar als je nou zegt van hij is zo actief in de 70 minuten dat hij meedoet. Is het ook weer niet zo. Nee. Maar hij begint in een hoog tempo. En daarna zakt het met een minuut naar beneden. Ja, hij, ik weet niet wat hij door de week doet. Ik kan me niet voorstellen dat een fullprof geen 90 minuten kan spelen.
1: Oh, dit is mooi gedaan hoor, door Lienzon en Mats Rots. Mats Rots loopt door. Bart van Rooij met de voorzet. Lienzon, 3-0! Weer een assist van Bartje van Rooij. Christian Lienzon zit niet lekker in de wedstrijd. Maar hij kopt hem hier mooi in het zijnetje. En zo gaat het hard. Twente 3, Sparta 0.
0: Groningen NEC, dus nog steeds 2-0. Ja, Twente Sparta dus 3-0. Feyenoord AZ 1-1. En Fortuna Sittard-Pek Zwolle hoor u 3-0 alweer. NAC Breda, Heerenveen 1-0. En even stilgelegd, omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid in Breda. En dan nog maar even kijken bij Telstar in die wedstrijd tegen Heracles Almelo. Nico Ansia.
3: Ja, je zit er pas in de 9e minuut van de tweede helft. Omdat scheidsrechter Guzibuk zich in de rust heeft moeten laten vervangen door Enschedeer Joshua Kuipers. En die heeft meteen al zijn eerste gele kaart voor protesteren uitgedeeld aan Tristan van Gils. Nu een hoekschop voor Heracles, waar Telstar het beste aan de tweede helft is begonnen. Al twee keer gevaarlijk werd uit zo'n hoekschop. De beste kans was voor Brouwer, die helemaal vrij werd gelaten bij de tweede paal. Maar zijn inzet werd gepakt door Jansink, de keeper van Heracles. Even ervoor ook al een mogelijkheid voor Neville Ogidi. In de Mankwo. Ook zijn inzet werd van de lijn gehaald bij Heracles. En nu zouden de Almeloers zelf gevaarlijk kunnen worden uit deze corner vanaf de linkerkant van het veld. Bijna iedereen staat in het doelgebied vlak voor de neus van Ronald Koeman. Bal komt hoog bij de tweede paal, waar het te Wierik zou moeten zijn die bal dan terugkopt. Maar de bal is te hoog voor de centrumverdediger uit Hengevelde. En dus gaat de bal aan de andere kant van het veld over de lijn. We zitten in de 55e minuut. Nog altijd 0-0 bij Telstar tegen Heracles.
0: En hoe gaat het Go Eagles tegen PSV? Daar in de Adelaarshorst halverwege de tweede helft. Leo Glastra.
4: Je zegt het goed, Paul. 20 minuutjes gespeeld in de tweede helft. PSV heeft zojuist een wissel doorgevoerd. Daar is Anas Salaheddin, de voormalig linksback van FC Twente, in het veld gekomen voor Serginho Test. En Tijmer vertelde net over Drommel, die een goede wedstrijd speelt namens Sparta in de wedstrijd tegen Twente. Maar hier staat ook weer echt een geweldige keeper op het veld, hoor. Jari de Busser staat zo goed weer te keeper. Pareert een paar goede kansen. Nu een kans net van Bayraktarević en van Gustil. Keeper is vlijmscherp en pakt ze allemaal. En PSV is wel een stuk beter, hoor, deze tweede helft. Go Ahead komt er weinig aan toe. Dus de kans op een 3-1 momenteel lijkt groter dan dat het 2-2 gaat vallen. Maar het is natuurlijk afwachten wat er gaat gebeuren. Go Ahead zal zometeen ook een aantal wissels door gaan voeren.
5: De Oosttribune.

0: Queen and the Bicycle Race. Er is weer gescoord in de Adelaars als Go Eagles PSV. Voor wie, Leon Glastra?
1: Het is zojuist 3-1 geworden voor PSV. En weer de ronde Kroatische linksbuiten, Ivan Perisic. Hij schuift de bal keihard in de korte hoek onder Jari de Bussen door. En dus beslist hij deze wedstrijd, zo lijkt het, met nog 20 minuten te spelen. De ervaren Kroaat kapt hem naar binnen en schiet hem echt knijthard binnen. Is echt genieten hoor van die linksbuiten. Ook al hebben we hier natuurlijk voorkeur voor Go Ahead Eagles. Maar echt prachtige goal en 3-1. Ook verdiend. PSV is een stukken beter in de tweede helft dan Go Ahead Eagles. En Jari de Busser net ook nog weer met een knappe redding op een schot van Peppi. Maar deze bal was echt onhoudbaar hoor.
0: 1-3 daar dus in de Adelaarsdorst. En Pek Zwolle doet wat terug tegen Fortuna Sittard. Joran Zwart.
2: Ja, het mag gezegd worden, ook een vrije goal van Pek Zwolle. Hoor. Een schitterende assist van Montero die zojuist in de ploeg is gekomen. En hij vindt een andere invaller, Gabriel Reiziger. Hij maakt zijn eerste doelpunt voor Pek Zwolle. Is eerder bij de bal dan doelman Brandenhorst. En tikt hem vervolgens over de doelman heen. En ziet de bal dan over de doellijn gaan. En zo is het 3-1. Zit er misschien dan toch nog wat in voor Pek Zwolle. Dat wel weer een paar keer heeft moeten wisselen. Noodgedwongen. McNulty moest het veld verlaten. Hij is vervangen voor een debutant. Dat is Kroese. En zoals ik al zei. Dus Montero voor Vichtingen en Pereira de Gama voor Verlana. Zo is Pek Zwolle uitgewisseld. De drie wisselmomenten zitten erop voor Henry van der Vecht. Dat nog een kwartiertje de tijd heeft om deze achterstand weg te poetsen. En het mag nog ook een keertje gezegd worden. Kai Sierhuis, wat een spits is dat. Hij maakte echt op schitterende wijze die 3-0. Een halve omhaal nam die bal in één keer uit de lucht vanaf randje 16. Tom de Graaf was kansloos. En had daarvoor natuurlijk ook al die schitterende assist in de eerste helft. Kai Sierhuis, een juweeltje van de Fortuna Sittard spits. Die daarmee de drie punten wel veilig heeft geschoten, lijkt het. Maar Gabriel Reiziger heeft dus wel de spanning een beetje weer teruggebracht. 3-1, nog een kwartier op de klok.
0: En wij moeten ook voor een goal weer naar de Grootsvesten. Tijmen.
3: Wat een geweldige actie van Mats Rots. Maar hij is niet de maker van deze treffer hoor. Hij hakt hem naar zijn broertje. En dan is het Darots die hier de 4-0 maakt. Thomas van der Belt gaat naar de kant en luistert dan mee. Want het is zometeen te hopen dat hij zijn laatste minuten maakt hier in de Grolsvesten. Want dat zou betekenen dat het volgende week een goed vervolg krijgt in Eindhoven uit bij PSV. En hier wordt hij toegezongen. Ricky van Wolfswinkel. Ja, schitterend hoor. Mooi om te zien. Hij krijgt de aanvoerdersband van Darots. En dat doet Bart van Rooijdel ook slim hoor. Hij is de man die meteen de band meegeeft aan Darots. En dan moet hij om de schouders van Ricky van Wolfswinkel. Ah, wat zal hij genieten tijdens zijn laatste minuten. In misschien wel zijn nieuwe thuis. Dat is het geworden. Sinds 2021 kwam hij bij FC Twente. 5 jaar gespeeld. En wat is hij toch slim geweest in al die jaren. Natuurlijk zit de sleet erop. Maar ja, mag het. Hij is 37. Maar wat een prachtige voetbalreis heeft hij gehad. In 6 landen was hij actief. Hij scoorde in Zwitserland. Hij scoorde in Portugal. Hij scoorde in de Premier League. En hij scoorde ook nog eens in de Franse hoogste competitie. En bij Betis Sevilla in Spanje was hij ook nog eens actief. Ja Jan, wat een voetbalreis is het voor hem geweest.
4: Ja, het is een geweldige carrière. En als je hem gewoon gaat bekijken, dan denk je, wat is het nou voor type spits? Hè? Het is niet een grote, sterke, kopsterke spits. Hij heeft van alles wat. Scorend vermogen, slimmigheid. Hij is niet de allersnelste, maar hij is zo koeltjes. En dat zien we dan met name. Ik had het van de week gezegd bij ons op tv. Die strafschoppen. Het is gewoon altijd al van, je gaat zitten en hij zit altijd normaal gesproken. De rust die hij uitstraalt. Maar ja, als je zo afscheid kan nemen van je thuispubliek, daar droom je van als voetballer.
3: Toch ook slecht nieuws vanuit de Euroborg. Want hier sijpelt het ook door op de tribunes. Het is 2-1 geworden voor NEC. Geef ze nooit nog een keer een kans. Want NEC, dat is een ploeg met de meeste veerkracht misschien dit seizoen wel in de Eredivisie. Want wat een power. Ze blijven maar gaan. De mannen van Dick Schreuder. En dat wordt toch wel een beetje begroet als een klein dompetje hier in Enschede. Twente gaat deze wedstrijd winnen. Met 4-0 staat het voorlopig tegen Sparta. Er komt misschien nog een dompetje bij. Het zou mooi zijn voor Ricky van Wolfswinkel. Maar het is op die andere velden ook nog niet afgelopen. Het blijft dus spannend in deze voorlaatste speelronde van de Vaderlandse Eredivisie.
0: Inderdaad, bij Groningen, dat lijkt nog wel tegen NEC. Met 2-1 heeft NEC dus gescoord. Daar nog een minuut of 13 op de klok. De doelpunten vallen als rijpapelen, ook in deze uitzending. Behalve bij Nico, bij Telstar tegen Heracles.
5: Nee, fijne introductie, maar er valt geen speld tussen te krijgen. Maar goed, wie weet, Heracles krijgt een vrije trap aan de rechterkant van het veld op de punt van de 16 meter. En dus zou dit zo'n moment kunnen zijn waarop de Almeloers gaan toeslaan tegen Telstar. Dat echt wel op zoek is naar die winnende treffer, want die kunnen ze heel goed gebruiken in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie. Maar het wil maar niet lukken. Zojuist een kans voor Van Duin. Redding van Timo Jansik met één handje. En nu dus die vrije trap voor Heracles. Zamburek met zijn linker draait die bal in bij de tweede paal. Maar de bal gaat voorbij aan alles en iedereen. En ook het doel van Ronald Koeman junior, die nu het spel mag hervatten met een doeltrap. Hier in de 64ste minuut van de wedstrijd. 0-0 nog altijd bij Telstar tegen Heracles.

0: Eternal en I Wanna Be The Only One. Het gaat alle kanten op in de Eredivisie op deze namiddag in begin van de avond. Want FC Utrecht is in de Johan Cruijff Arena op 0-1 gekomen. Niet ver voor tijd. Na nog 7 minuten op de klok. David Min scoort namens FC Utrecht. Een fraaie kopbal na een mooie actie van Zegiel. Ik zie het nu op het scherm hier. En ook die goal zal met gejuich ontvangen zijn in Enschede, Tijmen.
1: Nou, het is wel doorgekomen, die tussenstand, hè Jan?
2: Ja. Ja, je hoeft niet mee te kijken naar de tussenstand op het scherm. Want ja, als je de mensen rondom je heen... goed, iedereen voelt dat ook aan, hè, los van de eigen wedstrijd. Want je moet zelf winnen. Maar ja, als het dan nog een beetje mee gaat zitten op de andere velden... ja, dat is helemaal geweldig. Maar ja, het is spannend aan het eindtimen zo. We gaan alles bijhouden.
1: FC Twente op 58 punten na 33 speelronden. Met een doelsaldo van plus 23. Een doelsaldo van plus 23, maar 2 punten minder. NEC op de vierde plaats. En Ajax momenteel nu vijfde. Met een doelsaldo van plus 21 met 55 punten. Het gaat volgende week nog echt zenuwslopend worden. Ja, PSV is de gast hier voor FC Twente. Dus dat wordt een zware dobber voor FC Twente. Maar ja, Ajax moet naar Heerenveen. NEC, ja, die moeten hopen dat... Go Ahead Eagles niet haar beste dag heeft. En dan zou het maar zo kunnen dat het weer helemaal op de schop gaat. Maar voorlopig staat FC Twente dus op een voorronde Champions League. Oh, dat maakt NEC 2-2. Ja, schrijf ze nooit af. Schrijf ze nooit af. Momenteel staat Twente nog wel derde. Maar het is nu... Oh, Ajax ook 1-1. Wout Weghorst. Oh, jongens, nu gaat het in 1 minuut weer helemaal op de kop. Ja, het is ongekend wat er allemaal gebeurt. Bam, bam, ping, ping. Wout Weghorst en ineens NEC. Wout Weghorst. Oh. Wat een pikante goal is dit ook alweer. Oh, we zijn er nog lang niet. Maar deze wedstrijd is wel beslist. Maar wat is het ongelooflijk spannend. Wout Weghorst die gewoon weken, maanden niet scoort. En dan ineens, hup, bam, daar is hij binnen. Oh, joi. 1-1 in de Johan Cruijff Arena. En 2-2 in de Euroborg. Oh, hier is het er ook ineens. Je merkt het. Het is muisstil ineens.
2: Ja, maar dat is logisch ook, hè. Want iedereen zit op een telefoon te kijken. Je krijgt naar die uitslagen. Je denkt van, we staan er goed voor. En dan even later is het weer ellende. En er zullen zo die tussenstanden wel weer komen. Maar we weten het aan het eind van de competitie en het eind van de wedstrijden. Maar NEC, dat die vaak gaan scoren in de eindfase, dat wisten we al. Maar ja, Twente moet in ieder geval, en die doen vandaag wat ze moeten doen. Dat is winnen en ruim winnen ook nog. Dus wat dat betreft, ja, meer kan je er niet aan doen, Tijmen.
1: Nee, maar wel nog voor die goals gaan. Want die ook het doelsaldo nu.
2: Ja.
1: Doelsaldo van NEC is nu plus 24. Van Twente plus 23. Dus blijf gaan. Mats Gors wordt nu naar de kant gehaald. Het is misschien ook wel zijn laatste thuiswedstrijd. We zullen het over een paar weken weten. Robin Prupper komt binnen de lijn. En ook Arno Verschuren nog. Maar blijf gas geven, FC Twente. Want, oh ja, dit is Ricky van Wolfswinkel. Beetje pathetisch. En dan doet hij hem om de hand bij Robin Prupper. Maar hier is het nog ongemeen spannend. En, ongemeen spannend met die andere velden. Maar hier deze wedstrijd is wel beslist. 4-0.
0: We gaan even naar die andere velden. Want er is dus toch nog gescoord bij Nico Wantia. Telstra tegen Heracles.
3: Ja, maar wel een doelpunt van Telstar. Dus Heracles op achterstand. Dat het doelpunt uit een hoekschop valt. Dat is niet verwonderlijk. Want dat is de manier waarop Telstar gevaarlijk werd in dit tweede bedrijf. In eerste instantie de kopbal van Danny Bakker op de lat. En dan staat Offerhaus op de juiste plek om de rebounds binnen te schieten. En dus is het feest hier in Velsen-Zuid. Want Telstar op een 1-0 voorsprong tegen Heracles.
0: Leon, even gauw hoor. Leon Glastra bij Go Ahead Eagles tegen PSV. 1-4. Want er is gescoord bij jou.
4: Zeker. 4-1 door Paul Wanner. Die krult de bal in de verre hoek met zijn slechte rechterbeen. Dean James gaat de fout in. Die paast zomaar de bal in de voeten van Driewes. En die paast hem naar Wanner en die schuift makkelijk binnen. 4-1 dus al voor FC, voor PSV.
0: Piep, piep, boing, boing. Het gaat alle kanten op. NEC wel of niet op gelijke hoogte met FC Groningen. Het was 2-2, maar dan wordt die goal teruggedraaid, Tijmen.
1: Welke goal is teruggedraaid? Van NEC is teruggedraaid. Ik zie het, ja. Ik zie het nu. Bassar Unal buitenspel. Oh ja. Nee, dan is het Toetoen, Boing Boing, Peppi en Kokkie. Ja, nee. Het is echt ongemeen spannend. Die afgekeurde goal is hier nog niet doorgekomen. Want ik heb nog niet echt gejuich gehoord. Maar ja, tussenstand, daar komt hij weer op een scorebord. Ja, 1-4 bij Go Ahead PSV. En dan zal zometeen ook nog even Groningen NEC worden getoond. Want voorlopig staat nu dus, even kijken. Staan NEC staat vierde. Evenveel punten als Ajax. Maar 1 doelpunt voor op NEC van Ajax. Ja, dit is ook wel bizar spannend tussen plek 4 en 5. Maar volgende week ja, ook nog even de 1-0 tussenstand van Telstar tegen Heracles wordt hier bejubeld.
2: Ja, die winnen ook niet echt veel hè, dit jaar. Dus,
0: laten we daar eens even gaan kijken. Want volgens mij staat beslecht Nico 2-0.
3: Ja, 2-0. Chestiets, een van de invallers bij Heracles, laat zich heel makkelijk passeren door Brouwer. Die geeft een prima voorzet richting de tweede paal. En daar wordt hij binnengegleden door Noslin. Telstar op een 2-0 voorsprong tegen Heracles.
0: Ja, Tijmen, ga maar door.
2: Ja, hier schiet Piazza die bal hoog over de goal. Oh, je hebt hem gevonden.
0: Ja, ja.
2: Ja, 3 minuten extra tijd. 4-0. Piazza had hier de 5-0 kunnen maken. Ja, we kunnen er lichtzinnig over doen. Maar het is echt nu. Het doelsaldo is gelijk bij Twente NEC. En Ajax heeft 1 doelpuntje minder. Ja, jongens. Oh. Wat is dit? Dit lijkt wel 2007. Dit soort tafereelen. Maar dan niet om het kampioenschap, maar om de voorronde van de Champions League. Het gaat volgende week echt zenuwslopend worden.
5: Maar laten we even Titon noemen.
2: Ja, Titon
5: met
2: ook nog
5: doelpunt.
2: Even.
5: Ja, nee, dat hij tegenhoudt. En dan zijn we weg, Twente.
2: Ja, ze zijn weer weg. Zometeen die redding van Titon. Hier eerst Wijdman op Lammers. Ja, het zou mooi zijn als Ricky van Wolfswinkel maakt. Maar inderdaad, terecht. Jij blijft nog wel scherp, Jan. Een geweldige redding gezien van Titon op een 1-op-1 met Laurissen. En die schoot hem tegen die lange uitschuifbenen van Titon. En die is nog lenig ook op zijn oude dag, Jan.
5: Ja, nee, maar goed. Als je praat over één verschil. Want zo klein zijn die verschillen. Ja, dan zijn dit cruciale momenten. Ja, Prupper is erin gekomen daar. En dan gaat Nijstad naar de linkerkant. En eerst de beste dieptepaas. Dan staat Lemking gewoon niet goed. En laten we dan blij zijn met deze wisselkeeper.
2: Ja, nee, absoluut. Het zal toch wat zijn, Jan. Ajax in de playoffs in Volendam. Omdat ene Harry moet optreden in de Johan Cruijff
5: Arena. Ja, dat zou helemaal... Dat mensen die genieten hier al van dat soort opmerkingen. Maar ja, het is toch te gek voor woorden dat zou kunnen gebeuren. Maar ja, dat doen ze zichzelf aan. En het wordt wel een spektakel volgende week. Dat kunnen we nu alvast voorspellen.
2: Speelronde 33 zit er bijna op. We zitten in blessuretijd. Balverlies van Arno Verschuren aan de rechterkant. Het is wel zaak om die 4-0 in ieder geval over de brug te brengen. De 0 is altijd een lekker gevoel. En ja, ook zeker voor Titon. Die ook volgende week nog een hele drukke middag gaat krijgen in Eindhoven. Maar voorlopig staat hij zijn mannetje in deze wedstrijd. Wijdman, slordig balverlies. Ja, bij de les blijven. Inderdaad, daar ligt een speler van Sparta. Ja, die is net ingevallen. Die staat er koud in en die ligt alweer geblesseerd op de grond. Nu is het Van Wolfswinkel die er nog wel even zin in heeft in de laatste minuten. Hij probeert druk te zetten en dan is er een blessurebehandeling. Hier ligt het even stil. Maar gaan we zo meteen richting de afronding, want we hebben nog 50 seconden op de klokken. Maar misschien kunnen we nog even snel ergens anders kijken.
0: Bij PEC Zwolle op bezoek bij Fortuna Sittard bijvoorbeeld. Daar loopt de blessuretijd in een wedstrijd die in principe wel gelopen is, toch Joram?
6: Ja, die is zeker gelopen. Het is de 92e minuut. Blessuretijd bedraagt 5 minuten. Stand nog altijd 3-1 voor Fortuna Sittard. PEC Zwolle had eventjes een goede fase na die 3-1 van Reiziger. Maar het viel eigenlijk ook wel weer vies terug. Nadat dat doelpunt van Reiziger dus eventjes de spanning weer een beetje terugbracht. Eigenlijk de eerste echte goede kans van PEC Zwolle ook in de tweede helft. En daarna drukt het dus om die echte aansluitingstreffer te gaan maken. Maar echte kans heeft dat niet opgeleverd. Nu wel een aanval van PEC Zwolle met Reiziger aan de rechterkant van het veld. Moet eventjes terug op Kroesen, de debutant. En zo gaat het spel helemaal terug. Kroesen wordt onder druk gezet door Duivenstein. Heeft wel een goede paas in huis richting Reiziger. Maar die raakt de bal als laatste. Gaat de bal over de doellijn. Nee, hij krijgt toch nog een corner. Ja, dat was duidelijk een doeltrap. Maar de grensrechter geeft... Alsnog een hoekschop voor PEC Zwolle. Maar resultaat gaat er niet meer in zitten. Het is nog 3 minuten op de klok. Het publiek gaat er nog een keertje achter staan. Het uitpubliek van PEC Zwolle. Maar ze gaan hier verliezen in Sittard. Want met nog 3 minuten op de klok is het 3-1 voor Fortuna.
0: En dan toch die goal voor NEC. Tijmen van Wissing bij Twente tegen Sparta. Samen met Jan van Staat tegen FC Groningen de gelijkmaker.
2: Ja, en dat betekent in ieder geval wat lucht richting Ajax van een puntje. En een 2 doelpunten extra. Ja, daar gaat het echt om volgende week hoor. Dus NEC zal volgende week... Twente zal denk ik echt moeten winnen in Eindhoven. Want ja, als je het afzet, NEC Go Ahead, dat gaat een overwinning worden van de NEC, toch, denk ik?
5: Ja, die zijn dan thuis en dan hebben ze toch wat meer power. Ze hebben ook wat weer wisselmogelijkheden. Maar Go Ahead is dan ook het beste er wel af. En we moeten hier alleen nog even opletten dat we geen tegendoelpunt krijgen nou met die vrije trap weer. Want we zijn al dik over de tijd, hè?
2: Ja, absoluut. Want we
0: jongens,
2: zitten
0: die goal is afgekeurd.
2: Die goal is ook alweer afgekeurd. Ik zit net te kijken, want er blijft gewoon 2-1 staan. Ongelooflijk, wat is het daar toch?
5: En hier ook.
2: Ja, hier is het ook afgelopen. Hier is het 4-0. Maar we gaan echt heel snel schakelen naar alle kanalen die er nog zijn. Om te kijken hoe het bij Groningen NEC gaat. Ja, inderdaad, het lijkt op buitenspel. We gaan, er wordt nog wel naar gekeken door de VAR. Maar ja, dat is de grote vraag. Ja, El Kashati, staat hij buitenspel of niet? Hij schopt daar iets weg. Ja, ik kan nog even meekijken. Jij hebt waarschijnlijk net iets eerder het signaal door. Ik zit nu te kijken, Paul, naar de beelden. En dan is het buitenspel. Het is buitenspel. Blokcel staat echt duidelijk
1: voor El Khashoggi. En zo lijkt het dus bij 2-1 te blijven in Groningen. Maar daar zitten ze in minuut 90. En er komt nog wel een minuut of 4-5 bij. En
0: blijf hangen, dus spannend. We gaan gauw nog even naar Fortuna Pek, want ook daar nog een goal, Joran.
6: Ja, die onterechte hoekschop, daar profiteert Pek Zwolle optimaal van. Zico Buurmeester kopt die bal heel fraai achter Brandenhorst. En zo hebben we toch nog een wedstrijd. Komt Pek Zwolle misschien wel te laat op gang. Maar het is 3-2 met nog 2 minuten op de klok.
0: Ja, dan nog even gauw naar Telstar tegen Heracles. 2-0, stel afgelopen, Nico.
3: Nee, nog lang niet.
0: Oh, natuurlijk niet.
3: Ja, klopt, die tweede helft. Het is nog wel 3-0 geworden. Het is Jeff Hardeveld, oud Herakliet, die zijn oude ploeg nog wel extra pijn doet. En zo gaat het ineens hard met de treffers van Telstar. 70 minuten lang hield Herakles goed stand. Maar met name na het uitvallen van Tuwierik achterin gaat het vrij hard. 3-0 voor Telstar met nog 12 minuten te gaan.
0: Go Eagles tegen PSV. Hoe lang daar nog in de wedstrijd die natuurlijk al gelopen is bij 1-4, Leon Glastra.
4: Ja, we hebben 90,5 minuut gespeeld. Nog ongeveer 1,5 minuut te gaan. 2 minuten blessuretijd. 4-1, zoals je het goed zegt. Met PSV nog een keertje in de aanval. PSV echt stukken beter. Vin Stokkers is bezig aan zijn laatste minuut in het shirt van Go Ahead Eagles. Die kwam zojuist in het veld voor, nou, zojuist 20 minuutjes geleden ongeveer, voor Edwardsen. Die niet goed in de wedstrijd zat. Hij is bezig aan zijn laatste minuut in de Adelaarshorst.
0: Al dus Leon Glastra, maar even terug weer naar Tijmen van Wissing. Ja, ik heb steeds mijn oog op flashscore, zo heet dat. Groningen NEC nog steeds 2-1, 4 minuten blessuretijd loopt daar. Maar ook onderin de Eredivisie is van alles aan de hand. Excelsior Volendam 1-1. En die ploeg lijkt zich veilig te spelen vandaag.
1: Ja, en zo is het dus echt overal spannend, terwijl Ajax ook kansen krijgt. Ja, Excelsior klimt dus nu naar de 14e plaats. En Volendam staat nu 16e. Moet de volgende week nog tegen Telstra. Ja, zo is het daar ook ongemeen spannend. Excelsior heeft zich in ieder geval veilig gespeeld nu. En dat is toch knap voor Ruben Den Uyl. Hier zitten ze ook een beetje te kijken. En dan is het afgelopen bij Pek Zwolle op bezoek bij Fortuna Sittard. Ja, die wedstrijd ging eigenlijk nergens meer om. Maar nu zien we de kinderen van Ricky van Wolfswinkel op het veld. Hij heeft in ieder geval zijn laatste competitiewedstrijd hier in de Grolsvesten gespeeld. Het is afwachten of er nog een play-off wedstrijd bij gaat komen. Iedereen zit ook een beetje te kijken van ja, we moeten toch echt even wachten op dat verlossende fluitsignaal. Want ook Ajax Utrecht is nog altijd bezig. Daar zitten ze in de 94ste minuut. Nog 30 seconden aan extra tijd al daar. Maar gaat daar nog een doelpunt vallen? Want dat zou alles weer op zijn kop zetten. Want dat betekent dat Ajax weer over Twente heen wipt. Ja, en dan ziet het er weer heel anders uit. Voorlopig heeft de FC Twente dus de derde plaats in handen. Staan NEC op 56 punten. En Ajax op een vijfde plaats met ook 56 punten. Dus ja, het blijft nog even wachten. Maar volgende week, Jan, hoe moeten ze nou... Ja, je moet winnen in Eindhoven.
2: Ja, tuurlijk. Kijk naar die standen en kijk je ook naar tegenstand. Maar je moet van jezelf uitgaan en je weet dat je daar naartoe moet. En we hebben het al een paar keer over gehad over het financiële voordeel van eventueel van PSV. Maar als die spelers op het veld staan, willen ze winnen. En het lijkt me logisch. Ja, Twente wil ook graag winnen. Het is niet onmogelijk, maar wel een zware opgave. Laten we dat even van tevoren vaststellen. Dan zeggen we niks geks. Maar het is wel een geweldige uitdaging dat je op wedstrijd 34 nog om plek 3 gaat spelen.
1: Ja, Utrecht gaat nog met een aanval mee naar voren. Nu zien we daar de hoekschop, de laatste hoekschop. Ja, Ron Jans zit ook te kijken. Hij hoopt natuurlijk ook dat Utrecht daar wint. Maar ja, dan betekent dus ook dat FC Twente dus rechtstreeks Europees voetbal gaat halen. Laatste hoekschop in die wedstrijd. En dan is het de vraag, gaat daar een doelpunt vallen? Ze zitten hier echt met smart te wachten op
0: Utrecht
1: het laatste
0: plaatsje.
1: Ja, daar maakt Utrecht die goal! Mike van der Hoorn maakt die goal. Mike van der Hoorn, die komt er binnen.
2: Goud.
1: De oude Ajax ziet, wat is hier aan de hand? Ja!
2: Ja, let op in het stadion nu.
1: Ja. Ja. Dit is mooi. Ja. En het is lijfstand.
2: Afgelopen.
1: Het is meteen afgelopen. Mike van der Hoorn die verontschuldigt zich. Maar dat betekent dus dat Ajax op 55 staat. En dan zou Twente zelfs bij een nederlaag nog vierde worden. Ja, dat zou wel lekker zijn. Even rekenen. Inderdaad, dan ga je dus naar 55 punten Ajax. Ja, we moeten er wel bij blijven. 1-2. Nou, gaan ze dan naar 55? Nee. Ajax stond nu virtueel op 56. Nee, die moet nog een puntje af. Ja, die stand die wordt maar niet bijgewerkt.
2: Nee.
5: Maar iedereen zit in het stadion nu te wachten van zelfs de spelers op het veld. En wat gebeurt er nou allemaal op de velden? Is het al afgelopen in Groningen? Is het al afgelopen? Nou ja, als Ajax en NEC beide zouden verliezen.
0: Groningen en NEC afgelopen, 2-1.
5: Ook afgelopen, nou dat bedoel ik. Ah, wat een middag. Jongens. Wat is er toch aan de hand in de vriendenloterij Eredivisie? Je kunt het niet verzinnen. FC Twente, vorige week van de hemel naar de hel in 10 seconden. En vandaag is het ineens, ja, een nederlaag voor NEC, een nederlaag voor Ajax en zelf met 4-0 winnen. En nu wordt Ricky van Wolfswinkel nog even in het zonnetje gezet. Hij wordt hier bedankt, want ja, het zou heel goed kunnen dat dit de allerlaatste is van Ricky van Wolfswinkel. Iconische spits op de Nederlandse velden. Hij maakt de goals voor Vitesse, voor Utrecht, voor ja, heel veel clubs in het buitenland. Voor FC Basel, voor Norwich City iets minder. Voor Real Betis Sevilla, daar had hij ook zijn goede tijd. Saint-Étienne en nu bij FC Twente. Hij was ook zo belangrijk. Meer dan 200 goals in ruim 600 wedstrijden. En Ruud Nijstad wordt ook bedankt.
2: Ja, de vriendenkring heeft de talenten van het jaar is hij gekozen. En dat lijkt me ook vrij logisch.
5: Ik sprak Brugging voor de wedstrijd. Die denkt dat hij naar PSV gaat.
2: Ja, maar ja. Ja, dat zijn de grote clubs met de portemonnee. Hè? En die spelen Champions League. Dus ja, wat dat betreft zou dat je het niet verwonderen. Dat soort clubs, die jongens. Ja, hoeveel zijn er van dit soort type spelers met die kwaliteiten op die leeftijd die nog betaalbaar zijn?
5: Ja, dat is de grote vraag.
2: Tussenstanden komen weer, Tijden. Let op.
5: Ja, daar komt die eindstand. Jee, we gooien nog even een eindstandje erin. Ja, die was al bekend. En Groningen, NEC 2-1. Oh, wat een middag. Wat een middag. Nou, laten we even blijven zitten. Want Ruud Nijstad is dus talent van het jaar geworden. En dan betekent dus dat Feyenoord na die puntendeling tegen AZ nu verzekerd is van plek 2. Die is uit zicht. Maar plek 3 is nog, ja, echt volledig intact voor de mannen van FC Twente. En ze staan op die derde plek. Dus wat dat betreft is het te hopen dat ze daarop blijven staan. Maar voorlopig is het dus FC Twente op 3. En dat met volgende week. Je gaat er vanuit.
2: Nee, maar als je een andere tegenstander zou hebben in die laatste wedstrijd, dan zeg je we worden derde. Nu heb je PSV uit en dan zegt iedereen van ja, maar goed, wil je daar eindigen, ja, dan moet je ook met een resultaat uit Eindhoven een keer terugkomen. Dat zou geweldig zijn, dat zou een enorme stunt zijn, maar ja, het maakt wel een geweldige week met alle aandacht die eraan gaat komen.
5: Wie is trouwens de beste speler van FC Twente? Ik zet mijn geld op Bart van Rooij.
2: Ja, ik ook.
5: Ik ben benieuwd. We pakken hem even mee.
2: Het is van Rooij of Oenestal normaal.
5: Ja. Het is Bartje van Rooij. Ja.
2: Ze hebben er toch kijk op.
5: Ja. Terechte uitverkiezing. Vandaag ook weer met 2 assists. Oh. Heel belangrijk. Mooi. En ik denk eerlijk gezegd ook dat hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. Voor FC Twente. Althans in de competitie. Het gaat volgende week heel spannend worden. Jan, heb je wat te doen volgende week zondag?
2: Nou, ik ga er nog even over nadenken.
5: Nou jongens, wij gaan hier afsluiten. Bart van Rooij, speler van het seizoen. En Twente. Jongens, voorronde Champions League. Met nog 1 speelronde.
0: Met 2 punten voor. Even de situatie nog even helder schetsen. PSV is kampioen, 81 punten uit 33 wedstrijden. Feyenoord verzekerd van de tweede plek na het gelijke spel tegen AZ. 62 punten uit 33 duels. FC Twente nu de nummer 3 met 58 punten uit 33 wedstrijden. In een doelsaldo van plus 23. En dat is ook het doelsaldo van NEC. Alleen heeft die ploeg door een nederlaag tegen Groningen 56 punten en dus 2 punten minder. Ajax verliest dus van Utrecht en is de nummer 5 met 55 punten uit 33 wedstrijden. Dan gaat je van 4 punten naar AZ. En dat kan die ploeg dus niet meer dichten met nog 1 wedstrijd te gaan. Volgende week dus is het D-Day in de Eredivisie. Wij zijn er dan natuurlijk ook weer bij. Nog even kijken in Velsen bij Nico Telstar Heracles Almelo.
3: Dat is een beetje een anticlimax na alle spektakel dat we de afgelopen minuten gehoord hebben.
0: Hier zitten we in de slotfase. Ik wil je gewoon in de steek laten, Nico, dat is het.
3: Nou, dat zie je, Paul. Hartelijk dank daarvoor. Hier zitten we in de slotfase van de wedstrijd. Nog 4 minuten aan officiële speeltijd. En Joshua Kuipers uit Enschede heeft zijn eredivisiedebuut mogen maken. Dus ik vermoed dat hij nog wel een paar minuten blessuretijd bij gaat tellen. Om er nog extra lang van te kunnen genieten. En genieten doen ze ook hier in Velsen-Zuid. Want hun Telstar had het lastig met Heracles, maar gaat uiteindelijk een eclatante 3-0 overwinning boeken. En zet ermee een flinke stap in de richting van lijfsbehoud in de Eredivisie. Al wacht volgende week wel nog een allesbeslissende uitwedstrijd tegen Volendam. Dat wordt een rechtstreeks gevecht om directe handhaving. Dan wel de ploeg die in de nacompetitie gaat belanden. Maar Telstar begint er wel aan met 2 punten voorsprong. En heeft dus genoeg aan een gelijkspel in die uitwedstrijd tegen Volendam. Maar ook dat gaat een heet potje worden op de laatste speeldag van de Eredivisie. Ja, Heracles heeft het lang volgehouden. Maar na een 3-dubbele wissel van Ernst Faber. Mede omdat Mike de Wierik niet verder kon. Hij is er na 2,5 maand blessureleed weer bij. En moest zich laten vervangen. En vlak daarna werd de openingstreffer door Telstar gescoord. En vlak daarna vielen ook de 2-0 en de 3-0. Dus kijken of Heracles nog een eretreffer kan maken in deze wedstrijd. Kulenovic was daar nog bij met een kopbal. Een goede voorzet vanaf de rechterkant van het veld van Aalstrand. Maar die kopbal ging over het doel van Ronald Koeman junior. Nu balbezit voor Thomas Bruns. Een van de andere invallers die speelt de bal breed naar Mirani. En zo gaat Heracles nog op zoek naar de eretreffer in deze wedstrijd. Maar of ze die gaan vinden, ik waag het te betwijfelen. Nog iets meer dan 2 minuten aan officiële speeltijd. En Heracles op een 3-0 achterstand bij Telstar.
0: De wedstrijd tussen NAC Breda en Heerenveen, waar het 2-0 stond, is alweer stilgelegd vanwege het gooien van vuurwerken op het veld daar in Breda. En onderin is het, kan ik wel even met Nico bespreken, ook wel ongemeen spannend. Ik zit even naar die live stand te kijken. Telstar pakt dus punten, 34 punten nu. Uit 33 wedstrijden. Volendam heeft er nu 32 uit 33. Ja, en NAC, dat kan dan wel winnen, maar het gaat er wel uit zo.
3: Ja, nee, zeker. Het wordt dus een gevecht volgende week. Een direct gevecht tussen Volendam en Telstar. Want Excelsior is veilig met 35 punten. Omdat de twee concurrenten nog tegen elkaar spelen. Die kunnen dan niet allebei winnen. Dus het wordt echt een heet potje aan de dijk. Volendam tegen Telstar. Volendam moet winnen. Telstar heeft dan een gelijkspel genoeg. Dat zijn dan nog de laatste beslissingen die moeten vallen op de laatste speelronde. Want Heracles en NAC die gaan we volgend jaar in de keukenkampioendivisie terugvinden. Dat is wel duidelijk. En dan wordt het dus nog de vraag of Volendam of Telstar naar de nacompetitie gaat. Dat wordt volgende week duidelijk. Nou, Telstar zal in ieder geval wel met wat zelfvertrouwen richting Volendam afreizen. Omdat het deze wedstrijd uiteindelijk met ruime cijfers weet te winnen. Maar goed, de treffers vielen dus allemaal in het laatste kwart van dit duel. Nu nog een hoekschop voor Telstar aan de linkerkant van het veld. Hardeveld glipt heel makkelijk langs zijn tegenstander. Wordt het dan ook nog 4-0. Bal wordt voorgegeven. Gaat richting de zijkant van het veld. Waar de bal wordt opgepikt door Danny Bakker. Bakker kan de bal nog binnenhouden. Als we in de laatste minuut van de officiële speeltijd zitten. En ik had daarvan trouwens verwacht dat Serdar Guzebuyuk, de scheidsrechter die geblesseerd aan de kant ging, dat hij dan wel de rol van vierde man zou overnemen. Maar blijkbaar is er in allerijl nog een nieuwe vierde official ingevlogen. Die dan weer de taken van Joshua Kuipers heeft overgenomen voor het laatste gedeelte van deze wedstrijd. Nou, nu nog een countermogelijkheid voor Heracles met Van Gilst. Gaat het naar de zijkant van het veld waar Aalstrand de bal kan binnenhouden of niet? Nee, hij dacht er vandoor te kunnen gaan, maar de grensrechter steekt de vlag omhoog om aan te geven dat het een ingooi gaat worden voor Telstar. Nou, de invaller, vierde man, gaat nu het bord erbij pakken. Daar had hij al de nodige moeite mee bij de wissels om de juiste nummers naar voren te halen. Nu mag hij aangeven hoeveel blessuretijd erbij gaat komen. Eens kijken of hem dat wat makkelijker afgaat. Ja, 3 minuten blessuretijd vanaf nu bij Telstar Heracles.

0: En dan ook nog een rode kaart, Nico, bij Telstar Heracles.
1: Ja, het debuut van Joshua Kuipers in de Eredivisie gaat niet onopgemerkt voorbij. Want hij geeft Kulenovic een gele kaart in de blessuretijd van deze wedstrijd. En blijkbaar had Guzibuyuk wel de administratie goed doorgegeven aan Kuipers, zijn vervanger. Want hij had in de eerste helft ook al geel gekregen. En dus eindigt Heracles deze wedstrijd ook nog eens met 10 man. Omdat Kulenovic met 2 maal geel van het veld wordt gestuurd. Hij mist ook nog eens de laatste wedstrijd volgende week tegen Groningen. En Kulenovic weigert nu naar de kant te gaan. Dat lijkt me helemaal niet handig, want bij een tweede gele kaart gaat de VAR niet ingrijpen. Nu gaat scheidsrechter Kuipers nog naar de kant. Gaat hij de wedstrijd nu staken? Of wat is hier aan de hand? Hij wordt blijkbaar wel naar de kant gehaald. Dan zou het ook nog eens een directe rode kaart kunnen zijn voor Kulenovic. En dan wordt het misschien nog een langere schorsing voor Kulenovic. Want
0: Nico,
1: de VAR ingrijpt blijkbaar in, Paul. Ja,
0: ja, ik denk dat het wel. Hij gaat vol met zijn noppen op de bovenvoet. Of op de enkel van onze tegenstander staan.
1: Ja, het wordt een directe rode kaart inderdaad. Ik zie het nu ook terug. En dit wordt ook wel een paar wedstrijdjes brommen. Dus hij mist ook de competitiestart van Heracles in de keukenkampioendivisie. Want volgens mij heeft Joshua Kuipers nu inderdaad de gele kaart omgedraaid in een rode. Dat is een goede ingreep van de VAR, Paul van Boekel. En dat had jij inderdaad ook uitstekend gezien. Ja, dat is gewoon een hele vervelende overtreding van Kulenovic. Ja, waarom zou je dat nog doen bij zo'n stand? Je bent al gedegradeerd en dan nog even een domme rode kaart pakken. Nou, het kan er ook nog wel bij in het merkwaardige seizoen dat Heracles heeft gehad. Het eindigt met 10 man in de wedstrijd tegen Telstar. Dat met 3-0 gaat zegevieren over de ploeg uit Almelo.
0: En Hans de Boye met Annabel Magobiraling.

0: Hans de Boy en Annabel, dat was de laatste muzikale bijdrage van deze aflevering van de Oosttribune op Radio Oostkamp. Nog even de uitslagen voor u in de vriendenloterij Eredivisie. Ajax verliest van FC Utrecht met 1-2. Excelsior Volendam 1-1. Groningen NEC 2-1. FC Twente Sparta Rotterdam 4-0. Feyenoord AZ 1-1. Fortuna Sittard Pek Zwolle 3-2. Go Ahead Eagles tegen PSV 1-4. NAC Breda Heerenveen 2-0. En Telstar Heracles Almelo 3-0. De stand dan, en dan is het met name van belang wie de plaatsen bezetten achter kampioen PSV. Feyenoord verzekerd van Champions League en de tweede plek. Twente nu de beste papieren voor voorronde Champions League. Derde plek, 58 punten uit 33 wedstrijden. 2 punten meer dan NEC, dat dus vandaag verliest. En ook Ajax verliest en is nu de nummer 5. 55 punten uit 33 wedstrijden. Onderin is het ook nog wel spannend. NAC Breda en Heracles Almelo zijn nu officieel gedegradeerd. Alleen loopt volgens mij die wedstrijd nog. Maar ook al zou NAC die winnen, dan is het gedaan. Want Telstar en Volendam gaan volgende week in een onderling duel uitmaken wie de na-competitie de play-offs moet spelen om een plek in de Eredivisie alsnog te verdienen. Dus met andere woorden, ook volgende week nog heel veel spanning voor Europees voetbal en degradatie in de Eredivisie. Natuurlijk zijn wij bij vanavond ook weer veel sport op televisie, veel voetbal. Ook met de nodige kampioenen, bijvoorbeeld Bentelo. Ik zeg voor nu een hele prettige avond, straks non-stop muziek. En graag tot een volgende Oosttribune. Dag.
1: De Oosttribune.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis.

0: ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de...
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes... naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Rips & Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals... Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips & Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Zaterdag 23 mei, na de spetterende openingsavond van Rips and Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips and Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle vijf Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
6: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
7: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
6: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
8: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
6: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?

0: gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips and Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5

0: verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen twee Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

Dat is wat ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan,

0: to change your mind.
1: The Albums by Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in Nederland. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu 6 weken in thuisquarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens de Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en om het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt.

0: In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen twee Oekraïense drones in Letland neer die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste ook de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon, onder ongeveer 4 kilometer voor de finish. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws en ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen pas vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. En voor de 8 minuten die nog resten moet de club dus naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC, so you can.
5: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Bij Australië is mysterieus walvisgedrag waargenomen. De walvissen maken pirouettes, ze bewegen hun borstvinnen door het water en ze doen aan kaakgapen. En zulke acties zijn zelden waargenomen. Wetenschappers vermoeden dat het om sociaal gedrag gaat. Ja, zo lust ik er nog wel 10. Ik denk dat ze blij zijn dat Timmy na alle omzwervingen weer terug is. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat vindt Duitsland van Poetins plan om ex-bondskanselier Gerhard Schröder als bemiddelaar in te zetten bij vredesbesprekingen met Oekraïne? Hanko Jurgens, die heeft daar wel een idee over. En Yannick Dupont, die komt

0: dat ook. Die vindt dat Nederland, net als veel andere EU-landen, wel eens grotere stappen mag zetten bij het herstel van de betrekkingen met Syrië. En dat Breda in mei 1940 werd geëvacueerd, 60.000 inwoners, is een vrij onbekend verhaal. De jonge historica Sanne Stevens pluisde het uit en schreef er een boek over. En de Bach-vereniging heeft een nieuwe leider, Johanna Soller, en ze komt uit Duitsland. Eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 10 mei.
2: Nou ja, iedereen is kalm en ook opgelucht.
0: Volgens de ambassadeur in Spanje stapten de passagiers van de Hondius blij aan boord van het vliegtuig naar Nederland. En er was meer goed nieuws.
2: Nou, het goede nieuws is dat niemand symptomen heeft. Dus dat is denk ik het belangrijkste.
0: Inmiddels zijn ze geland en moeten de passagiers in quarantaine. Dat doet allemaal een beetje denken aan corona. Dus dan bel je al snel.
3: Welkom, mevrouw Koopmans. U bent er weer.
4: Ik ben er weer.
3: Zou ik moeten zeggen.
0: Maar Marion Koopmans was niet de enige viroloog die werd gebeld.
4: Ieder van ons heeft afgelopen week honderden mediaverzoeken gekregen.
0: Koopmans en haar collega's concludeerden al snel dat het hantavirus onder controle is.
4: Dat is niet genoeg, daar red je het niet mee.
0: En dus vindt ze het belangrijk om in de media te blijven optreden.
4: Als daar dan niet verder wat over gezegd wordt, dan komen de verhalen zelf wel.
0: Verder met verdrietig nieuws. U hoorde het al. Een 15-jarig meisje is bij de halve marathon in Leiden overleden. De organisatie wist meteen wat ze moesten doen.
5: Nou ja, het was voor ons allemaal vrij snel duidelijk. Stoppen.
0: De marathonvoorzitter vond het logisch.
5: We vinden dat we het niet kunnen maken. Als er een meisje overleden is, dat wij dan gaan lopen feesten met hardlopers door de stad.
0: En dan iets heel anders. Deze week werd duidelijk dat de Amerikaanse minister Rubio soms rapteksten uit de jaren 90 in zijn speeches gebruikt. Dit zei hij bijvoorbeeld over de leiders van Iran.
6: The top people in that government are, to say the least, they're insane in the brain.
0: En dat komt rechtstreeks uit een liedje van Cypress Hill. Maar hij citeerde ook rapper Ice Cube.
6: They should check themselves before they wreck themselves. You better
0: check yourself or you wreck yourself. En als je dan verder teruggaat in de tijd, kom je ineens Public Enemy tegen.
7: Every day, the Department of War lets the drummer get wicked.
0: Ook bij de ontvoering van de Venezolaanse president Maduro gebruikte hij rapteksten.
8: We are dealing with people over there that have spent most of their lives living in a gangster paradise.
9: If you don't know, now you know. And if you don't know,
0: now you know. Ja, opmerkelijk. Tot slot, moederdag. Voor deze mannen betekent hun moeder heel veel.
10: Als er ook maar iets nodig is, dan kan ik bij haar terecht.
11: Ze maakt mijn boterhammetjes 's ochtends.
12: Zij klappen, ja, daar hou ik van, dat weet ze. Dus dat bakt ze dan voor me. Mijn bed verschonen doet ze.
0: Dus dan denk je, die hebben allemaal een mooi cadeau gekocht.
12: Eerlijk gezegd nog niet, nee. Ik moet er nog op.
10: Nee, eigenlijk niet. Nee. Dat moet ik eigenlijk wel doen.
0: Deze jongeman heeft wel een cadeau-idee, maar het lijkt alsof hij nog op de kleuterschool zit.
13: Ik ben druk aan het knutselen. Ik weet dat mijn moeder heel blij wordt van een zelfgetekend iets. Misschien ga ik een bloemetje vouwen.
0: Hij vindt het veel werk, dus is hij blij dat het maar één keer per jaar moederdag is.
13: Nee, ja, omdat ik vind één keer moederdag al te veel. Het kost altijd veel tijd en je vergeet het vaak. Het is ook geen kinderdag.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Zeg maar, ouders hadden, ja, het is elke dag kinderdag. Maar ja.
0: Oké, de krant van morgen, gelezen door Annette Schut.
14: De tent waardoor gisteren een Amsterdams housefestival werd afgelast blijkt vaker te zijn gebruikt in de hoofdstad. Sterker nog, zo schrijft de Telegraaf, de tent werd ook gebruikt bij de afsluiting van Amsterdam 750 op het Museumplein, waar ook de koning en koningin bij waren.
0: Burgemeester Halsema besloot in de nacht van vrijdag op zaterdag, luttele uren voordat het festival zou beginnen, dat het niet door kon gaan. En daar was ze volgens de krant niet blij mee, en dat is vriendelijk uitgedrukt.
14: Het is onbestaanbaar dat ik dit op de dag zelf moet beslissen, schreef ze in een mail, dat ik vannacht word geconfronteerd met een besluit dat waarschijnlijk een voorbereiding kent van maanden, is wat mij betreft onacceptabel. Ik word daarmee met mijn rug tegen de muur gezet.
0: Het kwam allemaal door geharrewar tussen het stedelijk evenementenbureau en de omgevingsdienst. De ene had positief geoordeeld over de tent en de andere negatief.
14: Hoewel abortus in de Verenigde Staten geen grondwettelijk beschermd recht meer is, hebben de afgelopen jaren wel meer vrouwen in het land een abortus ondergaan. En dat komt, schrijft NRC, door de opkomst van een bloeiende pillenindustrie. Bedrijven die door het hele land pillen opsturen die een abortus opwekken.
0: Vrouwen in de Republikeinse staten die door het gebrek aan abortuszorg al voor die verboden moesten reizen om een zwangerschap af te breken, hoeven daar nu, dankzij die pillen, de deur niet meer vooruit. Waardoor de aantallen van abortus in die staten toenemen.
14: Arts en activist Angel Foster zegt in de krant zelfs: abortus is, ironisch genoeg, goedkoper en toegankelijker dan toen het landelijk recht nog bestond.
0: De vraag is hoe lang nog, want na veel juridisch gedoe moet het constitutioneel hof uiteindelijk de vraag beantwoorden of artsen pillen mogen sturen naar andere staten waar het gebruik ervan verboden is.
14: In Mexico dan hebben scholieren dit jaar niet 2, maar 3 maanden zomervakantie. Die maatregel heeft de onderwijsminister genomen vanwege het WK voetbal, schrijft de Volkskrant. Het WK wordt namelijk gespeeld in de VS, Canada en Mexico.
0: Lijkt misschien leuk, zo'n lange vakantie, maar een maand van tevoren horen dat je kind ineens een maand langer vrij is, daar zijn veel ouders niet blij mee.
14: Een unie voor Mexicaanse ouders zei diep verontwaardigd te zijn en het netwerk Women United for Education verwierp het plan eveneens. Als de staat zich terugtrekt en scholen stoppen, komt de onzichtbare last bij de zorgdragende vrouwen terecht.
0: Onderwijsbonden vrezen voor grotere ongelijkheid. De duurdere particuliere scholen voeren de langere vakantie namelijk niet in.
14: Camperbezitters dan tot slot zetten hun busje massaal te koop, kopt het AD. Sterker nog, veel mensen moeten hun camper zelfs noodgedwongen verkopen omdat het te duur is geworden sinds de belasting voor de kampeerauto sinds dit jaar is verdubbeld.
0: Het bedrag loopt op afhankelijk van de grootte van de bus. Voor veel camperaars betekent het zo'n 1000 tot 1200 euro extra per jaar.
14: Het zijn daardoor ook geen goede tijden voor camperverkoper Willem van der Vaart. De telefoon staat niet meer roodgloeiend, zegt hij. De hogere wegenbelasting dreunt door en de gestegen brandstofprijzen helpen ook niet mee.
0: Een uitzondering geldt voor nieuwe campers. Daarvan zijn er juist iets meer verkocht.
14: Een kennis vermoeden dat mensen die zich een gloednieuwe kampeerbus van tienduizenden euro's kunnen veroorloven ook wat minder problemen hebben met de ongeveer 1000 euro extra wegenbelasting per jaar.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: van de derde weg eigenlijk.
1: Crasip was dit met Sweet Goodbyes. De Russische president Poetin zei gisteren, na afloop van de militaire parade op het Rode Plein, dat de oorlog tegen Oekraïne zijn einde nadert. Hij opperde met Europa te onderhandelen met behulp van oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Ja, wat ze van dit idee vinden in Berlijn, dat weet Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Goedenavond, Hanko.
0: Ja, goedenavond.
1: Ja, fijn dat je er bent. Ja, het is alweer even geleden dat hij kanselier was, hè, Schröder?
0: Inderdaad, 2005.
1: Ja, maar we kennen hem nog wel.
0: Zeker, zeker. Ja, het is eigenlijk ook een oude mannenvriend, kan je zeggen, van Poetin. Dus ze hebben veel gedeeld. Schröder kwam ook op verjaardagen bij Poetin.
1: Toen hij bondskanselier was?
0: Vooral daarna. Dus ja, ja. Hij heeft in allerlei raden van bestuur en zo van allerlei Russische bedrijven gezeten. En was natuurlijk de grootste lobbyist voor de gaspijplijn van Nord Stream 1 en 2. En hij is zelf al een keertje naar Rusland gegaan om als onderhandelaar daar op te treden. Alleen niet namens de Duitse regering.
1: Ja.
0: Dus het is misschien niet onlogisch dat Poetin dat doet. Maar wat ik eigenlijk zelf er ook heel belangrijk aan vind, is dat hij zegt dat het einde van de oorlog nadert. En dat is precies wat Trump wil horen.
1: Ja.
0: Dus de angst is natuurlijk dat Poetin en Trump samen met het verhaal gaan komen dat het einde van de oorlog nadert. En dat ze dan dus Schröder, die ook een beetje echt zo'n mannetjesputter is, die daar best bij past, ook nog kunnen gebruiken. Dus de Duitse regering heeft dat meteen afgewezen.
1: Nee, die vindt dat helemaal niks.
0: Nee, dat is natuurlijk. Kijk, de situatie is eigenlijk zo dat Poetin niets in geen enkel opzicht zijn strategie heeft gewijzigd. Dus hij gaat gewoon door met oorlog voeren. Maar wat hij wel heeft gedaan, hij heeft dus, ik geloof inmiddels alweer bijna 2 weken geleden, of 1,5 week geleden, gebeld met Trump, 1,5 uur. En daar heeft hij natuurlijk. Trump zit in de problemen. Die heeft namelijk gezegd dat hij geen oorlogen gaat voeren. Ja. Hij heeft er nu 2. Poetin heeft eigenlijk gezegd dat hij bij die twee oorlogen goed kan helpen.
1: Ja.
0: Dus hij kan eigenlijk Trump te helpen om van beide oorlogen af te komen. En dat klinkt Trump heel goed in de oren, maar hij vindt Duitsland op zijn weg.
1: Ja, en die Schröder, heeft hij zichzelf ook uitgelaten over dit plan, of niet?
0: Nee, we hebben niks over gehoord.
1: Niks over gehoord.
0: Dus dat is interessant.
1: Hij zei dat dus, ik zei het zelf, na afloop van die uitgeklede militaire parade, hè, de zogenaamde Dag van de Overwinning in Moskou. Ze vierden dan dat ze Duitsland, Nazi-Duitsland hebben verslagen. Geen tanks, vrijwel geen bondgenoten.
0: Ja.
1: Hoe wordt daar dan in Duitsland naar gekeken?
0: Nou, dat is natuurlijk wel heel uitzonderlijk. Die parades werden allemaal steeds groter en bombastischer. En plotseling is dat helemaal niet meer zo. En dat is natuurlijk toch een beetje een teken van zwakte.
1: Pijnlijk voor Poetin.
0: Ja, pijnlijk voor Poetin. En het ziet er dus ook wel een beetje naar uit dat er van alles gaande is op dit moment in Rusland. Maar Poetin heeft natuurlijk toch de winter flink onder. Dus men is in Duitsland. Eigenlijk, dat is trouwens wel interessant. Je vroeg, hoe kijkt men in Duitsland?
1: Nou, ja.
0: Duitsland is men eigenlijk heel erg bezig met de crisis in het eigen kabinet.
1: Ja.
0: Want ze moeten een nieuwe begroting maken. En voor het einde van de, zeg maar, voor de zomer van moeten de christendemocraten en sociaaldemocraten nog allerlei plannen voor het volgend jaar smeden. En dat lukt voor geen ene centimeter. Dus,
1: ze zijn er niet zo mee bezig.
0: Ze waren er in ieder geval vanavond nog niet zo heel erg mee bezig. Maar waarschijnlijk morgen wel.
1: Ja. Maar goed, het is toch wel opvallend dat Poetin nu begint over onderhandelingen. Notabene met Europa. Dat tot nu toe buiten elke onderhandeling is gehouden.
0: Ja, ik las in die Zeit, dat vond ik eigenlijk wel slim. Die zei van ja, dit moet je juist als aanleiding nemen om met een eigen voorstel te komen. Want het is natuurlijk eigenlijk heel erg raar dat Duitsland is by far de grootste donor van Oekraïne. Bijna 2 keer zoveel, of misschien zelfs meer dan 2 keer zoveel dan Groot-Brittannië. De Verenigde Staten geven niets meer. Het is eigenlijk een beetje. En de EU is als, zeg maar, de EU zelf is eigenlijk de grootste donor op dit moment. Dus het is een beetje raar dat de EU of Duitsland niet het voortouw nemen. En dat doen ze natuurlijk alleen maar omdat ze bang zijn dat ze dan Trump in de weg lopen. En dat Trump dan van allerlei rare dingen gaat zeggen.
1: Ja.
0: Maar ik vind het eigenlijk wel een slim idee om met een tegenvoorstel te komen.
1: Ja.
0: Dat zou inderdaad best interessant kunnen zijn om in ieder geval de boel open te breken. Of dat gaat lukken is dus zeer de vraag, want dat vindt men in Washington D.C. natuurlijk toch weer niet zo fijn dan.
1: Nee. Nou ja, de voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, die zei van de week dat hij gelooft in onderhandelingen met Rusland.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, diplomatiek gezien, ja. Onderhandelingen, dat is natuurlijk waar het op uit moet draaien. En trouwens, Duitsland is in het verleden heel vaak, dat heet dan in de internationale betrekkingen, honest broker geweest, dus de eerlijke makelaar die strijdende partijen bij elkaar kan brengen. Dat was al zo in het congres van Berlijn in 1878, ja. Waar Bismarck allerlei strijdende partijen bij elkaar bracht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook de droom van Olaf Scholz. Daarom was Olaf Scholz vaak
1: de vorige bondskanselier,
0: ja. Die was vaak heel gereserveerd. Op een aantal terreinen wilden die rode lijnen van Poetin niet overschrijden. Eigenlijk in de hoop dat hij dan, als de partijen, strijdende partijen bij elkaar gebracht moest worden, dat hij dat dan zou doen. Ja. En dat is natuurlijk niet gelukt. En toen kwam Merz, die had een heel verhaal dat hij, zeg maar alles vlot zou trekken. En ook dat is dus niet gelukt.
1: Nee,
0: dus,
1: je ziet Merz die kaart niet gaan trekken.
0: Nou, hij zit nu een beetje in een impasse natuurlijk. Ja, omdat hij een kleine fitty met Trump had. Over Iran.
1: Je zit erbij te lachen.
0: Ik zit erbij te lachen.
1: Weet je wel, toch? Ja.
0: Dan toch even serieus. Ja, ja. Wat ik een probleem vind, is dat wij veel te veel in het theater van Trump meegaan. Dus Trump heeft iedere dag weer nieuwe boodschappen. En een van die boodschappen was inderdaad dat hij 5000 soldaten zou terugtrekken uit Duitsland.
1: Ja.
0: Nou, het is een komen en gaan van soldaten natuurlijk. Soldaten gaan altijd weer na 3 maanden weer terug, zeg ja. maar. Maar het is in groot belang van Amerika om die luchthavens of de vliegbasis Ramstein en in Stuttgart houden. Dus ze zullen daar nooit al te veel soldaten weghalen.
1: Nee, het was toch een beetje voor de bühne.
0: Ja, en wij zitten voortdurend dus al die uitspraken van Trump te analyseren. Terwijl de lange lijnen moeten we eigenlijk veel meer in de gaten houden. En dan zijn bijvoorbeeld die telefoongesprekken die Poetin voert met Trump heel belangrijk. Omdat Poetin echt invloed heeft op Trump's denkwereld, om het maar even zo te zeggen.
1: Maar goed, laten we dan nog even teruggaan naar het begin. Dus Gerhard Schröder wordt het niet.
0: Nee,
1: Merz
0: wordt
1: hem ook niet. Wie moet dan dat dan wel gaan doen, die onderhandelingen namens Europa? Wie ligt er dan voor de hand?
0: Nou ja, misschien Kaja Kallas, hè? Maar dat zal het waarschijnlijk ook niet worden. Want dat is de buitenland woordvoerder van de EU. En zij is een zij is een hardliner, om het maar zo te zeggen. En dat kan dus alleen als de EU echt ook eisen kan stellen in dit hele conflict. En dat is op dit moment gewoon niet het geval. Dus eigenlijk zijn volgens mij alle onderhandelingen zijn op dit moment schijngevechten, zeg maar. En als er een land zou zijn, Ursula misschien. Ursula zou eigenlijk heel mooi zijn.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat de mannetjesputters haar dat niet gunnen.
1: Denk je dat?
0: Ja, ik denk dat ze dan toch liever Turkije, Erdogan zien als een basis van waaruit onderhandeld kan worden. Dat speelt op dit moment heel erg een rol. Bij Trump speelt dat een rol en bij Poetin natuurlijk ook wel. Het spijt me zeer dat ik dat
1: toch
0: moet zeggen.
1: Toch nog een soort seksisme dan, hè?
0: Nou ja, dat was bij Angela Merkel natuurlijk zeker het geval. Want Merkel en Trump ging gewoon niet makkelijk.
1: Nee.
0: En dat had de genderperspectief speelde daar zeker een rol.
1: Oké, nou voorlopig.
0: We moeten even volhouden, vrees ik. Ja, ja. Tot aan de midterms. Ja. Verkiezingen op 4 november in de Verenigde Staten. Dan verandert er weer heel veel.
1: Oké. Dankjewel voor je toelichting. Duitsland-expert Hanko Jurgens.
0: Graag. Ja.

0: End of Beginning was dit van Joe. Europa wil de politieke betrekkingen met Syrië verder herstellen. In Brussel beginnen daar morgen gesprekken over op hoog niveau. Wat is het belang van Europa en van Nederland bij nauwere banden met Syrië? Hier in de studio is Yannick Dupont, ja, van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Commissie Hulp en Handel. Hartelijk welkom. Ja, u houdt zich al 13 jaar intensief bezig met Syrië. U komt daar ook geregeld, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Want u hebt banden daar, familie?
1: Ja, eigenlijk trouwens gewoon familie. Christelijke familie buiten Damascus. En ja, de afgelopen jaar 3 keer daar geweest en over 3 weken weer.
0: Dus u bent begaan met het land? Syrië lag na de oorlog grotendeels in puin, dat weten we allemaal nog. Hè? De economie lag op zijn gat. Wat is er sindsdien verbeterd? Dat heeft u natuurlijk ook met eigen ogen kunnen zien.
1: Nou, er is echt wel heel erg veel gebeurd in het laatste jaar. Ik kan er maar een paar dingen uithalen.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel vluchtelingen teruggekeerd. Echt wel 1,5 miljoen uit het buitenland, met name uit de buurlanden. Mm-hmm. 2 miljoen Syriërs binnen Syrië die ontheemd waren. Die zijn terug naar hun oude huis of oude buurt. Je kan sinds vorige week weer pinnen. Dus gewoon Mastercard en Visa.
0: Dat is fijn, toch?
1: Dus je hoeft geen grote bedragen dollars in je tas te duwen. Je kan daar weer gewoon internationaal betalen. Belangrijk voor de economie natuurlijk.
0: Ja.
1: En je ziet dat was fantastisch. Een hele mooie analyse van Charles Lister. Die houdt al 15 jaar de geweldsincidenten bij. En vorige maand schreef hij in 1 keer... we hebben het laagste aantal geweldincidenten in 15 jaar.
0: Ja.
1: En dat terwijl de hele golf ontplofte, was Syrië buitengewoon rustig in 1 keer. Dat is opmerkelijk.
0: Het land was natuurlijk heel instabiel. Hè? Geweldsuitbarstingen tussen allerlei groepen. Ik kan me nog herinneren, de Alewieten. Ik heb het hier ook wel eens over de Druze gehad, de Koerden.
1: Ja.
0: Hoe is dat op dit moment? Minder geweld dus, hè, wat u net zei. Maar zijn die groepen ook echt veiliger? Want ze voelden zich niet altijd zo.
1: Nou, kijk, de onderliggende problemen zijn er nog steeds. Dus het aantal incidenten is op een lager niveau momenteel. Het is nog wel reden voor zorg. En dat is een algemene feit dat dit soort landen, vaak 60% van landen die uit conflict komen, die vallen binnen 5 jaar weer terug in een burgeroorlog of internationale oorlog. Dus als dit soort problemen niet worden aangepakt, dan kan het van kwaad tot erger weer komen. Maar momenteel lijkt het erop dat het relatief stabiel is.
0: Want een president met een jihadistisch verleden, dat zorgt er natuurlijk voor wantrouwen. Dat begrijpt u ook.
1: Nee, zeker. Zeker. En dat... Ja. Maar het interessante is dat ik tijdens die reizen opzettelijk ook bijvoorbeeld de christelijke gemeenschap in Aleppo opzoek. Een grote christelijke universiteit buiten Damascus, maar ook met de Koerdische gemeenschap praat. En daar hoor ik eigenlijk het allersterkste van, we zijn wel bezorgd. Maar kom alsjeblieft met de internationale gemeenschap nu helpen. Want we hebben er niks aan dat u in het buitenland allerlei slogans over ons verspreidt. En solidariteit betuigt. We hebben u dan ook hier nodig om aan tafel te zitten en met de regering aan de slag te gaan. Dat dit verbetert.
0: Ik heb begrepen dat diverse Europese landen veel toeschietelijker zijn dan Nederland.
1: Nou, ze zijn proactiever. Ik denk dat Nederland, maar dat is een algemene observatie. Ik werk in veel conflictlanden, dat Nederland natuurlijk de laatste 10 jaar in afnemende mate betrokkenheid heeft gehad om een proactieve rol te pakken. Landen als Duitsland, Frankrijk, maar ook België, Zwitserland, zeer actief in Syrië.
0: Wat doen die dan wel, wat Nederland niet doet?
1: Nou, een aantal hebben al een ambassade geopend, bijvoorbeeld, vrij snel. Bij de Europese Commissie zijn open. Ik was daar vorig jaar oktober en ik loop daar gewoon naar binnen. 1 bewaker, even aankloppen en lekker op de koffie met de ambassadeur daar. Allemaal vrij relaxed in Damascus. Die zijn vrij snel weer begonnen. Trekken ook flinke bedragen uit. En wat zeer opmerkelijk is, en dat is wel echt nieuw, dat je ziet dat er een zeer actieve samenwerking wordt opgezocht met, we hoorden het net ook al, Turkije. Maar ook met de golflanden, met name Qatar en Saudi-Arabië. En dat er nu ook morgen zeer actief die landen zijn uitgenodigd. Er worden veel gesprekken gevoerd, weet ik. Om te kijken hoe er in gezamenlijkheid nu voor stabiliteit en wederopbouw kan worden gezorgd. En dat is wel een nieuwe ontwikkeling.
0: Ja, hoe komt het dat Nederland wat dit betreft zo in de achterhoede zit?
1: Ja, ik weet het niet zo. Dat is jammer. En ik denk ook niet logisch. Ik kan het ook niet logisch verklaren. Omdat we hebben 170.000 Syriërs in Nederland. Migratieproblematiek staat hoog op de agenda. Syrië stond 10 jaar lang op de nummer 1 of 2 van ontvangende landen hier. Dus het lijkt me dat we daar dan ook een prioriteit van zouden maken meteen.
0: Omdat er dan gedacht wordt, dan kunnen ook misschien een flink aantal van die Syriërs weer terugkeren.
1: Ja, dat is een grote, net als met Duitsland is dat natuurlijk een hele grote een groot belang. Het is ook de veiligheid. Hè. Dus ik kan me nog goed herinneren, 2015, hè, die vluchtelingengolf die op gang kwam. Kijk, als het land weer vervalt, 60% van dit soort landen vervalt weer opnieuw in een conflict. Als we dat laten gebeuren.
0: Bent u daar bang voor?
1: Nou, niet zozeer bang. Ja.
0: U noemt het al voor de tweede keer. Dus denk
1: ik. Nou ja, ik zag het met Libië gebeuren. Je ziet het met heel veel andere landen gebeuren. Waar we denk ik te snel of te langzaam naar binnen gaan. Of te snel weer naar buiten gaan. Het is natuurlijk gewoon een risico. En je zit nu nog aan de knoppen. En je hebt nu het voordeel dat daar de Europese Commissie zo het voortouw neemt. Dat Duitsland daar zo'n belangrijke lijn de rol in neemt. En daar kunnen we denk ik heel mooi van profiteren. Ja,
0: maar het is nog steeds niet verklaard waarom Nederland nu zo achteraan loopt.
1: Nou, er zijn terechte zorgen die ik in het parlement hoor over minderheden. U noemde het al.
0: Ja.
1: Mijn ervaring leert dat je juist aan tafel moet gaan zitten met zo'n regering om te zorgen dat die situatie verbetert. Dat is ook de koers die de Europese Commissie neemt. Ik denk dat daar Nederland misschien wat angstiger voor is geweest. Ik hoop dat we daar overheen kunnen komen. In het belang van die minderheden, met name.
0: Ja, en die 170.000 Syriërs die nu in Nederland zijn, die zouden misschien een rol kunnen spelen bij de wederopbouw?
1: Nou ja, dat doen ze al. Het is heel grappig. Dus ik heb nu met enige regelmaat dat ik daar rondloop. En dat ik dan Syriërs uit Duitsland of Nederland zelf tegenkom. Die dan tijdelijk op bezoek zijn. Of die als adviseur van de minister daar nu in dienst zijn getreden. Sommigen vrijwillig, sommigen half vrijwillig. Dus je ziet dat die diaspora al een enorme rol speelt op Europees niveau. Alleen ik zie ook daar niet zo die aansluiting. Ik zie dat nog steeds als een parallele realiteit. Die we zouden kunnen aanjagen als land.
0: Ja, u pleit voor zoiets als circulaire migratie.
1: Ja, dat zie je dus in heel veel landen die uit conflict komen. Dat de eerste investeerders, de eerste bedrijven die teruggaan, de eerste economische activiteit zijn eigenlijk heel vaak migranten die kennis, ervaring en netwerk en geld hebben opgebouwd in het buitenland. En die dat dan weer terug meenemen om weer voor hun land iets te betekenen. En dat zou bij Syrië bij uitstek.
0: Dus dan gaan ze een tijdje naartoe? En dan kunnen ze ook weer terugkomen. Dat idee toch?
1: Nou ja, heel veel Syriërs hebben natuurlijk een Nederlands paspoort. Ja. Dus die kunnen sowieso terug.
0: Ja.
1: Je zou ook inderdaad aan programma's kunnen denken dat je ze een tijdje terug laat gaan om te kijken of ze kunnen aarden.
0: Ja.
1: Met de keuze om dan weer terug te komen als het niet lukt. Omdat als je dat namelijk niet doet. Turkije doet dit overigens al wel. Look and see visits heet dat.
0: Okay.
1: Dat leidt uiteindelijk tot meer terugkeer dan het niet toestaan.
0: Maar dat gebeurt dus ook niet, die circulaire migratie?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: En want dat is op een of andere manier. Ik weet dit ook niet. Ja, de heropening van de Nederlandse ambassade in Damascus zou misschien toch een hele goede eerste stap zijn. Ook als je naar dit soort dingen kijkt.
1: Ja, dat lijkt me zeer logisch. Ja.
0: Maar u ziet het voorlopig niet gebeuren?
1: Nou, ik weet het niet. Kijk, het kan wel, hè, hoor ik. Vooral vanuit D66 huizen horen we het kan wel.
0: Het kan wel, ja.
1: En ik zie dus dit dossier. En ja,
0: bent u ook wel in Den Haag te vinden dan? Om het hier eens even lekker voor te pleiten dan?
1: Af en toe.
0: Af en toe.
1: Nee, ik denk serieus dat dit in ons nationaal belang is. En ook van links tot rechts. En ook voor benaamde partijen die opkomen voor de minderheden. Ja, dat we hier toch echt de handen voor elkaar moeten krijgen. En dat we iets uit die politieke loopgraven moeten. Zo zie ik het een beetje in Den Haag.
0: Ja.
1: Om gezamenlijk met die nieuwe regering, en dat gaat vast niet makkelijk worden, de schouders eronder te zetten. Ja.
0: Oké, we gaan het zien. Hartelijk dank, Yannick de Pont, voor uw bijdrage. En onmiddels is Sanne Stevens binnenkomen wandelen. Hartelijk welkom, Sanne Stevens.
2: Hallo, goedavond.
0: Ja, en we gaan het ik ga het met jou hebben over jouw boek. Het ligt hier, Hoe een stad de benen nam. Een boek over hoe de hele stad Breda in 1940 werd geëvacueerd. Morgen is de boekpresentatie, maar ik heb het al gelezen. Leuk. Ik vond het erg leuk om te lezen. Ik kende het verhaal ook niet, moet ik tot mijn schande bekennen. En jij groeide op in Breda, maar jij wist het ook niet.
2: Nee, dat klopt.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, ik denk omdat ik geen familie had in Breda die daar was opgegroeid. Ik hoorde het verhaal op een gegeven moment van een vriendin die met vanzelfsprekendheid zei, ja, mijn oma heeft de vlucht meegemaakt.
0: Ja.
2: En dat vond ik wel een intrigerende opmerking, maar ik had geen idee waar ze het over had.
0: Ja.
2: Dus mijn onderzoek startte eigenlijk bij die onwetendheid. Dat ik dacht, waar gaat dit over?
0: Gewoon eens even bij Wikipedia kijken.
2: Ja, ja waar je als historicus dan toch even begint. Toch even Wikipedia erbij.
0: Ja. Maar er stond ook niet veel.
2: Nee.
0: En toen ben je erin gedoken. Nou, oké, wat gebeurde er op 12 mei 1940? Vertel het maar.
2: Ja, het is een beetje een raar verhaal. Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers binnen.
0: Ja.
2: Die rukken op met een snelheid die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. En die koersen eigenlijk recht op Breda af. Dus dat is 10 mei. En dan 11 mei arriveren de Fransen in Breda. Want die hadden het plan van, nou, we kunnen die Duitsers misschien nog wel tegenhouden. En Breda, dat gaan we dan gebruiken als verdedigingslinie. Dat komt ons wel goed uit. Dus die arriveren op 11 mei. En die beginnen dan meteen ook al een beetje paniek te zaaien. Zo van, ja, wij gaan het hier wel uitvechten in de straten. Dus het is misschien handig als jullie het even weggaan.
0: Wie zegt dat? Zeggen dat u...
2: Ja, dat is een beetje onduidelijk.
0: Ja,
2: dat,
0: daarom vraag ik
2: ja,
0: het ook.
2: Ja, dat is nog steeds niet helemaal helder wie dat zegt. Er zijn hoge Franse militairen waarvan bekend is die dat geopperd hebben. Maar ik ga ervan uit dat de burgemeester van Breda uiteindelijk wel de knoop heeft doorgehakt.
0: Ja, jij zet die burgemeester van Breda neer als een man met een militaire achtergrond.
2: Ja,
0: die zich
2: ja.
0: eigenlijk al een tijdje druk maakt over het feit dat hier geen plannen voor liggen.
2: Ja.
0: En dan op een gegeven moment denkt, nou, dan ga ik het zelf wel doen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar het is nooit helemaal opgehelderd.
2: Nee, en dat evacuatieplan wat hij van tevoren had bedacht, dat kon ook eigenlijk meteen de prullenbak in.
0: Maar goed, het waren 60.000 mensen.
2: Ja.
0: Ik bedoel, hoe krijg je die gewoon zo snel de stad uit? En waar moeten ze heen?
2: Ja, daar is op een gegeven moment een Michelinkaart bij gepakt, als ik de bronnen moet geloven. En toen is Antwerpen aangewezen, want Antwerpen was de grootste stad in de buurt. Met een veilig verdedigingswerk, ja. Veel schuilkelders. Dus mensen dachten, nou, dat is dan wel een goede haven waar we heen zouden kunnen. Maar ja, de straten zijn bijvoorbeeld al in Breda heel, heel krap om daar al die 60.000 mensen op kwijt te kunnen.
0: Ja.
2: Dus dat loopt eigenlijk al vrij snel uit op chaos. Mensen splitsen zich bijvoorbeeld al snel op in twee verschillende stromen.
0: En ze moeten dus opeens alles achterlaten. Die 10 ja. mei is het zowel Moederdag als Pinksterdag.
2: Ja, ja.
0: En wat ik echt vreselijk vond, is dat ik las dat ze moesten dus al hun huisdieren moesten ze afmaken.
2: Ja. Ja, niet iedereen houdt zich daar aan, gelukkig. Nee. Maar dat was wel het idee.
0: Ja, er staat er, kan men voor het afmaken en begraven deze dieren niet zelf zorg dragen, dan brengen men de dieren naar het openbaar slachthuis,
2: ja.
0: waar de afmaking pijnloos geschiet.
2: Ja, ja. Geeft ook wel aan dat ze dachten dat het echt voor lange periode zou zijn. Dat
0: kennelijk.
2: Ja.
0: Zijn er natuurlijk altijd mensen die denken, ja, maar mijn fikkie, die ga ik niet afmaken, maar die neem ik mee.
2: Ja, dat gebeurt ook.
0: Mensen
2: hondje onder de arm en dan naar Antwerpen.
0: Ik lees nog één klein stukje voor, dit vond ik zo'n mooi verhaal. Want die mensen kunnen dus ook niet naar de Pinkstermis. Dat is ook hartstikke katholiek daar ja. in Breda. Het wegblijven van veel kerkgangers zorgt voor een onverwacht probleem. Er liggen honderden geconsacreerde, geheiligde hosties klaar die niet uitgedeeld kunnen worden. Er ontstaat hetzelfde dilemma als bij de nog op het vuur staande pannen. Hè? Dat de mensen hun pannen nog op het vuur laten staan. Weggooien is zonde, in dit geval in meer betekenissen van het woord. Er zit maar één ding op, de hosties zelf opeten. De geestelijken nemen deze heilige taak hier heroïsch op zich. We wisten gelukkig 1000 hosties te nuttigen, ondanks dat velen een kunstgebit hadden,
2: ja.
0: schrijft kapelaan Jan uit de Willige Trots in zijn dag.
2: Ja.
0: Ja,
2: ondanks die kunstgebitten.
0: Fantastisch. Ja. Hoe ben je aan al die informatie gekomen?
2: Uiteraard via archieven, daar ligt genoeg. Maar ook heel veel via van mensen die nog de vlucht hadden meegemaakt.
0: Maar wacht eens, 1940, hoe oud zijn die dan wel niet?
2: Ja, oud. Ja, dat is het. Zijn er ook niet zoveel geweest.
0: Nee, dat kan niet. Nee.
2: En ik heb ook wel veel met kinderen van vluchtelingen gesproken. Ja, en dan via blijkt dat er nog wel iemand een dagboek op zolder heeft. Nog wel wat papieren heeft liggen. Verslagen heeft getypt over wat er dan gezegd is na die evacuatie. Dus dat is wel een ander soort geschiedenisonderzoek dan wat ik normaal gewend ben. Dat is toch vooral dat je naar een archief gaat.
0: Ja.
2: Daar een doos open doet en daar zit de informatie in. Dit was echt heel veel met mensen praten en dan kijken of zij nog snippers hadden. Zowel letterlijk als figuurlijk in dit geval.
0: Want het is ook weer niet zo dat jij dit helemaal ontdekt hebt.
2: Nee.
0: Er was natuurlijk al best het een en ander over geschreven.
2: Ja.
0: Er is ook een keer een andere tijden aflevering
2: ja.
0: over gemaakt.
2: Ja.
0: Maar op een of andere manier is het niet echt gaan horen bij onze kanon, zal ik maar zeggen, van de Tweede Wereldoorlog.
2: Nee, en dat was ook wel de reden dat ik uiteindelijk dat boek ben gaan schrijven. Ook wel verbazing over de onbekendheid van het verhaal. Dat niemand het daar eigenlijk over had. Dat het toch een heel uniek verhaal was in dat Nederlandse geschiedenisverhaal. ja, vooral in de Tweede Wereldoorlog was het uniek. Maar in de hele geschiedenis is het niet eerder voorgekomen.
0: Ja, en die vluchtelingenstromen gaan dus twee verschillende kanten op. Je zei het al, het wordt een drama in heel veel opzichten.
2: Ja, in allebei de groepen. Er is geen groep die eigenlijk ontkomt aan het oorlogsgeweld. Want ze worden ingehaald door het oorlogsgeweld. Ze vluchten er van weg, maar ja, het gaat zo snel.
0: Ja, ze komen gewoon in bombardementen terecht. Ja. En één groep komt in Antwerpen terecht.
2: Ja, die trekken dan een deel daarvan, die blijft dan in Antwerpen. Die wachten dan de Duitsers af tot Antwerpen is ingenomen. Een deel daarvan die trekt ook verder.
0: Ja.
2: Ja, dat zorgt eigenlijk voor alleen maar meer ellende.
0: Sommigen zelfs tot in Zuid-Frankrijk.
2: Ja, tot diep Zuid-Frankrijk, ja. Ja. Gewoon puur uit angst om ingehaald te worden door de Duitse troepen.
0: Het bizarre is eigenlijk dat ze ook weer teruggaan vrij snel.
2: Ja, één groep die keert vrij snel weer terug. Die gaat met een boog van Breda naar de Belgische grens richting Zundert is dat. En die komt eigenlijk al vrij snel voor een dichte Belgische grens te staan. Ja, en die worden dan ingehaald door de Duitse troepen. Ze kunnen geen kant op, dus ze moeten wachten.
0: Ja.
2: Worden ingehaald, dan blijkt vrij snel dat Breda dus is ingenomen, want er was niemand, dus dat ging vrij simpel.
0: Door de Duitsers?
2: Ja, ja.
0: En dan komen ze terug in een stad die eigenlijk intact is gebleven, vrijwel.
2: Ja, ja, er was natuurlijk ook niemand. Dus want die Fransen die waren met de vluchtelingenstroom meegegaan. Dat zorgt ook voor alle ellende dat de Duitsers het vuur openen op de Franse militairen tussen de vluchtelingen.
0: Ja. En dan zeggen ze, nou ja zeg, hadden we net zo goed niet hoeven te doen.
2: Het was allemaal voor niets.
0: Ja, dat is ook die nasleep, die beschrijf jij ook in je boek.
2: Ja, ja, ik vind dat wel interessant, omdat het aan de ene kant is het heel logisch dat mensen daar meteen boos over zijn. Dat hoort ook bij de traumaverwerking van die groep. Ze moeten door, dus er moet een schuldige worden aangewezen. Er moet een verhaal worden gemaakt over die gebeurtenis. Maar aan de andere kant vind ik het ook raar dat het 86 jaar later nog steeds eigenlijk gaat over wiens schuld was het nou eigenlijk?
0: Ja, van die burgemeester.
2: Ja, niet van de Duitsers blijkbaar, van die burgemeester. Die krijgt de schuld.
0: Ja, of van de Fransen.
2: Ja, ja, maar absoluut niet de Duitsers die op 10 mei dachten, dit is van ons.
0: Het is een fantastisch verhaal. Je hebt het ook echt heel spannend opgeschreven, vind ik.
2: Ik heb mijn best gedaan.
0: Ja, nou zeker. Heel goed gelukt. Je draagt je boek op aan alle vluchtelingen wereldwijd.
2: Ja, ja, dat klopt.
0: Waarom vind je dat zo belangrijk?
2: Het was eigenlijk het eerste wat mij opviel toen ik begon met mijn onderzoek. Die link met die vluchtelingen. En het viel me ook op toen ik begon met praten met de vluchtelingen van toen, uit 1940, dat zij zelf ook impliciet het steeds over de vluchtelingen van nu hadden. Zij legden zelf die link. Toen dacht ik, ja, als ik de link leg en de vluchtelingen zelf leggen de link, dan kan ik eigenlijk niet. Dan is het raar als ik het niet benoem in mijn boek.
0: Ja.
2: En er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest sinds de Tweede Wereldoorlog als nu.
0: Dus je hebt het idee dat die mensen gewoon daar meer begrip voor hebben gekregen?
2: Ja, dat zeggen ze ook wel. Dat ze aangeven dat ze zouden willen dat ze iets zouden kunnen doen. Dat ze begrijpen hoe het voelt.
0: Ja.
2: Er is duidelijk begrip bij het kleine aantal wat er nog is.
0: Morgen wordt je boek gepresenteerd in het Stadsarchief in Breda.
2: Ja.
0: En komen daar dan nog overlevenden van die tochten? Zijn die er nog? Je zei er zijn er nog een paar.
2: Ik weet dat er eentje nog goed genoeg is om daar aanwezig bij te zijn. Er zijn er nog wel meer die in leven zijn, maar die zijn te oud om daar nog een hele avond bij mij te zitten.
0: Ja.
2: Helaas.
0: Dus heb je het idee, iemand had het eerder moeten doen misschien?
2: Ja, nou inderdaad. Ik had meer moeten doorschrijven, maar ja.
0: Ja, oké, nou, het was een mooi boek hoe een stad, of het is een mooi boek, hoe een stad de benen nam. Geschreven dus door Sanne Stevens. Even kijken hoor, ja, gaan we even naar het volgende onderwerp. Ja, wacht even hoor. Ja, sorry, ik moet eventjes opzoeken de tekst hier. Ja, over de inspiratiebronnen van Johann Sebastian Bach. Daar ga ik zo over spreken met Johanna Soller, de nieuwe artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging. Ze is Duits. Ze maakte vanmiddag haar debuut in het muziekgebouw aan het IJ met die Bachvereniging. En gaat zo voor het eerst een gesprek op de radio in het Nederlands doen. Maar nu eerst dus die muziek van een andere Bach, Johann Ludwig, de achterneef die Johann Sebastian inspireerde.

0: Ja, Johanna Soller, hartelijk welkom. Welke muziek horen we hier?
1: Dat is een duet uit de Oosterkantate Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen van Johann Ludwig Bach.
0: Ja.
1: En die wurde Bach in 26, dus 300 jaar geleden, in Leipzig op.
0: In 1726 heeft hij dat uitgevoerd. Ja, vanmiddag dirigeerde je eerste concert, hè, met die Bachvereniging. Daar was dit ook te horen?
1: Daar was het ook te horen.
0: Ja.
1: En de constellatie van de cantatas is gebaseerd op deze jaar, op 26.
0: Ja, ja.
1: Het is een heel bijzonder Bachjaar, omdat we niet weten wat Bach daar gedaan heeft. Hij stopte met componeren.
0: Ja. Hoe ging het trouwens goed vanmiddag?
1: Het was prachtig, ja.
0: Hij stopte met componeren. Voor die tijd componeerde hij aan de lopende band en opeens was er een stilte, is het zo?
1: Ja, dat is zo. Juist in het begin van 26 stopte hij gewoon. En dat is bijzonder, omdat hij moette cantates componeren. Dat was zijn opdracht.
0: Ja, dat was gewoon zijn baan.
1: Ja, ja. En we weten niet waarom, maar in plaats van zijn eigen composities heeft hij 18 cantates van Johann Ludwig Bach opgevoerd. Ja.
0: En Johann Ludwig Bach was een achterneef van hem?
1: Een heel verre.
0: Een verre neef?
1: Ja. Ja. Ja. 8 jaar ouder.
0: Ja.
1: Ja, maar
0: dat was dus voor hem kennelijk een inspiratie. Nou ja, hij moest dus zelf ook op zoek naar inspiratie. En dat verwacht je niet zo gauw bij Johann Sebastian Bach. Je hebt het idee van, nou, die man was altijd wel geïnspireerd om de mooiste muziek te maken.
1: Dat is waar. Maar de hele Bach-familie was heel
0: muzikaal.
1: Muzikaal. Mm-hmm. En dus Bach heeft een eigen bibliotheek gehad met composities van de hele Bach-familie, maar ook andere componisten. Dus hij was heel geïnteresseerd op andere muziek.
0: Geïnteresseerd ook in dus muziek van die verre neef, die Johann Ludwig Bach. We hebben net dus dat stukje gehoord en dan denk je, ja, er zit er zeker wel verwantschap in die muziek, toch?
1: Ja, en ook met de cantates van Johann Sebastian Bach, die we in deze programma spelen, die ook van 26 zijn en gebaseerd zijn op dezelfde dichtbundel. Dat is heel bijzonder.
0: En van wie is die dichtbundel?
1: Die dichtbundel is van een vrouw, de zus van de hertog van Meiningen.
0: Ja.
1: Johann Ludwig was in Meiningen hofcomponist.
0: Ja.
1: En de zus van de hertog.
0: Die heeft die gedichten gemaakt?
1: Ja.
0: En daar zijn die cantates op gebaseerd, of tenminste de tekst van die cantates?
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. En is dat iets wat pas ontdekt is of niet? Of wisten we dat al langer?
1: Nee, dat is nog niet lang bekend.
0: Nee. Zo blijft er altijd nog wel weer van alles te onderzoeken naar hem. He? Te ontdekken aan Johann Sebastian Bach.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Het lijkt alsof hij de jaargang van Johann Ludwig of die cantates die hij opvoerde complementeren wilde. Met zijn eigen cantates.
0: Okay,
1: van dezelfde jaar.
0: Ja, ja. Je zei net 1726 is opvallend jaar, omdat hij opeens heel bijna stilvalt.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht eerst even, misschien is er een kind van hem gestorven, maar dat gebeurde vrijwel elk jaar, hè?
1: Ja.
0: Dus dat kan dan toch niet de reden zijn. Terwijl in 1727, 1 jaar later, heeft hij de Matthäuspassie gecomponeerd.
1: Absoluut.
0: Maar zijn we er nu al achter waarom die stilviel in 1726? Of is dat gewoon speculeren?
1: Dat is gewoon speculeren.
0: Je bent opgegroeid met Bach in Duitsland, hè? Ik dacht, ik vind het fantastisch dat je nu de Bachvereniging gaat leiden. Maar ik dacht, in Duitsland zijn toch vast ook wel een hele hoop mooie plekken waar je terecht kan. Is dat dan toch leuk om hier naartoe te komen?
1: De Nederlandse Bachvereniging is een van de belangrijkste oude muziekensembles van de hele wereld.
0: Is dat zo?
1: Dat is zo. En dus dat is Zoals een droom.
0: Is dat de heilige graal?
1: Ja, misschien zo.
0: Ja, maar waarom is dat, laten we zeggen, de belangrijkste Bach-vereniging van de wereld niet in Duitsland gevestigd? Dat zou toch veel meer voor de hand liggen?
1: Er zijn ook heel veel bekende barok-ensembles, Freiburger Barokorkest, Academie voor Alte Muziek Berlin, Concerto Köln. Maar die combinatie vocaal-instrumentaal is toch ja. Misschien Stuttgart bijvoorbeeld, de Bach Academie. Maar er zijn niet zoveel ensembles.
0: Niet?
1: Nee.
0: Als in Nederland?
1: Ja.
0: Tenminste, er zijn misschien wel meer ensembles dan in Nederland. Maar je zegt dat dit is gewoon het beste. De Nederlandse Bachvereniging.
1: Dat bedoel ik, ja.
0: Ja, die zijn ook bekend in Duitsland dus.
1: Ja.
0: Ver over de grens.
1: Via Olaf Bach. Via Olaf Bach en YouTube is de Bach-vereniging wel bekend in de hele wereld.
0: Ja, Olaf Bach, dat is een YouTube-kanaal. Hè? Ja. En daar zijn ze ook mee door bekend geworden.
1: Ja, ik heb de Bach-vereniging wel via de opnames van YouTube leren kennen. Mm-hmm. Ja, en die zijn gewoon op een niveau en level die uitstekend is.
0: Ja. Je bent nog niet zo heel lang, hè, in Nederland. Heb je wel verbaasd over die enorme Matthäus- en Johannes-passiecultuur hier in Nederland?
1: Ja, dat wist ik niet. Voordat ik in 24 die Matthäus leidde. Maar dan...
0: heb je dat in Nederland gedaan? Die Matthäus gedirigeerd?
1: Met de Bach-vereniging.
0: Oh, toen ook al. Je kende ze al.
1: Goeie Vrijdag in Naarden.
0: In Naarden, ja.
1: En dan natuurlijk wel.
0: Ja, en toen? Wat dacht je toen?
1: Ja, dat is echt anders dan in Duitsland. Het hele land zo enthousiast is voor deze stuk. Dat is heel bijzonder in het Nederland.
0: Ja, en kun je dat verklaren?
1: Ik kan het niet echt verklaren, maar ik vind het prachtig.
0: Ja? Word je het niet een beetje overdreven?
1: Nee, ook die tour met die Bach-vereniging speelt. Dus 12, 13, 14 concerten is zo bijzonder... Omdat het stuk niet nooit te veel wordt.
0: Nee.
1: Dat is toch een kwaliteit van Bach.
0: Ja. Nu hebben ze Raphaël Pichon hebben ze het nu weer laten doen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus dat is weer een Fransman die weer met Bach in de weer gaat. Maar goed, jullie blijven dus voorlopig nog even met dit programma concerten geven?
1: Ja.
0: Over 1726?
1: Ja.
0: Okay. Goed, ik wens je daar heel veel succes bij. En dank je wel voor je komst. Johanna Soller. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Maar morgen is er natuurlijk weer een. Dan zit hier Chris Keijnen. En zometeen kunt u op deze zender nog genieten van Wat blijft van Omroep Human. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag. Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
2: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
1: Dat is het.
0: Verdieping bij het nieuws.
3: Verdriet.
4: Het is het zelfscannen wat problemen veroorzaakt. Ja.
3: Schaamte.
5: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of drie zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
3: En zeer respectloos.
0: Elke dag een factcheck.
6: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
7: De uitspraak van Eertmans is toch echt fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
8: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: europakinderhulp.nl.
13: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
14: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
13: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
17: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
16: En voor de aangepaste fiets van Maria.
18: En zo kan ik er weer op uit.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
20: Ik wil uit!
19: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
21: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
22: Hou je bek, man.
19: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
15: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
23: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.